0: I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: geeft, kost je een vinger.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar vorige week zei de Amerikaanse president Trump nog dat het bestand wat hem betreft voorbij is. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran hebben ook opnieuw een impact op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gestegen. De prijs voor een vat ruwe Brentolie steeg met 3,75% tot bijna $79. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is in Spanje.
4: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
3: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op de Mechelse Heide, een natuurgebied in Maasmechelen in Limburg, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. Veel details zijn er nog niet, zo is de omvang van de brand nog niet duidelijk. De brandweer is wel ter plaatse om het vuur te blussen. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje, in Almeria, is gisteravond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93, die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist, maar sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook de collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is in Spanje.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek tevergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar eerder zei de Amerikaanse president Trump al dat dat het bestand wat hem betreft voorbij is. En in het westen van Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen bij een zware verkeersongeval. Een vrachtwagen zou er ingereden zijn op een aantal voertuigen die stilstonden vanwege een eerder ongeval. Ook verschillende hulpverleners die ter plaatse waren voor dat eerste ongeval zouden aangereden zijn. Bij de slachtoffers zijn ook 2 minderjarigen. Er raakten ook zeker 10 mensen gewond bij het incident. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

voilà, c'est ça, t'es zut, zij beschut. Gedaan, zij balkan, fini, zij Dupuis. Ah, pourquoi, zij de bra, bah, mou, zij de boe. Allee, zij dorné, que vak, zij Jacques, doe, zij de vrou. Banning, zij vink, batout, zij kloet. Ben beu, zij de leu, salut, zij circuit. Bonjour, zij de four, voilà, zij delva, c'est ça, c'est ite.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei dupont. Ik ben niet goed, zei voet. Ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei ramot, baflauw zei do. Mijn rug zei verbruggen, mijn maag zei verhangen. Mijn kelen zei verzeilen, mijn buk zei balduk. Mijn neus zei te geuze, mijn oren zei doren. Mijn ogen zei dogen, mijn gat ze schiet de kat.

0: het is proper, zei de stropper. Het is van passen, zei van als het kan door zij verscheuren. Het is het gedacht, zei de schacht. Te veel, zei verstelen. Ik weet iets beter, zei Peter. Ze is te dun, zei de bunnen. Ze is te wet, zei biljet. Ze is te breed, zei waarheid. Te rond, zei dond. Te bloot, zei poot. A bluf, traf, zei staf. Geen nezel, zei de kezel. Geen bair, zei valair. Geen nul, zei schul. Geen kloot, zei kasteloot.
1: Het is mijn kappen, zei Steppe, het is een trotte, zei Delpotte.
0: Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei de lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Spreus, zei de Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou, kan Rus, zei Versluis. Naar mijn kop, zei de Zot, naar mijn kooi, zei Verrooi, naar mijn nacht, zei Verkast. Al die zeven zei de wever, dat krakeer, zei Rosseel, dat gejank, zei Vermang, dat lawaai, zei Van der Stuy, dat bier, zei Kazier, tes die rook, zei Van der Lok, die gitaar, zei Simplare, de klarinet, zei de smet, die trompetten, zei Cornette, die tamboer, zei Delcour, te late, zei Verstraten, is ink vals, zei Spitaus, te ju, zei Bicu, miljard, zei Serare, verdomme, zei Van Tomme, tes tien en tanderen, zei Vermanderen.

0: Ik klink alsof ik lees, ja, maar haal het meest van waar ik kom of van de buis, dat is de realiteit. Ik zou familiefeest gaan, maar zit alleen met een jonko in mijn huis, dat is de realiteit. Ik zeg ik werk hard, avonden, maar dikwijls kom ik niet mijn bed uit, blijf ik liggen naast mijn meid. Ik ben goed in één zaak, dit de rest maakt me bitter weinig uit, dat is de realiteit.
1: Ja, dat is
0: ik moet het geven wat ik heb en geen milliliter.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is gisteravond bijgesteld naar 13, nadat een zwaargewonde Britse vrouw van 93 was bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist. Sindsdien was er geen contact meer. Dat zegt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk woedt sinds gisternamiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd en verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in het eigen land, in het Limburgse provinciedomein de Mechelse Heide in Maasmechelen, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse. Tennis dan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev kon laten zien.
4: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win but I'm mostly very happy about the level we both played.
2: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

plekje, verdomme. Ik zei maar, we hadden toch afgesproken dat je ging komen. En ze zei, je moet dan een klacht in.

0: Radio 1.
1: Je kunt je leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
2: Ostobar, ik moet en ik zal.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al enkele brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich uitzonderlijk snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn er ook afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. In Spanje is een 13e slachtoffer overleden na de zware natuurbranden in het zuiden van het land. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. Stijn Verkruijsen is ter plaatse.
2: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: Ook in Maasmechelen in Limburg is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De omvang van de brand is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer is ter plaatse. En bij een brand in een bar in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook ruim 20 zwaar gewonden. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
1: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: De ochtend.
0: Met Leen de Witte.
5: Goedemorgen. We beginnen aan die nieuwe werkweek met een nu nog heerlijke 16 graden, maar het wordt dus opnieuw heet. En de gevolgen van die hitte, daarover hebben we het vanmorgen onder meer. Welkom.

0: Idi Birkelg en What I Am om 6:07. Een hele goede morgen, Heidi.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Met een pak verse kranten.
1: Ja.
0: Je hebt de voorpagina's al bekeken.
1: Ja, het gaat vooral over de hitte. Overal Zuiderse branden zijn een wake-up call, schrijft de Standaard. Want volgens een expert natuurbrandbeheersing zijn we ons niet genoeg bewust van de gevaren als we zelf op vakantie vertrekken naar het zuiden. Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen schrijven dat de overheid voorlopig geen maatregelen neemt nu wij ook aan een nieuwe hittegolf begonnen zijn. Alarmfase is nog niet aan de orde. Het laatste nieuws dan kopt dat je geen boete meer zal krijgen als je je zonnepanelen niet aanmeldt. Voor het belang van Limburg klussen heel wat Limburgers bij. Limburgse flexies verdienen in 1 jaar 116,7 miljard euro. En de morgen ziet hoe het geweld in Iran opnieuw oplaait. Een hitlist met buitenlandse staatshoofden die volgens Iran dood moeten, verhit de gemoederen nog meer.
0: Daar gaan wij op door straks in de ochtend. We kunnen daarover praten met Iran-expert Damon Goris. Dat is voor straks.

0: Ozark Henry en Rescue.
1: De ochtend.
0: Dat het dus warm is, maar het regent ook nauwelijks. En in Nederland, Heidi, waarschuwen ze nu voor een watertekort.
2: Ja, de Rijkswaterstaat heeft daar fase 1 afgekondigd. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Harold van Waveren, hij is de voorzitter van de Nederlandse Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij geeft wat meer uitleg.
3: Dreigend watertekort betekent eigenlijk dat wij kijken naar onze watersystemen en zien dat er een situatie aan zit te komen dat er misschien wel een keer minder water beschikbaar zou kunnen zijn dan er vraag is naar water. Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort. Maar sinds de afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. De afvoer van de rivieren, bijvoorbeeld van de Rijn, is ook nog naar beneden gegaan. En betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
2: Ja, het is een heel uitzonderlijke situatie voor begin juli, zegt hij. De lage waterstanden die we nu zien in Nederland, die komen meestal maar 1 keer om de 20 jaar voor. En dus nog maar 1 keer eerder was de droogte ook zo ernstig in Nederland. En dat was tijdens die uitzonderlijke zomer van 1976. Nu, Van Waveren maakt zich ook zorgen over de rest van de zomer. Want als de droogte aanhoudt, dan kan dat hele ernstige gevolgen hebben.
0: Ja, als het dan echt tot een watertekort zou komen, want wat dan?
2: Wel, dan zullen de waterbeheerders keuzes moeten maken over de verdeling van het water dat dan nog beschikbaar is. Maar over een tekort aan drinkwater, daarover moeten de Nederlanders zich geen zorgen maken, zegt nog eens Harold van Waveren.
3: Tegelijkertijd is het wel zo dat het toch wel belangrijk is dat mensen zuinig met water blijven doen. Dat is altijd belangrijk.
4: En juist nu?
3: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in 1 keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
2: Volgens Van Waveren zullen die extreme droogtes in de toekomst ook vaker voorkomen. En hij pleit daarom voor meer structurele maatregelen.
3: Eigenlijk is dit een veel fundamenteler vraagstuk. Want eigenlijk zou je dit structureel willen regelen. Niet alleen op het moment dat het droog wordt in de zomer, maar ook al bijvoorbeeld het hele jaar door. Want in de winter valt er wel voldoende neerslag. Sterker nog, door klimaatverandering gaat er meer neerslag vallen. Als we dat water kunnen vasthouden, dan hoef je het ook niet aan te voeren in de zomer, of in ieder geval minder. Nou, dat nieuwe evenwicht van te veel en te weinig water, dat is waar we naar op zoek moeten met elkaar.
2: Ja, ook in ons land worden er trouwens preventieve maatregelen genomen om dus de gevolgen van die droogte te beperken. Want zo is er op verschillende plaatsen een oppompverbod van kracht.
0: Want voorlopig dus geen regenopkomst, al zou daar de tweede helft van de week misschien verandering in komen. Geen verandering in de aanvallen tussen Iran en de VS, die houden aan. En de vraag blijft of de straat van Hormuz nu open of dicht is. We kunnen zo meteen iemand bellen die daarop kijkt.

taboe van erwtenbrekers. Op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. En het verkeer moet daar passeren via de zijrijweg.

0: Till Then en Reeling in the Years.
1: De ochtend.
0: Een maandagochtend na een weekend van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Vannacht ook heeft het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd in Iran. En de reactie die bleef niet uit. Er volgden dan aanvallen op Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Zo ook in Oman, meer bepaald in Musandam. Dat is een enclave die door de Verenigde Arabische Emiraten van de rest van Oman gescheiden wordt. En die ligt pal aan de straat van Hormuz. Wij kunnen praten met Willem de Mazeneer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent freelance journalist en op reportagereis doorheen heel wat golfstaten. Nu in Kassab, de hoofdstad van Musandam, als ik het goed heb. Hoe is de nacht daar verlopen?
2: De nacht is hier rustig verlopen. We hebben alleszins niet gemerkt van raketten die onderschept zijn. Kijk je nu uit over de straat van Hormuz met een tiental schepen die ik van hieruit zie die voor anker liggen. Die liggen hier dus al een paar maanden. Maar het lijken er mij wel een beetje minder dan gisteren. En vannacht zou ook de Verenigde Staten weer enkele schepen erdoor geduwd hebben. En onder mijn coördinatie van de VS een paar schepen langs Omaanse wateren de straat laten passeren hebben. En dat is natuurlijk ook exact wat er enkele dagen geleden gebeurd is, waarop Iran, die het memorandum, dus het voorlopig vredesakkoord dat er is, leest alsof dat zij alle transit door de straat moeten beheren. Ja. Die gaat dat weer als een schending van dat memorandum zien. En dat is exact waarom dat zij enkele dagen geleden ook weer terugslagen hebben, waarop dat de vijandelijkheden opnieuw begonnen zijn.
0: Ja, dat zien we inderdaad gebeuren, maar ja. U zegt, eigenlijk zien we heel weinig bewegen, die grote tankers bijvoorbeeld niet, maar er is wel wat beweging in die straat.
2: We zijn hier nu ook al enkele dagen en we hebben gesproken met de lokale bevolking. Die zeiden dat de voorbije weken dat er stilaan schepen opnieuw vertrokken waren, die er al enkele maanden voor anker lagen. Dus hier begon de voorbije weken opnieuw wat beweging. Nu, sinds de vijandelijkheden, was het dan ook weer gestopt. Maar vannacht zou dus, volgens de verklaring die de VS zelf heeft afgelegd, zijn er weer een twintigtal schepen langs Omaanse wateren de straat van Hormuz gepasseerd zijn. Dus het afwachten wat de reactie van Iran hierop gaat zijn.
0: Ja, maar voorlopig geen aanvallen op schepen, dat zien we niet dan?
2: Nee, dat is vanmorgen of vannacht nog niet gebeurd alleszins.
0: Okay. Dus afwachten, zegt u, wat de reactie zal zijn. Hoe wordt er in Oman gereageerd op de aanvallen van het voorbije weekend?
2: De lokale bevolking hier is er eigenlijk totaal niet mee bezig. We hebben hier ook niets gemerkt van die raketten die onderschept zijn. Het is ook een eiland van Musandam dat zou geraakt zijn. En ook de haven van Dukum, die veel zuidelijker in Oman ligt. Maar de mensen zijn er hier totaal niet mee bezig. Omdat ze in dit deel van de wereld wel wat gewoon zijn natuurlijk. Maar ook als je hen vraagt van of ze schrik hebben voor de Iraanse aanvallen. Of als ze zich daar zorgen over maken, dan lachen ze dat eigenlijk weg. Alsof van, wat zeg jij nu? Iran zou ons nooit kwaad doen. Veel mensen beschouwen de Iraniërs hier ook als een broedervolk. Maar dat komt natuurlijk ook, zeker niet iedereen. Maar de consensus is hier wel dat er gewoon goede relaties met Iran moeten zijn. Ja. Omdat het zo dichtbij ligt. En omdat er historisch gezien heel veel culturele en economische banden zijn. En dat is ook wat we de voorbije maanden zagen. Oman heeft de beste verhoudingen van alle golfstaten met Iran. Er zijn een paar Amerikaanse doelwitten geraakt in het begin van deze oorlog. In maart zijn er hier enkele doelwitten geraakt, maar niet echt om.

0: Maanse doelen die geraakt zijn. Er is geen energieinfrastructuur geraakt. Er is geen debris gevallen op Omaans grondgebied van raketten die onderschept zijn. En Omaan komt eigenlijk ook een beetje van alle golfstaten als de winnaar uit deze hele situatie, zou je kunnen zeggen. De havens van Omaan hebben enorm veel meer transit gezien, enorm veel meer zaken kunnen doen, omdat de havens van bijvoorbeeld Jebel Ali, de belangrijkste haven van de Verenigde Arabische Emiraten, ja, die was heeft veel minder transit gezien. We zijn er ook gepasseerd vorige week. Al die kranen aan de dokken, hun armen stonden omhoog. En dus betekent inactief. Zij hebben ook 50%, minstens 50% minder containers zien aankomen, wat dat voor hun een miljardenverlies betekent. Uh-huh. En als communicerende vaten zijn die containers ook vaak naar de havens van Omaan gegaan, waaronder de haven van Salalah. En daarnaast heeft Omaan ook vooruitzicht op toch een vorm van een gezamenlijk beheer met Iran van verkeer door de Straat van Hormuz, waarvoor ze dus waarschijnlijk een vorm van tol of service fees gaan vragen. Dus voorlopig komt Omaan door die goede relaties en door die diplomatieke houding ook als winnaar uit deze hele situatie.
1: En zijn er geen aanwijzingen dat ze die relatie onder druk gaan zetten? Maar er is natuurlijk dat staakt het vuur, waar vermoed ik toch iedereen naar uitkijkt. Geloven ze daar eigenlijk in?
0: Om op uw eerste deel van de vraag te beantwoorden, dat is waarschijnlijk de belangrijkste ontwikkeling van de voorbije dagen. Uh-huh. We hebben dus gezien dat Omaan geraakt. En dat is heel opmerkelijk. Omaan heeft gisteren ook de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. Ja. En daarop heeft een Iraanse veiligheidscoördinator ook weer gezegd van Omaan, je bent met ons of je bent tegen ons. En als je de vijand blijft helpen, waarmee ze doelen op dat via Omaanse wateren de VS-schepen laat passeren, dan mag je raketten op je grondgebied verwachten. En dat is echt zeer opmerkelijk. Dus dat is volgens mij de belangrijkste ontwikkeling die we in de gaten moeten houden momenteel. Dat de relaties tussen Omaan en Iran stilaan beginnen verzuren. Dat is een nieuwe evolutie.
1: Ja, eentje om in de gaten te houden. U bent al even op doortocht daar. Hoe kijken de andere golfstaten daarnaar? Ook naar die nieuwe opflakkeringen van geweld die we nu zien?
0: Ik heb voor het gesprek gisteren nog even gebeld met enkele contacten in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Daar zijn ze best wel onrust. Niet per se voor de veiligheid. Ze hebben enorm veel vertrouwen in de respons van de overheid. Ook bijna 99% van de raketten zou onderschept worden. Maar ze zien de onzekerheid die de hele situatie, die de nieuwe vijandelijkheden weer met zich meebrengen, die zien ze met leden ogen tegemoet. De Qatar en de VAE willen opnieuw zaken doen. Zij willen opnieuw hun imago van een veilige haven in het woelige Midden-Oosten kunnen uitspelen. Dat is nu natuurlijk niet mogelijk. Dus met contacten die ik hoorde, ze krijgen weer opnieuw die sirenes op hun gsm die je niet kan uitzetten. Het zorgt voor een beetje onrust, maar ze zijn vooral onrust over de lange termijn impact van die oorlog en van die nieuwe vijandelijkheden. Ja. En dat is natuurlijk, de hotels zijn leeg, de havens zijn inactief. Dat is natuurlijk heel slecht voor de economie.
1: Ja. Zo snel mogelijk terug naar normaal, maar op dit moment zijn we daar ver van verwijderd. Dankjewel voor die blik. Zo dicht bij de Straat van Hormuz zijn we nog niet vaak geweest. Freelancejournalist Willem de Mazeneer.
0: Dankjewel.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
1: 6:30 intussen, een hele goede morgen. Zware bosbranden heide in Spanje, nu ook in Frankrijk.
3: In de buurt van Parijs woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Honderden brandweerlui zijn daar aan het proberen om het vuur onder controle te krijgen. En er zijn ook blusvliegtuigen en helikopters ingezet. Verschillende snelwegen in de buurt zijn afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt ook met veel vertraging. In Spanje dan is ondertussen een 13e slachtoffer overleden na de zware natuurbranden. Het gaat om een Britse vrouw van 93. Zij is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn al sinds donderdag vermist. En Jannik Sinner heeft net zoals vorig jaar het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Sinner was in 4 sets te sterk voor Alexander Zverev. Het was voor Sinner

0: als een vijfde Grand Slam zege.
1: En wat brengt het weer?
0: Zonnig en warm, ook hier tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig gaan waaien en daar is het dus een heel stuk koeler tot 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week is er dan kans op onweer.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Johan Verminnen, en mooie dagen, voor sommigen wel iets te warm. Hoe zit dat met jou?
1: Ja, ik ben ook geen grote fan van te veel hitte. Een goede 25 graden is voldoende.
0: Daar zijn we inderdaad al een paar keer over gegaan. De gevolgen van die hitte, die zitten in het nieuws. Zware bosbranden in Spanje, in Frankrijk. In de kranten gaat het daar vermoed ik ook uitgebreid over.
1: Ja, verschillende kranten hebben het over de verwoesting die het vuur in Spanje heeft aangericht. En een expert natuurbrandbeheersing, Koen Goffings heet hij, van PXL, die waarschuwt in de stand dat ook wij als reizigers ons vaak te weinig informeren over wat je moet doen als er in de buurt van waar je op vakantie gaat in het zuiden een bosbrand is. We zijn ons niet bewust genoeg van de gevaren, zegt hij. En hij raadt daarom aan om op zoek te gaan naar de website van de lokale overheid als je binnenkort bijvoorbeeld naar Frankrijk of Spanje gaat. Zodat je dus weet hoe je gewaarschuwd kan worden als je zou moeten evacueren. Het is ook niet slecht, zegt hij, om op voorhand al eens te bekijken wat eventuele vluchtroutes zijn met de auto als je dan met zo'n bosbrand geconfronteerd zou worden. En hij gebruikt ook de app Feu de Forêt als hij in Frankrijk is, want daar kunnen gebruikers blijkbaar zelf bosbranden melden.
0: Okay. Dichter bij huis, bij ons, wordt het ook weer heel warm.
1: Ja, amper gerecupereerd, maar een nieuwe hittegolf is alweer in de maak, schrijft het nieuwsblad. Voorlopig neemt de overheid wel geen maatregelen. De voorspellingen zijn ook iets milder dan vorige keer, gelukkig. En de alarmfase is dus waarschijnlijk niet nodig. Maar volgens De Morgen zijn wij als vrouwen, Leen, blijkbaar zien wij veel meer af van de hitte dan mannen, helaas. En dat komt dan onder andere omdat mannen over het algemeen meer zweten. En dat helpt dan om je lichaam af te koelen. En daarnaast varieert de lichaamstemperatuur van vrouwen ook meer door de menstruatiecyclus. Maar er staat ook een expert in de Standaard die dan zegt dat we wel kunnen wennen aan de hitte als we een beetje beter ons best doen. Want we moeten ons dan wel gecontroleerd blootstellen aan de warmte. En het is dus vooral een slecht idee om de hele tijd binnen in de airco te zitten bij 19 graden en dan in de bloedhete lucht te gaan zitten. Dus we moeten dat blijkbaar wat beter op elkaar afstellen.
0: Ja, dat klinkt wel logisch. De flexijobs ook in verschillende kranten.
1: Ja, vooral een opvallend interview met minister voor Begroting Vincent van Petegem, want hij waarschuwt in de Standaard dat het systeem van de flexijobs aan het ontsporen is. Op deze manier blijft onze welvaartsstaat niet betaalbaar, zegt hij. En hij zegt dat natuurlijk allemaal in het kader van die enorme begrotingsoefening waar onze federale regering voor staat. Al maakt van Petegem zich in de krant wel sterk dat er al heel veel voorbereidend werk gebeurd is voor die onderhandelingen. Maar opvallend ook ondertussen schrijft het Belang van Limburg dat heel wat Limburgers net veel gaan flexijobben. Het aantal zit fors in de lift en gemiddeld houden al die flexijobbers zo'n €338 per maand over aan al die extra werkuren. Nu, enkele mensen, of enkele Limburgers moet ik zeggen, getuigen in de krant dat ze het wel beu zijn dat ze weggezet worden als profiteurs die via die weg proberen om minder belastingen te betalen. Want Patricia en Eva die vertellen in de krant dat ze flexijobben uit financiële noodzaak. Die Patricia zegt dat ze bovenop haar job als boekhoudster ook nog in de bakker werkt om al haar rekeningen te kunnen betalen.
0: Het laatste nieuws dan. Schrijf dat je binnenkort geen boete meer krijgt als je je zonnepanelen niet aanmeldt.
1: Ja, nu is het zo dat als je dus zonnepanelen, een thuisbatterij of een laadpaal installeert, dat je dat dan online moet registreren. Anders riskeer je dus om een boete te krijgen. En de bedoeling is dus dat Fluvius wel een beetje het overzicht behoudt van wie wat allemaal installeert in zijn of haar huis. Maar duizenden mensen deden dat de voorbije jaren niet vaak, omdat ze het gewoon niet wisten dat het moest. En dat wil de Vlaamse regering nu dus veranderen, want het zullen vanaf nu dus de keuringsfirma's zijn die de bevoegdheid krijgen om al die nieuwe apparaten online aan te melden. En dan als afsluiter ook nog iets uit het laatste nieuws. Vooruit wil het geboorteverlof voor vaders of meeouders uitbreiden als de baby na de geboorte in het ziekenhuis ligt. Nu is het zo dat die na 20 dagen alweer gewoon aan het werk moeten, terwijl bij de mama's het geboorteverlof net fors verlengd wordt als de baby in het ziekenhuis moet blijven. En in de krant staat papa Bram, die vertelt dat hij na een paar weken al terug voor de klas moest gaan staan als leerkracht, terwijl zijn te vroeg geboren tweeling Jules en César nog in het ziekenhuis lag. Een van de twee zoontjes had ook een herseninfarct gehad en hij vertelt in de krant hoe hij constant bang was dat hij op het werk telefoon zou krijgen dat er iets was misgelopen.
0: Dan is het moeilijk om je hoofd erbij te houden, ja, natuurlijk. Hè. Dit was het overzicht van de kranten en dit is de nieuwe van de Rolling Stones.

0: Uit hun nieuwste album, het 25e studioalbum weliswaar van de Stones. Jealous Lover was dit.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Het aantal slachtoffers van ebola in Congo loopt intussen op. Meer dan 600 mensen zijn intussen gestorven bij de nieuwe uitbraak. En vooral in Oost-Congo, waar het al onrustig is, zijn er opnieuw zware slachtoffers gevallen. Goedemorgen, Laurens Liesenborgs.
2: Goedemorgen.
0: U bent in Congo voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde al enige tijd, want we hebben elkaar al een paar keer gesproken, hè. Nu bent u in Bunia, zwaar getroffen door die uitbraak. Hoe is de situatie daar?
2: Inderdaad, Bunia is echt wel het epicentrum. De meeste gevallen zijn hier gedetecteerd. Nu een klein lichtpuntje eigenlijk. De laatste paar dagen zien we hier in Bunia, en enkele hier in Bunia, toch wel een stabilisatie van het aantal infecties. En hier en daar in enkele centra zelfs een afname. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Maar jammer genoeg is dat ook het enige goede nieuws. Zo'n ebola-epidemie is eigenlijk een beetje zoals een bulsbrand, die dan plots op andere plaatsen opduikt. En we zien die nu eigenlijk zich uitbreiden in de regio op heel wat andere plaatsen. Waaronder Kisangani meer naar het westen, echt ook een hele grote stad. Dus dat is heel onrustwekkend. Dus toch wel wat tegenstrijdige elementen.
0: Ja, maar gelukkig ook een klein lichtpuntje, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar we zagen dat aantal besmettingen wel snel oplopen, hè, bij die vorige uitbraken. Hoe komt dat eigenlijk dat zo snel gaat?
2: Ja, dat komt zo omdat het zo snel gaat. De reden is omdat die epidemie lang onderkend is geweest. Die is de eerste keer gedetecteerd midden mei, maar waarschijnlijk was die enkele weken, misschien zelfs al maanden bezig. Dat is omdat dat een minder courante variant is, die ook door de normale tests niet wordt opgepikt. En dus heel lang heeft die onder de radar kunnen circuleren. En eigenlijk is die epidemie echt veel meer diep geworteld dan dat we dachten. En daardoor kan die zich zo snel uitbreiden.
0: En is het ook zo moeilijk om die onder controle te krijgen? U heeft vorige week het nieuwe ebola-medicijn toegediend in Congo. Heeft het feit dat het wat stabieler wordt daarmee te maken?
2: Nee, waarschijnlijk zijn die twee niet gecorreleerd.
0: Meneer Liesenborgs, bent u er nog?
2: Ze hebben in een recordtempo een nieuwe klinische studie kunnen opzetten. Anderhalve maand na het detecteren van die uitbraak zijn we erin geslaagd een eerste patiënt te includeren in een klinische behandelingsstudie en een experimenteel medicijn toedienen. En dat is echt een record. En dat is door het harde werk onder andere van de Congolese onderzoekers hier. Uh-huh. Dus dat zijn ook wel lichtpuntjes. Maar zo'n klinische studie heeft jammer genoeg geen direct effect op het verloop van de epidemie.
0: Oké, maar het is wel iets wat natuurlijk belangrijk blijft om op in te zetten. Hulpverleners draaien overuren, denk ik, u ook. We horen dan dat er vorige week nog een hulpverlener besmet geraakt is. Is het nog veilig om daar te werken?
2: Het is altijd. Je kan altijd op een veilige manier met mensen die geïnfecteerd zijn met ebola werken. Maar je moet enkele goede basisregels in acht houden. Ten eerste is er in zo'n behandelingscentrum echt een strikt onderscheid tussen een groene zone, die proper en veilig is, en een rode zone, waar de patiënten zich bevinden en die dus besmet is. En als je in zo'n rode zone wilt binnengaan, moet je dat echt met strikte beschermmiddelen doen en die heel correct aandoen en ook dan nadien heel, heel correct uit. Je gaat er ook nooit alleen binnen. Je gaat altijd met twee. Iemand die kan controleren of wat je doet nog wel veilig is. En dan, heel belangrijk, je mag daar nooit te lang binnen gaan. Want na een half uur sta je al nat in het zweet. En na meer dan een uur begint je masker te blokkeren. En geraak je gedeshydrateerd en kan het mogelijk onveilig worden. Dus we moeten eigenlijk best na een uur al buiten uit die rode zone gaan. En heel veel hulpverleners willen het beste doen voor hun patiënten en blijven soms te lang in die rode zone. En dan creëer je soms onveilige situaties en jammer genoeg infecties onder zorgpersoneel.
0: Ja, veiligheid is heel erg belangrijk. Het zijn moeilijke omstandigheden. Er was ook een staking, hè, bij de Congolese hulpverleners. Is die nog aan de gang?
2: Nee, en de Dat is af en toe enkele dagen in verschillende centra. In het centra waar wij onze klinische studie doen, waar ze er ook vorige week gedurende 2 dagen een staking. Ja, dat is heel jammer, hè, maar de Congolese collega's hier die zetten hun leven soms op het spel om voor patiënten te zorgen. En die worden dan weken of maanden niet betaald. Dat geld moet soms van de overheid komen. Ze krijgen eigenlijk al een heel karig loon. En als dat dan maanden aan een stuk niet wordt betaald, ja, dan leidt dat uiteraard tot onvrede en tot stakingen.
0: Ja, maar nu zijn er dan beloftes gedaan dat die uitbetaling snel zal volgen.
2: Ja. Dus het ministerie van Gezondheidszorg werkt daar hier heel hard aan, samen met de verschillende humanitaire en medische organisaties. Dus dat is absoluut een grote prioriteit, dat zij correct betaald worden, absoluut. Ja,
0: u heeft begrip voor hun situatie, maar maakt het uw werk moeilijker als zij in staking gaan?
2: Ja, dat betekent dat er in dat specifiek behandelingscentra ook die 2 dagen ook geen patiënten in de klinische studie kunnen geïncludeerd worden of dat er geen nieuwe opnames zijn en dat de zorgen minimaal zijn. Dus ja, dat bemoeilijkt de situatie zeker en vast.
0: Het is al werken in moeilijke omstandigheden. Dankjewel om tijd te maken om ons daar zicht op te geven ook. Larens Liesenborgs, in Congo bent u voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Heel erg bedankt.

Dit is Martel Kooi en You and Your Sister. Op de E17 richting Antwerpen opletten tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum. De hoofdrijbaan is daar afgesloten door werken. En het verkeer moet er via de zijrijweg. Je schuift ook 10 minuten aan vanaf Waasmunster. En op de A12 richting Brussel 10 minuten erbij van Londerzeel tot Meissen. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

0: City and Color and Wasted Love.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Geen voetbal afgelopen nacht. 2K is toe aan 2 rustdagen, maar liefst allemaal in aanloop natuurlijk naar die halve finales vanaf morgen. In de Tour ook een rustdag vandaag, een eerste. En dat is er dan eentje, denk ik, waarop die ploeg van Mathieu van der Poel toch een beetje gaat nagenieten.
3: Denk het wel, hè, want Mathieu van der Poel kon gisteren de 9e rit winnen. Eindelijk, zo voelde het denk ik een beetje voor hem en voor zijn ploeg. Want Van der Poel had een moeilijk begin van deze Tour en zijn ploeg, Matthias Per-Philipsen, die liet ook enkele sprint kansen liggen. Maar nu was het dus toch raak voor Alpecin Premier Tech. Van der Poel zat mee in de vlucht van de dag, dunde die uit op de laatste helling en hield het peloton mee af. En in de sprint stond er dan uiteindelijk geen maat op de Nederlander. Commentator Renaat Schotten was onder de indruk.
4: Die gretigheid, meteen na die tussensprint, na 14 kilometer. Hij is de man, een van de eerste die daar al versnelt. Dan weet je, Mathieu van der Poel is een man met een plan. En hij zet dat dan om op een manier, ja, dat alleen de absolute wereldtoppers is gegeven.
3: Ja, en zo is er dus een einde gekomen aan de eerste Tourweek. En Renaat Schotten vertelt wat wij daarvan moeten onthouden.
4: Pogacar, orcategorie bergop, heeft de Tour stevig in een greep. En Tim Merlier, buitenaard snel. Dat is voor mij een notendop. Die gisteren een van de meest verbluffende toursprints uit de geschiedenis heeft afgeleverd. Ik denk dat de twee zaken zijn die ik onthoud.
3: Ja, en wie graag nog meer diepgaande analyses hoort van die Tour, dan kan je altijd luisteren naar de podcast Sporza Koers op VRT Max.
0: Zo is dat. Er was ook de finale bij de mannen, hè, gisteren op Wimbledon.
3: Ja, het was een fantastische affiche. Jannik Sinner tegen Alexander Zverev. En het was Sinner die uiteindelijk aan het langste eind getrokken heeft. Hij haalt zo zijn eerste Grand Slam zege van het jaar binnen.
0: Ja, en het ging niet helemaal makkelijk, want het leek eerst echt een marathonwedstrijd te worden.
3: Ja, de twee mannen deden eerst 2 uur over de eerste 2 sets, Sinner en Zverev gaven elkaar geen duimbreed toe met telkens een tiebreak als gevolg. Maar in set 3 en 4 had Sinner telkens aan 1 break genoeg. En zo verlengt hij dus zijn titel op Wimbledon. Meteen ook zijn favoriete Grand Slam toernooi.
5: There is no better place, honestly, to play tennis. Standing here, you can feel the nerves in the Sunday morning when you wake up. You know that this is, you know, a very, very special day. And you never know how many times you can come back on Sunday. So I never take things for granted. Playing in front of very, very special people throughout the whole couple of weeks, it has been amazing. And and thanks for the support. You are always amazing to me, and you gave me the most special feeling a tennis player can ever feel like. So thank you so much.
3: Ja, hij bedankte daar iedereen voor de steun. Nu, voor Zverev was dat natuurlijk wat minder. Hij krijgt als troostprijs wel de 2e plek op de wereldranglijst. Maar Sinner blijft wel het zwarte beest van Zverev. Hij verloor nu al 10 keer op rij van Jannik Sinner. En achteraf zei Zverev dan ook met een knipoog aan Sinner: ik vind jou niet meer leuk.
6: Well, first of all, Jannik, I don't really like you anymore. To be fair, I lost to you 9 times in a row. It's not... No, but first of all, congratulations to Jannik. He showed once again why he's the best player in the world.
0: Goeie verliezers, ja, daar houden we uiteindelijk van. Maar dus een Sportelex zonder WK-nieuws vanmorgen. We kunnen er wel op doorgaan in aanloop naar die halve finale. Straks met Bram van Driessen, want de Rode Duivels die zijn dus al geland op Belgische bodem, of toch een aantal van hen. Maar onze Belgische videoref voor de VAR, die verlaat de Verenigde Staten ook. Ex-doelman Philippe de Wilde, daar willen we toch ook even kijken hoe hij naar de Rode Duivels kijkt. En morgen dus die eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje op de 14 juillet. Wij gaan na 7 uur trouwens naar Spanje, want misschien heeft u ook een vliegreis gepland deze zomer en is die vertraagd. Hoe dat komt, hoort u zo meteen.
7: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In een bar in Bangkok vallen veel doden bij een brand. In Nederland wordt gewaarschuwd voor een watertekort. En Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook meer dan 60 gewonden en ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
9: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt, meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen te ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
8: Dankjewel, Veerle. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Beide doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen, want zij zijn sinds donderdag vermist. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. En in Maasmechelen is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand daar is. De brandweer is wel ter plaatse. In Nederland waarschuwt Rijkswaterstaat voor een dreigend watertekort. De lage waterstanden die ze nu zien komen doorgaans maar 1 keer om de 20 jaar voor. De situatie is heel uitzonderlijk voor begin juli, zegt Harold van Waveren van de Coördinatiecommissie Waterverdeling.
10: Dreigend watertekort betekent eigenlijk dat wij kijken naar onze watersystemen en zien dat er een situatie aan zit te komen dat er misschien wel een keer minder water beschikbaar zou kunnen zijn dan er vraag is naar water. Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort. Maar sinds de afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. De afvoer van de rivieren, bijvoorbeeld van de Rijn, is ook nog naar beneden gegaan. En betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
8: Ook in ons land worden er preventieve maatregelen genomen om de gevolgen van de droogte in te perken. Zoals een oppompverbod op verschillende plaatsen. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar informeel terecht kunnen wanneer ze met problemen zitten. Minister van Welzijn Caroline Genee wil zo vermijden dat die jongeren in de jeugdhulp terechtkomen.
11: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60. Dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekendheid vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
8: De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran voor te verzwakken en de aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Minstens 1 Iraniër zou bij de aanvallen omgekomen zijn. Als vergelding heeft Iran dan weer aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in de finale in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
12: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
8: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Er zijn zeker 27 mensen bij omgekomen. En er zijn ook tientallen

0: gewonden gevallen. Of beide slachtoffers ook toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De Ochtend.
2: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
3: Een hele goede morgen. Een luisterend oor, dat is zo belangrijk. Zeker voor jongeren. En die kunnen daarvoor terecht in de overkophuizen. Veilige plekken voor jongeren tot 25. En de Vlaamse regering zet daar dus nog extra op in. Wij praten zo meteen met coördinator Koen Albrechts in de ochtend. Welkom.

0: Time of You and I van Kruan Bingham. 11:07. De Vlaamse regering gaat dus meer en structureler investeren in die overkophuizen.
1: Ja, en overkophuizen, dat zijn veilige plekken voor jongeren tot 25 jaar. Ze kunnen er gratis terecht voor activiteiten, voor een luisterend oor en ook voor professionele hulp. En er komen dus het volgende jaar 7 van die overkophuizen bij, zodat er in elke eerste lijnzone in Vlaanderen eentje is. Dat zegt Vlaams minister voor Welzijn Caroline Genee.
2: De bedoeling is dat jongeren eigenlijk zonder drempels kunnen binnenstappen. Dat er een activiteitenaanbod is, dat andere jongeren daar ook te vinden zijn. Maar ook dat er een hulpverlener is die kan oppikken van ja, bij deze jongeren is er echt wel een zwaarder probleem. We moeten ingrijpen, we moeten hem doorverwijzen. We willen vooral vanuit de jeugdhulp voorkomen dat problemen erger worden. En als je laagdrempelig ergens terecht kan, dan worden problemen hopelijk niet erger.
1: Ja, de minister wil de overkophuizen daarom verankeren in de jeugdhulp. Daarvoor trekt ze ook 3 miljoen euro extra uit. En de huizen zullen dus ook niet langer afhangen van tijdelijke projectsubsidies, zegt nog eens Caroline Genee.
2: We worden structureel gefinancierd vanaf 1 januari 2027 en we lijsten ook een aantal verwachtingen op. Zo moeten de openingsuren bekend zijn. Er wordt gesleuteld aan de bekendheid van de overkophuizen en er moet altijd een luisterend oor, een professional en vrijwilligers aanwezig zijn.
0: En die zijn er ook in de overkophuizen in Limburg. We gaan praten met de coördinator Koen Albrechts. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want u kunt ons beter zicht geven op wat er allemaal gebeurt in die laagdrempelige overkophuizen. Wat doen jullie precies?
3: Ja, het is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. Ik heb de eer gehad om 10 jaar geleden het allereerste overkophuis in Vlaanderen te openen. En als je me dat toen vertelde dat dat zo'n vaart zou lopen, zou ik dat nooit geloofd hebben. Uh-huh. We zijn begonnen toen met middelen vanuit Rode Neuzendag. We hebben 5 huizen kunnen oprichten. En dan bleek dat concept ontzettend goed te werken. Dus we bereiken heel veel jongeren vanuit onze werking. En na 2 jaar stopte die millen. Zijn we met minister Van Deurzen moeten gaan praten. Daarnaast minister Wouter Beke gekomen. Ja, het zijn eigenlijk mensen die ook achter de werking staan. En wij zijn heel blij dat het nu structureel verankerd wordt en geen projectmillen meer zijn.
0: Ja, want dat biedt natuurlijk heel veel zekerheid, hè? Voor die zoveel jongeren die de weg vinden naar die overkophuizen. Wat lokt hen naar daar? Waarom komen ze er zo graag?
3: Ja, het is echt een succes. Hè? Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. Maar overkop is voor jongeren, maar zeker ook door jongeren. Dus ze kunnen daar verantwoordelijkheid opnemen, zelf vrijwilliger zijn, mede activiteiten organiseren. Maar we trainen hen ook om bijvoorbeeld signalen van onwelzijn te detecteren. Om zelf aan de slag te gaan met jongeren die iets minder goed in hun vel zitten. Mm-hmm. Dus jongeren hebben daar een cruciale rol in.
0: Ja, omdat dus, zij elkaar dan inderdaad
3: jongeren komen vooral,
0: kunnen opmerken.
3: Ja. Jongeren komen vooral om zich te amuseren. He? Dus we hebben zeker in het begin moeten vechten tegen het stigma dat je een probleem moet hebben. Als je naar een overkophuis komt, dat is zeker niet. Het is zo dat 1 op 4 jongeren uiteindelijk hun hulpvraag stelt. Mm-hmm. Dus die komen vooral voor die vrije tijdsbeleving. Ja. Eerder en heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Jongeren komen vaak snuffelen bij onze medewerker. Die komen eens kijken van wie is dat hier? Is die te vertrouwen? En vanuit die vertrouwensband stellen ze dan een vraag. Ja. En dat zijn vaak heel kleine vragen. Maar als ze die nodig, hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
0: Ja, en waar ze dat ook durven, want dat is natuurlijk het geheim van het succes misschien, hè? Dat het iets is wat hen openstelt om de vragen die ze hebben te kunnen stellen. Welke vragen zijn dat zoal?
3: Dus eigenlijk brengen we de hulpverlening in de leefwereld van de jongeren. En ik denk dat dat de sleutel tot het succes is. Wat voor vragen dat zijn? Het zijn vooral vragen rond zelfbeeld. Wie ben ik? Dat gaat over faalangst, druk. Die prestatiemaatschappij die brengt er veel druk met zich mee. Tweede meest gestelde vraag zijn eigenlijk de sociale relaties. Dus complexe problemen in die relaties met ouders bijvoorbeeld of met vrienden. En de derde meest gestelde vraag zijn jongeren die toch thuis weg willen. Nu, we werken dan altijd heel netwerkversterkend. Dus we zoeken uit samen met de jongeren van is herstel nog mogelijk? Kunnen we die problemen oplossen? Mm. Dat zijn de 3 meest gestelde vragen.
0: Ja. Zegt, het is echt een heel groot succes. We hadden het nooit kunnen beogen als we er toen mee begonnen zijn. Er komen er nu nog eens 7 bij. Is dat omdat de nood ook toeneemt? Omdat u voelt, die zijn echt wel nodig?
3: Ja, absoluut. Ik heb altijd gezegd, elke gemeente zou een overkophuis moeten hebben. En ik merk ook nog steeds die interesse. Ik krijg regelmatig vanuit Limburg, van andere gemeentes, telefoontjes van, ja, zouden wij ook eventueel kunnen samenwerken of een overkophuis in de wereld zetten? Dus daar is zeker interesse voor. Ja. En eigenlijk het belangrijke voor jongeren, allee, het concept werkt. Dus we hebben heel veel overkophuizen. In Limburg zijn het er 15, waar toch wekelijks een 60-tal jongeren komen. En als je dan telt, ja, 1 op 4 stelt die hulpvraag, dat zijn toch heel veel jongeren waar preventief mee aan de slag wordt gegaan. Ik zeg altijd, de maatschappelijke kost door te investeren in preventie is eigenlijk lager, hè, als jongeren die, we merken bij volwassenen, dat als problemen escaleren of een mentaal welzijn in het probleem komt, dat vaak ontstaat op een jongere leeftijd. En daarom zijn die overkophuizen zo belangrijk, dat die op jongere leeftijd een vraag daar kunnen stellen. En dat ermee professioneel aan de slag wordt gegaan. En dat is de kracht, die laagdrempeligheid, om vanuit die relatie tot die hulpvraag te komen en daar ook snel mee aan de slag te gaan.
0: Ja. U zei bij het begin van ons gesprek, ik ben heel blij dat die financiering dat die nu structureel is. En dat dat natuurlijk heel wat zekerheid met zich meebrengt. Misschien ook wel extra voorwaarden. Hè? We hoorden de minister dat toch zeggen. Er zijn nu ook wel verwachtingen. Was dat nodig om daar een aantal kwaliteitseisen bij te zetten?
3: Ja, wij zitten ook met een Vlaamse stuurgroep vanuit het werkveld. En we hebben daar zelf voor gepleit om kwaliteitseisen eigenlijk een kader te brengen. Mm-hmm. Omdat wij ook wel achter dat sterkmerk staan. En het belangrijk vinden dat, ja, dat wat er geboden wordt aan die jongeren kwaliteitsvol genoeg is. Natuurlijk zitten wij ook wel met een schrik dat er nu een hele berg aan verwachtingen op ons afkomt. Ik heb ook altijd gezegd van overkoop is iets ontstaan. Ja, vanuit een project wat heel mooi was. En we moeten voorkomen dat onze jongeren bijvoorbeeld onze medewerkers een te zware administratieve last krijgen. Hm. Die moeten vooral tijd hebben om met die jongeren aan de slag te zijn. En niet dat er nu, ik weet niet wat, allemaal verwacht wordt dat onze medewerkers gaan doen. Want het is vaak heel uitdagend. Hè? Het succes brengt ook met zich mee als je weet dat een overkophuis vaak met 2 halftijdse krachten moet draaien. Als er dan 60 jongeren zijn, ja, dat is heel uitdagend om dat te managen, te zorgen dat die activiteiten allemaal goed verlopen en ook nog eens die hulpverlening aan te kunnen bieden. We hebben ook gelezen dat er bijvoorbeeld nu een aanbod moet zijn in de hele ELZ, eerste lijnzone. Alleen met 2 halftijds, ja, je moet die dagelijks werking kunnen verzekeren van 2 openingsmomenten. Maar dan blijft voor de rest niet meer veel tijd over. Dus we zeggen altijd van, het is heel hip en leuk en mooi om te zeggen van, wauw, ik heb een overkophuis en ik krijg er extra op, maar we moeten zorgen dat minimum aanbod er ook kan zijn en dat er voldoende financiering is.
0: Ja, is dat voldoende, die 3 miljoen extra die er nu komt?
3: Ja, absoluut niet. Hè. Dus wat de Vlaamse overheid wel doet, is een basis voorzien waarop verder gebouwd kan worden. Ik zeg ook altijd, als een lokaal bestuur naar ons komt om te vragen, ik wil een overkophuis, dan vragen wij zeker om mee te investeren, want die Vlaamse subsidie is te weinig om die kwaliteitsvolle overkopwerking uit te bouwen. Ja, dus eigenlijk een overkophuis is ook een netwerk van organisaties die daar rond staan. Het is belangrijk dat iedereen daar ook mee investeert en naar kijkt van, het is een meerwaarde om hier een deel van te zijn. Dus dat zijn wel verwachtingen die wij hebben. Ja. En ook wel schrik die wij hebben van, oké, wat doet de minister nu en wat verwacht hij van ons? En blijft overkop. En wordt er niet te veel gereglementeerd, want daar hebben we wat schrik voor.
0: De jongeren, daar moet het over blijven gaan. Dank u wel om ons een inkijk te geven in die overkophuizen. U coördineert die in Limburg. Koen Albrecht.
3: Ja, graag gedaan. Salut.
0: Traag naar Brussel op de A12. 10 minuten erbij van Londerzeel tot Meissen. De weg is daar wel vrijgemaakt. En ook 10 minuten erbij.

0: Not an Addict in Sam's version. 22 over 7 intussen.
1: De ochtend.
0: De inwoners van Gaza die krijgen nog vrijwel dagelijks te maken met Israëlische bombardementen en beschietingen. Gisteren nog vielen opnieuw 4 doden in Gazastad na een aanval met een Israëlische drone. Maar naast die bombardementen dreigt er ook nog een ander gevaar. De explosieven die overal in Gaza achterblijven en die niet ontploft zijn. En volgens de Verenigde Naties zijn er sinds het begin van de oorlog al zeker 1200 Gazanen gewond geraakt of gedood door die niet ontplofte munitie. En de helft van hen zijn kinderen. Reportage van correspondent Lennart Swolfs.
2: De 16-jarige Mohamed Serour ligt al maanden in een ziekenhuisbed in het Al-Aqsa ziekenhuis in Centraal Gaza. Hij scrolt wat door Instagram op zijn telefoon en bekijkt oude video's van hemzelf. Voor de oorlog was mijn situatie veel beter, vertelt hij. Ik ging uit, ik deed aan sport en ik ging naar het strand. Ook voetbalde Mohamed veel met vrienden. Maar zijn leven is voorgoed veranderd. Hij raakte gewond door onontplofte oorlogsresten. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Allebei mijn benen zijn geamputeerd en ik ben aan één oog blind geworden. Ook raakte ik deels verlamd. Een arts brengt een nieuw verband aan op een van zijn wonden. Ik was degene die voor ons gezin zorgde, vertelt hij. Ik deed alles. Ik haalde water, hulp als dat nodig was. Ik ging naar de markt om hout te halen voor het vuur. En ik zorgde voor eten. Nu Mohamed in het ziekenhuis ligt, moet zijn familie moeite doen om aan water te komen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichtingen. In een zaaltje oefenen ze wat inwoners moeten doen bij een explosie. Handen op je hoofd en op de grond liggen.
3: We're focusing on teenagers. Teenagers are notoriously difficult to influence and to reach.
2: We richten ons vooral op tieners. Die zijn moeilijk te beïnvloeden en moeilijk te bereiken. Ze vervelen zich, zijn nieuwsgierig en hebben veel tijd. En dus komen ze overal, of het nou veilig is of niet.
3: We tend to explore or go areas. Whether you say it's safe or not.
2: Een andere medewerker laat op een poster zien waar de onontplofte munitie allemaal kan liggen. Hij wijst naar een foto met een gat in de muur waar ooit iets is neergekomen. De beste oplossing zou zijn om de onontplofte oorlogsresten te verwijderen. Maar Israël laat het niet toe om

0: de benodigde apparatuur in Gaza te krijgen.
1: Clearance in Gaza at the moment is very difficult. It's not possible to bring in the specialist equipment needed.
0: Daarom richt het internationale Rode Kruis zich nu op dit soort bewustwordingssessies.
1: That's why we need to focus on mitigating risk through awareness sessions such as this.
0: Voor Mohammed Sarour komt de voorlichting van het Rode Kruis te laat. Hij wacht nu in het ziekenhuis tot hij Gaza kan verlaten om in het buitenland de juiste behandeling te krijgen. We hebben een aanvraag gedaan om medische zorg in het buitenland te krijgen, vertelt Mohammed. Want de behandeling die hij nodig heeft is in Gaza niet beschikbaar. Zijn arts vertelt dat de wonden van Mohammed binnen een maand hadden moeten herstellen. Maar dat gebeurt maar niet. Vanwege het tekort aan eiwitten en de juiste voedingssupplementen. En ook zijn er plastisch-chirurgische ingrepen nodig voordat de protheses geplaatst kunnen worden. En dat is niet mogelijk in Gaza. Israël heeft de aanvraag van Mohammed vooralsnog niet goedgekeurd. En toch blijft hij hoop houden.
2: De reportage was dit van onze correspondent van Lennart Wolfs.

0: This and That van Michael Penn.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Goedemorgen, 7:30 intussen. En we beginnen het overzicht in Bangkok, in Thailand. Heidi, daar is een enorme brand geweest in een bar.
3: Ja, een bar is daar volledig in de as gelegd. Zeker 27 mensen zijn gestorven en er zijn ook tientallen gewonden gevallen. Volgens getuigen was de nooduitgang versperd en zijn veel klanten niet meer buiten geraakt. Of er ook toeristen zijn bij de slachtoffers is nog niet bekend. De VS heeft opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger wil naar eigen zeggen Iran zo dwingen om te stoppen met het aanvallen van schepen in de straat van Hormuz. Als vergelding heeft Iran aanvallen uitgevoerd op de Amerikaanse basissen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Journalist Willem de Mazeneer is in Musandam, een exclave van Oman, vlakbij die straat van Hormuz.
4: Hier begon de voorbije week het opnieuw wat beweging. Nu, sinds de vijandelijkheden, was het dan ook weer gestopt. Maar vannacht zou dus, volgens de verklaring die de VS zelf heeft afgelegd, zijn er weer een twintigtal schepen langs Omaanse wateren de straat van Hormuz gepasseerd zijn.
3: Ja, en dan heb ik nog tennis, want Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam titel binnen. De Italiaan was net als vorig jaar de beste op het tennistoernooi van Wimbledon. Sinner won de finale in 4 sets van Alexander Zverev.
0: En gelukkig duurde die laatste 2 niet zo lang als de eerste, maar liefst 2 uur over die eerste 2 sets. Goedemorgen Bram.
5: Goedemorgen.
0: Wij maken ons op voor een nieuwe hittegolfje.
5: Ja, het zou kunnen. Gisteren haalden we voor de eerste keer 30 graden in Ukkel. Dat hebben we nog 2 keer nodig en dat zit wel degelijk in de voorspellingen. Nu, op dit moment is het best fris buiten, 15 tot 17 graden. Dus geniet ervan, doe de ramen en deuren nog even open. Want het wordt inderdaad een warme dag. Hè. 28 tot 32 graden zijn de maxima voor vandaag. Bij een goed voelbare wind uit het noordoosten, meestal matige wind. Aan zee, daar is het koeler, 23 graden daar met een vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind, dus die wind, die gaan ze daar echt wel voelen. We krijgen zon en wolkenvelden vandaag, een paar lage wolkenvelden om de dag mee te starten. Dan vooral de zon, en van over Frankrijk komen er in de loop van de dag dan hoge wolken en later ook middelhoge wolken ons land binnendrijven, die de zon gaan sluieren. Vanavond en vannacht koelt het dan opnieuw vrij goed af, 17 tot 20 graden op de meeste plaatsen. En dan morgen warm en zonnig weer, al zijn er ook wel wat wolkenvelden. 27 graden morgen aan de kust, 32 of 33 graden in het binnenland. En dan woensdag en donderdag net hetzelfde weer. Zon en wolken tot 32 graden. Misschien al wel een enkele bui voor het zuiden van het land, want de meeste buien die blijven nog in Frankrijk. En dat verandert dan op vrijdag. Vanaf vrijdag gaan die buien meer naar het noorden beginnen komen. Dus dan krijgen we overal kans op een paar lokale onweersbuien. En dan gaat ook de afkoeling volgen. In het weekend gaan we onder de 30 graden gaan.
0: Nou, dankjewel Bram.
2: Radio 1. De ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Vandaag op het podium van Kent Jazz, deze John Legend en PDA.
1: De ochtend.
0: Maar misschien vertrekt u op vakantie en doet u dat met het vliegtuig en heeft die vlucht misschien vertraging? Wel, dan is de kans groot dat de oorzaak daarvan dat die in Frankrijk ligt. Want uit onderzoek van de Franse Senaat en Rekenkamer blijkt dat de Franse luchtverkeersleiders dat die tot de slechtste in Europa behoren. Wij naar Frankrijk, naar correspondent Frank Renaud. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Want dat klinkt alvast niet goed, de slechtste van Europa, maar hoe slecht zijn ze dan?
2: Nou, als we die twee rapporten mogen geloven die er nu liggen, zijn ze heel erg slecht en vooral heel erg inefficiënt. 1/3 van alle vertragingen van vliegtuigen boven Europa de afgelopen 10 jaar was te wijten aan de Fransen. Franse luchtverkeersleiders doen hun werk niet goed. Alleen al vorig jaar, 2025, liep het vliegverkeer boven Europa 110.000 uur aan vertraging op, omdat die luchtverkeersleiders in Frankrijk zo inefficiënt zijn. En de kans bestaat dat het nog erger wordt. Ja. De Franse Senaat zegt dat het binnen 5 jaar zelfs wel eens zo kan zijn dat niet meer al het vliegverkeer boven Frankrijk begeleid kan worden. Deel van de vluchten boven Frankrijk moet dan gewoon geannuleerd worden.
0: Oef, dat zijn geen goede vooruitzichten. Dat blijft ongetwijfeld niet beperkt tot Frankrijk. Hebben we daar in België last van eigenlijk?
2: Absoluut ja, want die Franse luchtverkeersleiders die houden zich niet alleen bezig met vliegtuigen op Franse vliegvelden, maar met al het vliegverkeer in het Franse luchtruim. Dus of je nou naar of vanuit Frankrijk vliegt, of er gewoon overheen als vakantieganger bijvoorbeeld, je hebt te maken met die inefficiënte Franse luchtverkeersleiders.
0: Oké. We gaan zo meteen duiken in hoe het komt, hè, dat het daar zo misloopt. Maar ik wil toch ook even horen waarom de overheid beslist heeft om dat te gaan onderzoeken.
2: Omdat de problemen niet nieuw zijn, die zijn al heel veel jaren bestaan die. En er worden ook veel klachten over gedaan van luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld, want die hebben daar direct mee te maken. Dus de Rekenkamer en de Franse Senaat hebben vooral gekeken hoe het er nu voor staat, wat de stand van zaken nu is. Mede omdat er niet zo lang geleden forse salarisverhogingen zijn geweest voor die luchtverkeersleiders. En dus gekeken of dat effect heeft gehad. Nee dus.
0: Nee, inderdaad. En dan, hoe komt dat toch? Want waar loopt het dan mis bij die Franse luchtverkeersleiders?
2: Nou, volgens de Rekenkamer en de Senaat is er sprake van een opeenstapeling van problemen. Ten eerste zijn er gewoon tekorten aan personeel. Er zijn te weinig luchtverkeersleiders. En dan gaan er de komende jaren ook nog eens heel veel met pensioen. Dus het wordt alleen maar minder, terwijl het luchtverkeer juist toeneemt. Ten tweede lopen de luchtverkeersleiders technologisch enorm achter in Frankrijk. Soms wordt in verkeerstorens hier nog met pen en papier gewerkt en niet met computers. De radioapparatuur die gebruikt wordt dateert soms nog uit de jaren 90. Die gaat steeds vaker stuk en er zijn gewoon geen reserveonderdelen meer. En de vervanging van apparatuur gaat traag en loopt in sommige gevallen heel erg achter. Sommige moderniseringsplannen zijn al 13 jaar oud, maar nieuwe apparatuur die is er nog steeds niet gekomen. En tot slot zijn er de luchtverkeersleiders zelf dan. Hun opleiding in Frankrijk duurt veel langer dan in andere Europese landen. Hun werkroosters zijn heel rigide en niet flexibel. Tegelijkertijd hebben die luchtverkeersleiders heel veel vrijheid om te komen en gaan op het werk wanneer ze maar willen, zonder dat er goede controle op is.
0: Oké, daarmee heb je een heel duidelijk beeld geschetst van wat er allemaal schuilgaat achter dat woord inefficiëntie. Vraag is natuurlijk, ja, die vertragingen, is dat zo erg? Ik denk dat mensen dat niet leuk vinden natuurlijk, maar ja, geeft het echt grote problemen als die vlucht iets langer duurt?
2: Ja, dat is heel erg, zeggen de Rekenkamer en de Senaat in ieder geval in allebei hun rapporten. Allereerst leidt het tot enorme extra kosten voor luchtvaartmaatschappijen. Bijvoorbeeld extra vlieguren, wachttijden, extra brandstof, schadevergoedingen voor passagiers. In 2025 alleen al hadden luchtvaartmaatschappijen 800 miljoen euro aan extra kosten vanwege die slecht presterende Franse luchtverkeersleiders. En dan is er nog een ander gevolg, ook belangrijk. Luchtvaartmaatschappijen gaan Frankrijk mijden. EasyJet zegt hardop dat sommige vluchten die altijd over Frankrijk gingen, nu gewoon een omweg maken. Van Italië naar de Canarische eilanden bijvoorbeeld. Werd vroeger via Zuid-Frankrijk gevlogen, het luchtruim. En nu via Algerije. Van Engeland naar Spanje wordt via de Atlantische Oceaan gevlogen. Met een bocht om Frankrijk heen. Via zo'n omweg duurt de vlucht namelijk maximaal 10 minuten langer. Ja. Maar als we via Frankrijk zouden vliegen, zouden 45 minuten bijkomen aan administratieve rompslomp en wachttijden, zegt EasyJet. Dus dan kun je beter maar om Frankrijk heen vliegen.
0: Ja, en dat zeggen ze ook luidop. Het is een heel somber beeld dat je schetst. Ik hoop dat er ook oplossingen voorhanden zijn.
2: Jazeker, de Rekenkamer en de Senaat komen met allerlei aanbevelingen die gedaan zijn. Meer personeel zoeken is de meest voor de hand liggende natuurlijk. Hè. Kortere, gerichtere opleidingen, zodat mensen sneller aan het werk kunnen. Maar ook een hele simpele, ja, automatiseer en moderniseer. Op vliegveld Charles de Gaulle, ten noorden van Parijs, is er bijvoorbeeld kort geleden een volledig geautomatiseerd controlecentrum voor vliegtuigen gebouwd. Dus er is wel een beetje vooruitgang. En in dat geautomatiseerde centrum, daar gebruiken ze dus geen pen en papier meer. En de productiviteit daar is omhoog geschoten, met als gevolg veel minder vertragingen. Die modernisering is echt hard nodig, blijkt uit die twee rapporten van de Rekenkamer en de Senaat. Anders kunnen Frankrijk en Parijs hun positie als grote mondiale luchtvaarthub wel eens kwijtraken.
0: Want dit is inderdaad niet goed voor het imago. Het gaat niet vlot in de lucht. Op de weg helaas ook niet. Hè. Er is die grote brand in het bos van Fontainebleau. Dat heeft ook wel wat impact.
2: Absoluut, we hebben al weken in Frankrijk te maken natuurlijk met flinke bos- en natuurbranden, maar met name in het zuiden van Frankrijk, bij Perpignan bijvoorbeeld, de Pyreneeën langs de Middellandse Zeekust, en nu inderdaad sinds gisteren bij Fontainebleau, zo'n 60, 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Daar is al 800 tot bijna 1000 hectare in de as gelegd in een paar uur tijd, omdat het zo droog is, omdat het zo heet is en omdat er een harde wind waait. Ja. De A6, de snelweg, is afgesloten. Grote problemen, een paar honderd mensen al geëvacueerd uit hun huizen. Op een tientallen kilometers van Parijs dus.
0: Want daar is er die grote brand. Het is nog altijd warm, ook in Frankrijk. Frank Renaud, heel erg bedankt. En van de weg in Frankrijk naar de weg bij ons. 10 minuten erbij op de E19 naar Brussel. Van Kontich tot Anderwerken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten erbij. Van Strombeek tot Machelen. En op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. En het verkeer moet daar via de zijrijweg. Je schuift daardoor 20 minuten aan vanaf Waasmünster.

0: Dank je. En jaar na jaar.
1: De Ochtend WK.
0: Onze Rode Duivels, dat heeft u misschien gezien. Die zijn terug in het land sinds gisteren na de uitschakeling op het WK. En ook voor de enige Belgische scheidsrechter zit dat wereldkampioenschap voetbal erop. Bram van Driessen was daar als videoref voor de VAR. Maar nu ook stilaan onderweg naar huis. We kunnen hem wel nog even spreken voor hij terug naar België komt. Bram van Driessen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, goeie avond bij mij nog.
0: Ja, inderdaad. Want u zit nog aan de andere kant van de oceaan. Het toernooi zit er dus ook voor u op. Voor de Duivels was dat een beetje onverwacht. Hoe is dat voor u? Wist u dat op voorhand?
2: We weten natuurlijk dat iedereen tot het einde kan doorgaan. We zijn met 30 VARs. En dan moeten er keuzes gemaakt worden. En er blijven er 18 over. En er zijn er 12 die nu net in twee shiften naar huis gaan. Ik was bij de tweede shift. Dus er is één shift voor de kwartfinale gegaan. En nu na de kwartfinales gaan er nog eens 6 naar huis. En daar ben ik nu bij. Ik vind uiteindelijk... je wilt altijd tot het einde meegaan. Ik ben wel tevreden. We hebben het goed gedaan hier. Alle wedstrijden waar ik in betrokken was zijn goed verlopen zonder fouten of zonder tegenstrijdigheden. Ja.
0: Hoeveel heeft u er eigenlijk mee beoordeeld?
2: Ik heb er 9 gedaan, waarvan 2 als hoofdvar en dan 7 in verschillende andere rollen. En dan in de kwartfinale heb ik nog een backup wedstrijd gehad in Kansas, waar ik voor moest reizen. En alle andere wedstrijden waren in Dallas. Okay. Dus alles in totaal eigenlijk 9.
0: Ja, dat is iets wat wel indruk nalaat. Ook al bent u een en ander gewoon, denk ik, maar dat is op het hoogste niveau natuurlijk. Hè. Miljoenen kijkers ook, supporters, stuurlui aan wal. Voelt dat toch als een beetje extra druk?
2: Laat ons zeggen, ik heb vorig jaar de wereldbeker voor clubs mogen meemaken. Dus dat was mijn eerste ervaring met een groot toernooi. Dus ik wist wel waar ik mij mocht aan verwachten. Ik kende ook de setting, omdat het ook in Amerika was toen. Dus ik wist eigenlijk wel een beetje hoe het eruit ging zien. Natuurlijk, landentoernooi, het WK, iedereen volgt dat. Dat wordt over heel de wereld gevolgd. En hele landen staan op hun kop en supporteren mee. Dus je weet wel dat alles wat je doet, dat uitvergroot wordt of dat dat toch bekeken wordt. Maar dat heeft bij mij niet echt meer druk met zich meegebracht dan anders. Ik heb geprobeerd om hier alle dagen mijn uiterste best te doen. We hebben technische sessies gehad. We hebben praktische sessies gehad. Er was ook tijd om af en toe te deconnecteren en gewoon eens een paar uur niet aan voetbal te denken. Mm-hmm. Maar laat ons zeggen, we zitten hier wel in een bubbel. We zijn goed afgeschermd. En we konden ons wel volledig focussen op het voetbal. Dus dat is zeker positief. Maar meer druk heb ik niet echt ondervonden.
0: Nee. Oké. Want iedereen heeft er zijn mening over natuurlijk. Maar u zegt, er wordt altijd een selectie gemaakt. Is dat na elke wedstrijd dat er dan een beoordeling volgt? Hoe moeten we ons dat inbeelden?
2: Ja, er zijn altijd debriefings en beoordelingen. Dus elke wedstrijddag, de volgende dag daarop krijgen wij een debriefing van de verschillende situaties en zaken die beter kunnen, zaken die heel goed zijn gegaan. Maar dat is echt wel op heel hoog niveau. Ik heb wel ook veel bijgeleerd. Want je kunt wel zeggen van oké, we waren niet graag wat langer gebleven of niet wat meer wedstrijden gedaan. Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want hoe dat je hier ook binnenkomt, je gaat sowieso als een betere VAR, maar ook als scheidsrechter, want je steelt ook met de ogen op het veld, gaat sowieso met veel meer bagage in de rugzak naar huis, die ik dan kan delen met mijn collega's. Dat is de bedoeling.
0: En dat gaat dan over meer dan technologie, want het was wel indrukwekkend, denk ik, wat er allemaal ter beschikking was. Als we die ultra-slow-motion camera's zien, die chip in de bal, zegt u dan toch, maar het blijft eigenlijk wel vooral mensenwerk?
2: Technologie is één ding en daar moeten we op vertrouwen, want die is zo goed als 100% accuraat. Maar toch moet alles gecontroleerd worden met het oog en moet je ook zaken op het veld nog kunnen bewijzen met het oog. Hè. Dus sommige dingen moet je de technologie laten beslissen. Hè. We hebben inderdaad de chip in de bal, de buitenspel, die bijna zo goed als automatisch is. Dan hadden we ook nog de goalkeeper view, dus We konden eigenlijk in een 3D-zicht van de goalkeeper konden we eigenlijk bepaalde dingen gaan beoordelen, zoals buitenspelsituaties met een mogelijke speler die in het zicht van de doelman zou staan. Dus allee, er waren heel wat zaken die we kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Het gaat natuurlijk over andere budgetten en we spreken nu over een wereldkampioenschap voetbal. En ja, dezelfde budgetten zijn natuurlijk niet beschikbaar voor een gewone competitie. Dus ik moet bepaalde dingen die ik hier gezien en geleerd heb natuurlijk absoluut koesteren. Maar langs de andere kant ook beseffen dat ik in België met soms andere middelen moet werken en dat ik mij ook terug daaraan moet aanpassen.
0: Ja, dat het toch een beetje nog een andere wereld is. U zei, we leven daar eigenlijk wel echt een beetje in een bubbel. Is dat onder scheidsrechters ook een soort hechte ploeg?
2: Jawel, ja, we zijn echt een team. Iedereen gunt elkaar ook alles. We hebben hier heel wat groepsactiviteiten gedaan. Allee, we hebben een nieuwe sport ontdekt hier, pickleball in de USA. Ja, dat is een soort padel, maar dan meer tennisgericht. Fantastisch, eens dat je eraan begint, dan raakt het er wel aan verslaafd. We hebben veel dingen, sporten in groep gedaan. Naar de gym, tennis, pickleball. Gaan lopen, trainen op het veld. Dus ja, ik moet zeggen, het is wel één familie. En we proberen elkaar ook zo goed mogelijk te ondersteunen. Er wordt hier niet echt gesproken over situaties in een negatieve zin. We proberen elkaar altijd positief te leren van elkaar. En ja, je moet beseffen dat je met de beste ter wereld aan het werken zit. Dus voor mij is dat een absolute opportuniteit om ook dingen op te steken en nieuwe methodes te leren kennen. Dus
0: maar ik heb dat zeker over het positief. Ja, af en toe die knop te omdraaien ook.
2: Jawel, ja. Uiteraard, als er moet gewerkt worden, dan wordt er hard gewerkt. Maar daarnaast was er ook tijd om voor af en toe te ontspannen en te sporten ook. En onze conditie op peil te houden. Want ja, de meeste van ons moeten ook het nieuwe seizoen voorbereiden ondertussen. Daar was ook wel een beetje tijd voor. Ja.
0: En het voetbal zelf wordt daar... Want de hele wereld was in de ban van die rode kaart van Balogun. Hè? Die werd ingetrokken voor die wedstrijd tegen de Belgen. Is dat dan iets waarover gesproken wordt? Waar reactie vanuit de scheidsrechters van kwam?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat zijn ook zaken die wij niet... Allee, die beslist worden door andere instanties en waar we eigenlijk geen vat op hebben. Dus we hebben er ook geen mening over. Wij maken beslissingen en we doen die in eer en geweten. En wat er daarna gebeurt, dat is voor andere instanties. We zien het soms in eigen competitie ook, dat er een rode kaart volgt, maar dat de schorsing dan bijna niets is of zelf er niet komt. Of net wel.
0: Dat zijn zaken natuurlijk.
2: Ja, maar allee, ik wil daar ook geen uitspraken over doen, omdat dat dat heeft ook geen meerwaarde. We nemen beslissingen op het veld en daarna zijn er instanties die beslissen over schorsingen. Daar hebben wij niks.
0: Ieder zijn job en die van u is scheidsrechter en videoref daar op dat WK. Als wij nu horen dat er steeds luidere stemmen klinken, alles rolt in de richting van Argentinië. Die makkelijke weg naar de finale, bepaalde beslissingen op cruciale momenten. Zegt u dan, ik zie dat ook, dat scheidsrechters opvallend milder zijn?
2: Nee, helemaal niet. Ik denk dat we die vraag mogen overslaan. Iedereen werkt hier met een ongelooflijke werkethiek in eer en geweten. En dat is echt... Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Alle collega's hier werken op dezelfde manier. En we hebben bepaalde richtlijnen die we moeten volgen en bepaalde regels van het spel die we moeten volgen. En voilà.
0: Duidelijk gesteld. Voor u zit het erop, hè. U komt bijna naar huis. Een beetje rustig ook voor dan bij ons die competitie weer opstart?
2: Ja, ik heb gelukkig... Jonathan heeft gelukkig mij even vrijgegeven nog. Omdat ik nu maar terugkom. Maar ik zal zeker voor het begin van de competitie inzetbaar zijn. Maar ik ga nog even op verlof met gezin. Want ook voor hen is het... Heel lastig geweest. Lastig in die zin dat mijn vrouw er dan alleen voor stond. En nu staat mij om iets terug te doen.
0: Ik wens u een heel fijne thuiskomst en een vlotte vlucht ook. En dank u wel om tijd te maken voor ons vanmorgen.
2: Dat is met veel plezier, dank u wel.

0: Sparks was dit. En het nieuws van 8 komt eraan.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op enkele tientallen kilometers van Parijs woedt een zware natuurbrand. Een brand in een bar in Bangkok in Thailand kost aan bijna 30 mensen het leven. Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden en Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
10: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
9: Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in 1 van de 11 appartementen. Een 30-tal bewoners moest tijdelijk hun woning verlaten. Het wassalon op het gelijkvloers is volledig verwoest. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, vertelt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
11: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat, gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
9: Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. En er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn er erg aan toe. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
0: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt. En meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
9: Jawel, Veerle. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 informeel terecht kunnen als ze met vragen zitten. En dat moet voorkomen dat ze in de jeugdhulp terechtkomen. Koen Albrechts is coördinator van de overkophuizen in Limburg.
12: Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. En heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Jongeren komen vaak snuffelen bij onze medewerker. Die komen eens kijken van wie is dat hier. Is die te vertrouwen? En vanuit die vertrouwensband stellen ze dan een vraag. Het zijn vaak heel kleine vragen, maar hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
9: De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van Jurassic Park en The Piano. Alleen de korte.
13: Sam Neill was in eigen land al jaren een bekend acteur. In de jaren 80 was er dan een internationale doorbraak. Met rollen in de televisieserie Ivanhoe onder meer. En vooral in films als A Cry in the Dark aan de zijde van Meryl Streep. En Dead Calm naast Nicole Kidman. Nog meer rollen, onder meer in Hollywood, bleven dan ook niet uit.
14: It's a dinosaur.
13: Jurassic Park in 1993 van regisseur Steven Spielberg. Misschien wel zijn meest bekende rol als paleontoloog Alan Grant. Ook zijn landgenote Jane Campion wist hem dat jaar te vinden voor een glansrol in de Oscar-winnende film The Piano. Een film die ook voor zijn muziek wereldbekend werd. Sam Neill speelde uiteindelijk nog in tientallen films en televisieseries mee, zoals The Horse Whisperer, Molokai, The Story of Father Damien, The Tudors en ook Peaky Blinders.
9: Sport Jannik Sinner heeft net als vorig jaar het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning, zijn 5e Grand Slam titel en ook met het hoge niveau van de finale.
15: It has been an amazing final once again, and you know, it always takes 2 players, and you know, me and Sasha, we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
9: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau op enkele tientallen kilometers van Parijs. 1000 hectare bos zijn al getroffen, tientallen woningen ontruimd. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
2: Het brandt in Frankrijk, in Spanje en we horen daar elke zomer wel over, maar zo vaak en zo hevig. Hoe moeten we omgaan met natuurbranden? We gaan het zo meteen voorleggen aan een expert natuurbrandbeheersing.

0: Djokovic van Marta en de Muffins. De hitte in Europa en de natuurbranden die beheersen nu al enkele dagen in het nieuws. Er zijn die dodelijke branden in Zuid-Spanje. En Frankrijk krijgt het nu ook al maar harder te verduren. Met vandaag dus die nieuwe brand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. En we berichten er eigenlijk elke zomer over. Maar de intensiteit en de hoeveelheid branden, die neemt wel toe. En dus kunnen we maar beter voorbereid zijn. We kunnen te raden bij expert natuurbrandbeheersing Koen Goffings. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: U bent verbonden aan het Center for Civic Safety and Resilience van de PXL Hogeschool. En op dit moment zelf met vakantie in Zuid-Frankrijk. Dat is een regio die ook getroffen is, hè? Merkt u daar iets van?
1: De regio waar wij zitten is een week geleden nog getroffen door een zware brand. Waar ook een camping onder andere deels is afgebrand. En momenteel hier zitten wij nog wel in een regio waar het brandrisico zeer hoog ligt. Dat klopt, ja.
0: Dan komt het heel dichtbij natuurlijk. En het is iets waar je denk ik niet aan wil denken tijdens vakantie. Maar eigenlijk kun je bijna niet anders als we zien wat er allemaal gebeurt.
1: Nee. Dat klopt, maar langs de andere kant, ik ga meteen daarop ingrijpen. Eigenlijk is het wel iets waar we constant op moeten denken. Zeker als we in gebieden gaan of vakantie vieren, waar er eigenlijk een gevoeligheid is voor die branden. Uh-huh. Want als we zien dat de meeste branden, 9 op 10 branden, ontstaan eigenlijk door menselijk toedoen, dan is het ook wel de verantwoordelijkheid van de mens om er goed op te letten. En om, als we naar die gebieden gaan, om daar te profiteren van onze vakantie, om dan eigenlijk ook bewust om te gaan met de natuur. Maar ook met de gevaren die de natuur meebrengt. En dat begint met... Ik

0: straks gaan wandelen. Ik ga natuurlijk kijken van wat is het brandrisico dat op het moment in mijn regio hier zich bevindt, zodat ik weet wat kan en wat kan niet. Zodat ik zelf ook niet de oorzaak ga zijn van die natuurbrand.
1: En want ik denk hoe zou je dat kunnen zijn? Ik denk dat iedereen wel weet, ja, geen sigarettenpeuken op de grond gooien, barbecuen in open lucht is ook meestal geen goed idee. Waar moet je nog op letten of rekening mee houden?
0: Ja, het zijn soms dingen waar we niet altijd stil bij staan. Bijvoorbeeld, je gaat naar een wandeling van het gebied ter plaatse en we zijn gewoon natuurlijk om vanaf je vakantieadres ga je met de wagen naar de startpunt van de wandeling. Uh-huh. Nu weet dat het startpunt van die wandeling soms in een natuurgebied ligt en als je daar met een auto met verbrandingsmotor komt, die warm is van de rit, sta je misschien in hoger gras geparkeerd. En dat kan misschien al genoeg zijn om een vonk te veroorzaken. Waardoor eigenlijk een bosbrand, een natuurbrand, kan gaan starten. Dus de manier waarop je naar de start van je wandeling rijdt, hoe je omgaat met de natuur ter plaatse als je bezig bent, dat zijn allemaal van die kleine dingen die eigenlijk belangrijk gaan zijn als je in het gebied zelf bent.
1: Ja, want u zegt dat gebied heeft een gevoeligheid, maar toch zien we iets wat we al jaren kennen nu in alle hevigheid en vooral heel snel toeslaan. Hoe komt dat?
0: Ja, je hebt er enerzijds natuurlijk met de klimaatverandering. Ga je meer droge periodes hebben die vroeger op het jaar gaan vallen. Waardoor we eigenlijk de natuurbranden meer later op het jaar hadden verwacht vroeger. Dus die katalysator hebben we al aan de ene kant. En er komt bij dat er zijn natuurlijk heel wat natuurbrandbeheersmiddels. Bijvoorbeeld het wegnemen van het droge hout, het preventief gaan maaien, preventief gaan tegenbranden en zo. Maar het is natuurlijk een huzarenstuk om dat allemaal geregeld te krijgen, terwijl je natuurlijk met die katalysator van de klimaatverandering zit. Dus daar kunnen we niet aan onderuit. De periodes zijn langer droog. Ja. We zien hogere periodes aan temperatuur, waardoor je natuurlijk niet helemaal voorbereid bent.
1: Nee, terwijl dat net heel belangrijk is, zegt u, om goed voorbereid te zijn. Hoe ver gaat dat? Want u zegt, ja, als je gaat wandelen, neem voorzorgen. Maar moet je eigenlijk ook best altijd vluchtroutes voorbereiden? Hoe ver moet dat gaan?
0: Je kan inderdaad vluchtroutes gaan voorbereiden, maar we moeten het natuurlijk ook niet gaan overdrijven. Het is niet dat ik elke wandeling met een Rambo-rugzak vertrek en mij in elke situatie hier ga behelpen. Maar je moet natuurlijk wel bewust zijn. Ten eerste, ik denk het preventieve karakter is het voornaamste. Als je in een bosbrand bent, een natuurbrand, dan is het risico natuurlijk immens groot. Je bent uiteindelijk met je familie op stap en zo. Waar ik zelf mee rekening houd, is bijvoorbeeld, je bent meer alert voor geuren. Je gaat bijvoorbeeld de windrichting goed in de gaten houden. Je weet eventueel de brandwegen zijn. Ik zelf ga ook op stap met kaart. Dus op die manier. Nu, langs de andere kant, zoals ik toen straks ook al zei, het gaat vooral om het preventieve karakter, wat ik met name heel belangrijk vind. Als je niet er gerust in bent als je op wandeling gaat, of je voelt je er niet prettig bij omdat het risico hoog is, of gemiddeld is, laten we zeggen, dan kan je misschien beter de wandeling voor een keer overslaan. Het is wel zo dat bij een groot risico word je überhaupt geweerd uit de bossen. Dan mag je überhaupt in Frankrijk, ga je gewoon niet het bos in. Maar ik raad mensen aan die zich niet prettig erbij voelen of niet voldoende kennis ervan hebben, ook bij een lager risico zou ik het risico gewoon niet nemen dan. Nee. Dat wordt een dagje extra zwembad.
1: Wat ook niet echt een slecht perspectief is natuurlijk. Maar dat is wat we als individu
0: absoluut
1: kunnen
0: niet
1: doen. Het beleid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hè? Daar is best wel wat kritiek op. Hè? Omdat er dan bijvoorbeeld te laat zou gewaarschuwd zijn, horen van mensen die helemaal niks te horen kregen. Hoe zit dat eigenlijk op de meeste plaatsen?
0: De app Seuforêt gedownload. Die zegt mij op basis van geolocatie, stuurt hij mij een melding uit. Ben je in dit gebied, er is bijvoorbeeld een verdachte rook gesignaleerd met exacte locatie. En ik kan daar als eigenlijk persoonlijk op reageren. Ga ik dat bevestigen? Ga ik dat ontkennen? Of kan ik zeggen, ik weet het niet omdat ik bijvoorbeeld er was? Nu, daar komt het eerste spanningsveld al. Er zijn al voldoende apps geprobeerd, ook in de medische dringende hulpverlening, waar we bijvoorbeeld met je gsm geolocatie wouden delen. En dan komt er natuurlijk de GDPR-wetgeving en de privacy-wetgeving om de hoek. Dus het is altijd een moeilijk evenwicht soms zoeken tussen van wat is het belang van de maatschappij en wat is het belang van het individu. Dus daar komt al de eerste discussie. Waar willen wij als maatschappij op termijn naar evolueren? En niet Big Brother is watching you, maar wat is ons collectief samendenken om eigenlijk die bosbranden, natuurbranden beheersbaar te maken. Dus ik denk dat er wel wat opties liggen, zeker, maar dan moeten we als maatschappij gaan nadenken van hoe willen we met die risico's omgaan. En die app Vleude Forêt, dat vind ik een fantastische. Ik ben er heel hevig fan van. Dat neem ik ook heel graag mee uit mijn vakantie om daar met de cursisten van postgraduaat natuurbrandbeheersing bij ons op de school een app binnen België zou kunnen werken.
1: Omdat het hier bij ons ook het nieuwe normaal is, misschien wat voor ze uitgedrukt, maar zou kunnen worden, hè? Want we zien dat vannacht nog, het Mechelse Heide, gisteren die duinbrand in Wenduinen. Wij moeten ook voorbereid zijn.
0: Ja, dat is ook zo. Ik heb inderdaad gezien dat collega's van Veranteren, Maastmechelen, Laanaken en Mazeik, als ik me niet vergis, zijn opgeroepen voor de brand in de Mechelse Heide. Maar je ziet eigenlijk gewoon zelf in Maastmechelen dat die natuurbranden, die komen frequenter voor dan vroeger. Het is iets waarmee we gaan moeten leven. Maar ook daar maken we even een opportuniteit ervan om vanuit de gemeenschap te kijken wat kunnen we daaraan doen. Dat begint bijvoorbeeld al met meer natuurgericht te werken. Corina Kools, die als boswachter verbonden is aan de Mechelse Heide, heeft een uitstekende reputatie naar het preventief branden en beheerbranden, waarbij ze eigenlijk de brandbare massa, en dus de brandstof van de natuurbrand, aan het begin van het seizoen al heel goed gaat uitdunnen. Corinne staat daar op eenzame hoogte, zal ik maar even zeggen. Gekend specialist. Zijn die techniek en die kennis die we moeten gebruiken in Vlaanderen om nog meer erop aan te werken. Maar het heeft ook te maken met bijvoorbeeld goed te nakijken hoe gaan we de inrichting doen van ons gemeenschappelijk gebied. Er is een paar weken geleden hebben we een symposium gehouden in Aldebize, waar de heer Gorski is komen praten, een bekende urban planner vanuit Nederland, van hoe kunnen wij als gemeenschap omgaan met het risico op natuurbranden en hoe gaan we onze publieke ruimte daarop inrichten? Gaan we onze bomen veranderen? Gaan we meer waterplaatsen voorzien? Hoe gaan we dat doen? En op die manier krijg je een veranderd denken daarin. En dan ga je niet vanuit het negatieve denken starten, maar vanuit een opportuniteit starten. En die bewustwording vind ik soms nog gemakkelijker dan vast te houden aan het doemdenken.
1: Ja, maar het is dan ook kwestie van voorkomen eerder dan te reageren, want dat zien we nu natuurlijk steeds heviger met die vele bosbranden. Ik wens u een fijne vakantie. Dank u wel om even tijd te maken voor ons. En hopelijk blijft het daar rustig in Zuid-Frankrijk. Koen Goffings, expert natuurbrandbeheersing aan de PXL Hogeschool. Dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Vertragen op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum, want de hoofdrijbaan is daar dicht door werken en je moet daar via de zijrijweg een klein half uur erbij vanaf Waasmunster. Op de E19 een kwartier extra bij de werken in Mechelen-Noord en op de A12 richting Brussel opletten in Wilrijk voor een ongeval op de rechterrijstrook. En op de binnenring rond Brussel ook een kwartier erbij van Grootbijgaarde tot Machelen.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: De ochtend.
0: De altijd al relatieve rust tussen de Verenigde Staten en Iran, die lijkt nu echt helemaal voorbij. Want hij die sinds vorige week bestoken de twee elkaar opnieuw met aanvallen, dat was afgelopen nacht niet anders.
2: Nee, want de VS heeft opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger willen ze Iran zo dwingen om te stoppen met het uitvoeren van aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De VS zegt ook dat ze troepen ter plekke hebben die ervoor moeten zorgen dat het scheepvaartverkeer mogelijk blijft. En journalist Willem de Mazeneer die vertelde hier daar straks al dat er in elk geval wel nog altijd beweging lijkt te zijn in die straat van Hormuz. Hij is op dit moment in Musandam, een exclave van Oman. En de golfstaten die lagen de voorbije dagen ook zwaar onder vuur, want Iran is ondertussen vergeldingsaanvallen aan het uitvoeren op Amerikaanse legerbasissen in onder andere Jordanië, Bahrein, Kuwait en Oman. En de relaties tussen Iran en Oman beginnen sterk te verzuren door het hele conflict, zegt de Mazeneer.
3: Oman heeft gisteren ook de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. En daarop heeft een Iraanse veiligheidscoördinator ook weer gezegd van Oman, je bent met ons of je bent tegen ons. En als je de vijand blijft helpen, dan mag je raketten op je grondgebied verwachten. En dat is echt zeer opmerkelijk, dat de relaties tussen Oman en Iran stilaan beginnen verzuren.
0: En ook opmerkelijk is dat een Iraanse krant afgelopen weekend een dodenlijst publiceerde.
2: Met daarop de namen van wereldleiders die gedood zouden moeten worden als wraak voor de dood van de Iraanse geestelijke leider Ayatollah Ali Khamenei. Onder andere de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu, die zijn gefotoshopt in een oranje gevangenispak. En er staan ook 4 Europese leiders op de lijst, waaronder de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz.
0: We halen er Iran-deskundige dame Golris bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Die lijst op zich is al opmerkelijk, maar waarom wordt die nu gepubliceerd?
4: Nou, deze lijst doet een beetje denken aan, als u dat nog kunt herinneren, in de tijden van ISIS in Irak en in Syrië. Toen werden ook zulke plaatjes gemaakt. Ja. En de reden daarvan was, achteraf bleek, om op deze manier mensen te recruteren om naar ISIS te gaan. Kijk, deze lijst is bedoeld, ten eerste, dat is gepubliceerd door een krant, wat wordt gefinancierd door de burgemeester van Teheran. En dat is een man die vroeger bij Revolutionaire Garde zat. En hij ziet aan de, je zou kunnen zeggen, de rechterflank. Of zogenaamde hardliners groep, dat mensen noemen, in Iran. Mm-hmm. En deze lijst is eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de kleine groep, harde kern, loyalisten van het regime, toch wel enige manier van, toch een wraak in ieder geval op papier krijgt, aan belofte vanuit het regime, dat ze dus wraak zullen nemen op de dood van Ayatollah Khamenei, die gedood is door Amerikanen en Israël, en natuurlijk ook al die leiders die zijn geweest. Maar het biedt tegelijkertijd ook een manier, een soort dualisme aan zowel de media, zoals ons nu, maar ook diplomaten van Iran, om een soort good cop, bad cop te spelen in de wereld, maar ook met diplomatie, om alle schuld van al die aanvallen en al die oorlogen aan zogenaamde haviken te geven. Ja. Terwijl zij zichzelf als pragmatisten en gematigden kunnen voorstellen om op die manier deals te kunnen maken, om op die manier overeenkomsten te kunnen maken, als dat zover is en als dat nodig is.

0: Ja, dus belangrijk om die dualiteit uit te spelen, terwijl u zegt, die is er eigenlijk niet. Maar...
1: Nou, ja, die is er wel natuurlijk. Kijk, overal heb je meningsverschillen in Iran natuurlijk ook. Maar op strategische onderwerpen die echt heel belangrijk zijn voor het regime, die voor het voortbestaan van het regime, de machtsbasis, de toename van de macht van het regime als geheel, van links tot rechts, van gematigd tot zogenaamd hardline of extremist. Daar hebben ze dus saamhorigheid en consensus over. Ik zal een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld het benoemen van een nieuw opperste leider is 8 dagen na de dood van de voormalige opperste leider, zijn vader, is gebeurd onder de bombardementen. Van links tot rechts is niemand die zegt, nou, dat is geen goede keuze geweest. Of dat is alleen maar een keuze van de revolutionaire garde. Als je goed kijkt, men is overeen dat dit ervoor zorgt dat het regime en de basis van de macht van het regime toch wel in handen blijft. En dat het dus net niet uit elkaar valt. Met andere woorden, dat er geen regime change komt. Er zijn ook andere voorbeelden. Maar op bijvoorbeeld het aannemen van een Memorandum of Understanding recent, wat inmiddels voorbij is. Met de VS, met de Satan, met de grote Satan. Wat je dan ziet is dat, ja, dat wordt binnen 2 dagen geeft de rechterhand van de huidige opperste leider hand in Islamabad, Pakistan, aan J.D. Vance, de rechterhand van Trump, die net zijn vader heeft vermoord, van de opperste leider dan. Dus in die zin, wat je dan ziet, is op strategisch niveau, dat geldt voor de Straat van Hormuz en deze aanvallen op schepen ook natuurlijk, is een consensus. Op tactisch niveau is dat natuurlijk meningsverschil.
0: Oké, u geeft ons een goed zicht op waarom dit allemaal gebeurt. Concrete vraag, moeten die geviseerde leiders liever zich zorgen maken?
1: Ik denk dat ze dat al doen. Ook Europese leiders. Maar ik denk niet dat Iran de mogelijkheden heeft om zoiets uit te voeren. Nee. Het is puur een ideologische... Ja, en via media wordt dat natuurlijk wel op die manier bereikt. Om te laten zien dat zij nog steeds... En wraak zullen nemen. Wraak is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat hebben we ook gezien met die rode vlaggen. Hè? Tijdens de afgelopen paar dagen. Met rode vlaggen in de Sjiitische islam betekent ja toch wel wraak nemen, passie. Ja. Dus daarmee wordt gehoor aan gegeven. Maar of dat beleid is, ik denk het niet.
0: Nee, maar u zegt ook Europese leiders op die lijst. U bent daar dan een beetje door verrast?
1: Nee, ook niet. Want dat geeft ook mogelijkheden. Kijk, mogelijkheden voor diplomatieke zuurstof. Het zorgt ervoor dat Europese leiders daarop staan. Die gaan natuurlijk via eigen ambassades. Want de Europeanen hebben wel ambassades in Iran. Amerika en Israël niet. Die gaan natuurlijk daar klacht indienen enzovoort. Ontstaat een bepaalde soort interactie. En dan zullen natuurlijk die diplomaten zeggen, kijk, wij zijn de gematigden. Wij zijn niet zo extreem. Wij willen dat helemaal niet. Wat jullie moeten doen, ons helpen zodat wij meer macht krijgen binnen Iran, zodat die extremisten minder macht hebben om dit soort dingen niet te kunnen doen. Tegelijkertijd zullen ze zeggen, kijk, wij hebben in Iran een soort van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, en zij kunnen dat dan doen. Dat kunnen in jullie land, hè, of in jullie gebied, kan dat niet. Hè? Jullie kunnen niet over allerlei onderwerpen hebben, zoals bijvoorbeeld de Holocaust of wat dan ook. Daar kun je niet vraagtekens achter zetten. In Iran hebben we een soort vrijheid van meningsuiting. Met andere woorden, netto zorgt dat ervoor dat er een soort zuurstof is voor diplomatieke onderhandelingen.
0: Oké, en gaan die impact hebben op de onderhandelingen over een echt staakt het vuren? Wat betekent dit daarop?
1: Nou, ik denk dat Amerika lijkt te bewegen richting een militaire grondtroepen op de Gark-eiland. Dat is de olierijke eiland, in het Perzische Golf. En daarmee zie je dus dat deze aanvallen toenemen. Iran zal niet toegeven om op de soevereiniteit over de Straat van Hormuz los te laten, zoals voor de oorlog, dat het een vrije verkeer is. Iran wil dat controleren, ziet dat als een strategisch middel, zelfs belangrijker dan een nucleaire dossier en het verrijkte uranium wat Iran bijna 0,5 ton heeft. Dus dat zal niet opgeven en ik denk dat deze escalatie zal verder escaleren totdat Amerikanen toch wel de Gark-eiland innemen met militaire troep. En dat zal ervoor zorgen dat het helemaal gaat escaleren. Dat dus de infrastructuur van het land wordt aangevallen. Dat Iran de infrastructuur, denk aan waterontziltingsapparaten van de Perzische Golfstaten, maar ook energie enzovoort, gaat aanvallen.

0: en dit gaat helemaal escaleren als Amerika hiermee doorgaat. En ik denk dat het plan is om daarmee door te gaan.
1: Dank u wel voor uw analyse. Damon Golris, u bent verbonden aan het Haagse Instituut Geopolitiek Nu.
2: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: VRT Radio 1.
8: De Ochtend.
1: Goedemorgen, ruim 8:30, dus hoog tijd voor het overzicht. Een zware bosbrand in de buurt van Parijs.
9: Ja, er is een enorme brand uitgebroken in het bos van Fontainebleau. Een snelweg in de buurt is afgesloten en honderden mensen zijn geëvacueerd. Honderden brandweerlui proberen ondertussen het vuur onder controle te krijgen. Maar er is al veel natuur verwoest, dat vertelde onze correspondent Frank Renaud hier daar straks.
10: Daar is al 800 tot bijna 1000 hectare in de as gelegd in een paar uur tijd, omdat het zo droog is, omdat het zo heet is en omdat er een harde wind waait. Ja. De A6, de snelweg, is afgesloten. Grote problemen, een paar honderd mensen al geëvacueerd uit hun huizen. Op een tientallen kilometers van Parijs dus.
9: Ja, in Bangkok in Thailand zijn dan zeker 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Volgens getuigen was de nooduitgang versperd en zijn veel klanten niet meer buiten geraakt. Of er ook toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet bekend. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in Jurassic Park en The Piano. Sam Neill was 78 en hij had al een tijdje gezondheidsproblemen.
1: En voor het weer is Bram maar. Goedemorgen, Bram.
11: Goedemorgen.
1: We gaan opnieuw ruim over de 30 graden.
11: Ja, zeker wel. 28 tot 32 graden. Dus ja, die 28, dat is voor Hoog-België. 30 tot 32 graden voor Laag- en Midden-België. Met een matige wind uit het noordoosten. Aan zee kan die wind wat harder tekeer gaan. Een vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind daar. En dat maakt dat de temperatuur op het strand rond de 23 graden uitkomt vandaag. Boven ons hoofd op dit moment de zon. Maar er zijn ook veel hoge wolkenvelden op komst. Dus de zon die gaat in de loop van de dag gesluierd worden. Vanavond en vannacht hebben we wolken en opklaringen. Het blijft droog, minima van 17 tot 21 graden. En dan morgen ja, opnieuw warm en zonnig weer, al zijn er ook wel wat wolken. 27 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. Ook woensdag en donderdag hetzelfde weer, tot 32 graden. Misschien al een enkele bui in het zuiden van het land, maar de meeste buien gaan op woensdag en donderdag nog in Frankrijk blijven. En pas op vrijdag ook ons land gaan aandoen. Dus vrijdag wordt wellicht een wisselvallige dag met onweer. En dan komt er ook stilaan een einde aan de hitte. Want in het weekend gaan we onder de 30 graden gaan.
1: Hey. Dankjewel, Bram.
7: Radio 1.
8: De Ochtend.
7: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: A Drive van R.E.M.
1: De ochtend WK.
0: Want de vier halve finalisten op dat WK voetbal, die kennen we. Argentinië, Engeland, Frankrijk of Spanje. Eén van hen wordt de nieuwe wereldkampioen en ons land zit daar niet bij. Na die nederlaag tegen Spanje van afgelopen vrijdag. En de fase in die wedstrijd waarover iedereen het heeft, dat was de blunder van doelman Senne Lammens. Die moest invallen voor een geblesseerde Courtois. Er zijn al heel wat zaken over geschreven en verteld. Wij kunnen vanmorgen praten met Philippe de Wilde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voormalig doelman bij Anderlecht en bij die Rode Duivels. U stond er meestal als een huis in dat doel, maar het ging ook bij u fout. Hè? Op het EK in 2000 tegen Turkije, moest u daaraan denken? Bij die fase vorige vrijdag?
2: Het heeft altijd wel een beetje invloed. Het doet je wel terugdenken. Maar gelukkig, meestal zijn de persmensen daar ook om je eraan te herinneren.
0: Ja, dat doen wij nu ook. Maar het was niet dat u er speciaal aan dacht vrijdag. Want wat ging er door u heen toen u die fase zag?
2: Nou, ik had vooral een beetje medelijden met Senne Lammens. Omdat de omstandigheden niet ideaal waren voor hem om iemand als Thibaut Courtois te vervangen. Mm-hmm. Kort voor tijd eigenlijk. En dan, naar ik hoor, eigenlijk nauwelijks opgewarmd om dan zo in het doel te verschijnen. Dat is niet zo simpel.
0: Nee. Niemand geeft hem ook echt de schuld eigenlijk, hè, van de uitschakeling. Maar in alle kranten krijgt hij dan wel een slecht rapport. Dat kan niet anders dan hard aankomen, denk ik dan.
2: Ja, het komt zeker hard aan. En ik denk dat hij geen rustige nacht doorgemaakt heeft na die wedstrijd. Dus hij zal de slaap moeilijk kunnen vatten hebben. Maar ik denk dat vooral zijn teammaats heel veel steun kunnen bieden. En ik denk dat niemand hem eigenlijk echt een verwijt maakte. Dus,
0: nee. Zijn club is Manchester United in de Premier League. Die heeft ook al meteen op sociale media uitdrukkelijk de steun aan Lammens betuigd. Hij gaat daar natuurlijk terug naartoe. En moeten ze daar extra begeleiding voor zien?
2: Het is natuurlijk allemaal fel veranderd en nu is er meer mentale begeleiding dan in mijn tijd eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus op dat vlak denk ik dat hij goed terecht kan komen, maar belangrijk is dat hij ergens in een club terechtkomt waar men veel vertrouwen in hem heeft en zodat hij weer belangrijke wedstrijden kan spelen en dan is dat heel snel achter de rug.
0: Oké. Ja, en is dat niet iets dat aan hem blijft kleven dan?
2: Ik denk niet dat het bij hem zal blijven kleven. Ik denk dat hij staat aan het prille begin eigenlijk nog van zijn carrière. Ondanks het feit dat hij al heel wat watertjes doorzwommen heeft. Je kan twee situaties moeilijk vergelijken. Bij mij was het echt het einde van mijn internationale carrière. Ja. En bij hem staat hij eigenlijk pas aan het begin.
0: Ja, hele andere omstandigheden. Heeft u tips voor hem hoe er doorheen te komen? Want u zegt ja, een eerste slapeloze nacht zal er zeker geweest zijn. En dan?
2: Daarna zo snel mogelijk belangrijke wedstrijd spelen. Bij mij was dat in ieder geval het geval. Daarna konden we die fantastische campagne met Anderlecht spelen. In de kwalificatiewedstrijden kon ik me van mijn beste kant tonen. Ik denk dat dat bij hem ook helemaal anders zal zijn. Dus hij zal belangrijk zijn voor Manchester United. En op die manier heel snel zal die bittere pil heel snel doorgeklikt zijn.
0: Oké. Maar het vraagt wel wat mentale weerbaarheid natuurlijk. Dat is toch bijzonder, die rol van doelman, denk ik dan. Want dat lijkt heel eenzaam. Tegelijkertijd is dat ook zo cruciaal, het werk dat hij doet.
2: Ja, het is wel zo. Je staat daar omdat men van jou verwacht dat je het perfect zal doen. Ondanks dat er hier en daar wel een keer een doelpunt zal vallen. Maar ze verwachten niet van jou, daarvoor ben je ook niet gekozen om fouten te maken. Het hoort bij het voetbal dat er nu eenmaal zo nu en dan een slippertje gemaakt wordt.
0: Ja. Het overkomt de beste, maar daarna kwestie van het hoofd te richten en goed omringd te zijn. Dat is ook heel erg belangrijk. Dank u wel voor uw kijk op de zaken. Philip de Wilde, voormalig doelman bij Anderlecht en bij de Rode Duivels. Fijne dag.
2: Ja, fijne dag nog. Dag.
0: Naar de weg dan op de Antwerpse ring richting Nederland is er een ongeval gebeurd bij Antwerpen-Oost. Opletten op de rechterrijstrook. En op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum is de hoofdrijbaan dicht door werken. Je moet daar via de zijrijweg en je schuift daar een klein half uur aan vanaf Waasmünster. En in die file is ook een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Vergeet daar geen reddingstrook te maken. Op de E19 dan 10 minuten extra van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Richting Brussel ook vertragen bij die werken. 10 minuten erbij vanaf Kontich. En ook 10 minuten file op de E429 naar Brussel vanaf Tubeke. Op de binnenring rond Brussel ook nog een kwartier erbij van Grootbijgaarde tot Machelen.

0: bijna 8:50 met Status Quo en Whatever You Want.
1: De ochtend.
0: Er zijn intussen bijna 1900 bevestigde gevallen van het ebola-virus in Congo.
2: En er vielen ook al meer dan 670 doden bij die nieuwe uitbraak. Laurens Liesenborst van het Instituut voor Tropische Geneeskunde die is momenteel in het oosten van Congo in het zwaar getroffen Bunia. De cijfers blijven hoog, maar ze stijgen voorlopig niet verder, vertelde Liesenborst hier daar straks.
3: De laatste paar dagen zien we hier in Bunia en enkele hier in Bunia toch wel een stabilisatie van het aantal infecties en hier en daar in enkele centra zelfs een afname. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Maar jammer genoeg is dat ook het enige goede nieuws. Zo'n ebola-epidemie is eigenlijk een beetje zoals een bulsbrand die dan plots op andere plaatsen opduikt. En we zien die nu eigenlijk zich uitbreiden in de regio op heel wat andere plaatsen.
0: Maar wel een stabilisatie in Bunia over het algemeen. Ja, daar is de situatie wel allesbehalve onder controle.
2: Ja, inderdaad. De epidemie woedt nog volop. Maar er wordt ondertussen wel gewerkt aan 2 mogelijke medicijnen tegen deze ebola-variant. En het is precies voor die nieuwe klinische studie dat Liesenborst al weken in Congo is.
3: Anderhalve maand na het detecteren van die uitbraak zijn we erin geslaagd een eerste patiënt te includeren in een klinische behandelingsstudie en een experimenteel medicijn toedienen. En dat is echt een record. En dat is door het harde werk onder andere van de Congolese onderzoekers hier. Zo'n klinische studie heeft jammer genoeg geen direct effect op het verloop van de epidemie.
2: Nee, maar dus wel heel bijzonder werk dat Liesenborst daar aan het doen is. En zelfs de Britse krant The Guardian heeft zijn werk opgepikt en heeft er een uitgebreid artikel over gemaakt.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Die zit er bijna op, maar niet voor we blijven hangen bij wat jij ook vanmorgen vertelde in het krantenoverzicht. In de Standaard een interview met minister van Begroting Van Petegem van CD&V. En die vindt dat fiscaal flexibele stelsels, flexijobs bijvoorbeeld, dat die kritisch bekeken moeten worden.
2: Ja, hij vindt dat die stelsels aan het ontsporen zijn en dat ze onze sociale zekerheid en onze welvaartsstaat aan het ondermijnen zijn. Het gebeurt nu vaak dat mensen 4,50 gaan werken om dan 1 dag in de week te gaan flexijobben, omdat ze zo dan netto meer overhouden aan het einde van de maand. Maar dat is volgens Van Petegem niet waarom die flexijobs ooit zijn ingevoerd. En ondertussen zetten ze de arbeidsmarkt sterk onder druk, zegt hij. En dus stelt de minister voor om eerst een aantal tegenstrijdigheden uit het systeem te halen. Zo vindt hij het niet te begrijpen dat je bij een flexijob geen belastingen betaalt, maar wel pensioenrechten opbouwt, terwijl je als jobstudent bijvoorbeeld wel een persoonlijke bijdrage betaalt, maar geen pensioenrechten opbouwt.
0: We gaan het voorleggen aan de fractieleider voor N-VA in de Kamer, Axel Ronsen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat vindt u van dat systeem van flexijobs? Minister Van Petegem zegt het is ontspoord. Bent u het eens?
4: Nee, ik ben het eigenlijk niet eens. Ik heb net nog eens in de cijfers gedoken. Er zijn 250.000 mensen die een flexijob doen. En hou u vast, meer dan 8 op de 10, dus 83% van de mensen die een flexijob doet, die werken voltijds. Het mediaaninkomen van een flexijobber is 1.900 euro. Ik noem flexijobs eigenlijk vooral overuren die je kunt doen bij een andere werkgever als je 4/5 of voltijds werkt. Mm-hmm. We zien dat het vooral gaat over mensen die voltijds werken. Als ik naar de kust ga bijvoorbeeld, op piekmomenten zijn er heel vaak restaurants, horecazaken, hotels, die mij zeggen, maar kijk, godzijdank zijn er flexijobs. Als dat er niet was geweest, gingen we vandaag op een goede dag niet kunnen open zijn. Gingen er eigenlijk ook vaste jobs verloren gaan. En dat geldt ook in andere sectoren. Een drukkerij die piekmomenten heeft. In de zorg zullen flexijobs heel welkom zijn.
0: Dus u zegt, daar worden eigenlijk vooral die krapte in de arbeidsmarkt mee opgevuld?
4: Ja, absoluut. Bedrijven hebben meer dan ooit nood aan een flexibele pool. Er zijn meer en meer piekmomenten en dalmomenten. En als je die piekmomenten niet kunt invullen met een flexibele pool, met mensen die zeggen van kijk, ik werk 4/5 of 5/5 en daarnaast wil ik wel nog iets bijverdienen, maar ik wil niet dat het helemaal wegbelast wordt. Ja, dan gaan bedrijven gewoon minder orders aannemen, gaan ze op zo'n piekmomenten niet open zijn en dat gaat ten koste van vaste jobs. Dus ik ben grote voorstander van dat systeem. En de cijfers tonen ook aan dat het vooral gaat over mensen die voltijds werken, die er gebruik van maken.
0: Vooral en dat vind ik ook in de sectoren waar die grote nood was. Hè? Maar het feit dat het nu voor iedereen kan, zet toch de deur open voor situaties waarin mensen dan gaan denken, ja, het is misschien wel voordeliger om een 4/5 job te combineren met een flexijob dan om voltijds te gaan werken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?
4: Maar dat zal volgens mij ook nooit de bedoeling zijn. Een werkgever gaat altijd goede werknemers een vast contract geven. En die zal flexijobs nooit gebruiken om zijn bedrijf volledig op te laten draaien. Dat tonen de cijfers ook aan. Die flexijobs zijn altijd een welkome aanvulling. Dus ik ben daar eigenlijk heel gerust in. Wat ik het wel mee eens ben, is dat we moeten kijken naar het klassieke werknemersstatuut. Hoe kan dat aantrekkelijker gemaakt worden? Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Dat wordt zwaar belast. We hebben nu een fiscale hervorming goedgekeurd, we hadden de belastingsvrije som optrekken, maar naar flexibiliteit en zo toe, dat dateert nog van de tijd van Napoleon, daar moeten we kijken hoe kunnen we dat nog eigentijds vermaken. We hebben dat nu met Arizona een stuk gedaan, door de proefperiode opnieuw in te voeren, door ook in te voeren dat je niet meer je arbeidsuurroosters telkens zoveel dagen op voorhand moet gaan aankondigen en zo meer. Dat moeten we zeker doen. Maar die flexijobs, ik denk zeker nu, met meer en meer piekmomenten, dat je dat moet houden.
0: Oké, ook al ondermijnt dat de sociale zekerheid en de welvaartsstaat, zegt minister Van Petegem.
4: Wel, met die analyse ben ik het niet eens. Er komt binnenkort ook een studie uit over het effect en de impact van de flexijobs. En volgens mij zal de conclusie net zijn dat door die flexijobs meer mensen die nu voltijds werken, zeggen van kijk, ik wil naast mijn voltijdse job af en toe nog iets bij doen. Het gemiddelde aantal uur van een flexijobber per jaar is 100 uur. 100 uur gaat vooral over mensen ook tussen 25 en 39. Ook meer en meer gepensioneerden. Die zeggen van tja, kijk, ik heb gans mijn leven bijgedragen. Ik wil nu nog wel wat bijwerken, maar ik wil niet dat mijn pensioen dan hoger belast wordt. Ik vind dat een goede zaak. Dat zijn meer mensen die bijdragen aan onze welvaart. En bovendien leveren flexijobs wel iets op voor de staatskast. De werkgever betaalt geen 25, maar 28% werkgever RSZ bijdrage. Dus ik ben het niet eens met die analyse en ik denk ook dat die studie die eraan komt, dat zal uitwijzen. Ik ben het wel eens met minister Van Petegem zijn analyse over de begroting en wat er ons te doen staat.
0: Oké, maar u zegt de boel moet wel hervormd worden, want er dreigen toch wel wat dingen scheef te gaan. Als we bijvoorbeeld zien dat luisteraars in de app zeggen, ik ga met pensioen, mijn job die blijft bestaan, maar ik ga die als flexijob invullen na mijn pensioen. Dat heeft toch gevolgen ook voor mensen die op zoek gaan naar die vaste job?
4: Nee, absoluut niet. Heel veel mensen zeggen mij net van, godzijdank, kan mijn werkgever op flexeurs beroep doen. Denk maar aan mensen die in de zorg werken, in een woonzorgcentrum. Als daar iemand plots ziek uitvalt, dan denk ik dat heel veel mensen heel content zijn dat er een flexijobber komt bijspringen. In de zelfstandige De Leize hier om de hoek heb ik al kassierster gezien die zei, alsjeblieft, zorg ervoor dat die flexijobs, dat dat versterkt wordt. Want als wij zieken hebben die uitvallen, zijn dat de mensen die ons komen helpen. Flexijobs verdringen heus niet het aantal voltijdse werknemers. Moest dat het geval zijn, zou ik zeker die kritiek delen, maar dat is het geval niet. Zeker als je kijkt naar de cijfers. 100 uur per jaar gemiddeld.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Als minister Van Petegem zegt dat hij onrechtvaardigheden uit het systeem wil halen, is dat op de een of andere manier bespreekbaar voor u om die flexijobs te herbekijken?
4: Ik wil naar alles luisteren, maar ik zie geen enkele reden om de flexijobs nu te herverkijken. We hebben ze uitgebreid naar alle sectoren. We zien in de cijfers dat het gaat voor de overgrote meerderheid, 83% mensen die voltijds werken. Ik vind het heus niet onrechtvaardig dat iemand die naast een voltijdse job of een 4/5 job, maar als de minderheid zegt van tja, ik wil toch nog een aantal uur per jaar bijspringen in andere sectoren, laat ons die mensen dan ook niet belasten. Ik denk dat een goede zaak
0: is. U ziet echt geen onregelmatigheden dan, want de perceptie is toch anders? Is dat dan alleen perceptie?
4: Ik denk dat het vooral perceptie is, ja, absoluut. Ik ben net in de cijfers gedoken. De cijfers spreken die perceptie helemaal tegen. Die tonen aan dat flexijobs net meer ook vaste jobs creëren, doordat werkgevers op een flexibele pool kunnen beroep doen. Maar waar ik het zeker mee eens ben, is dat het klassieke, en we moeten eigenlijk niet naar de flexijobs kijken, we moeten kijken naar het klassieke werknemersstatuut. Hoe kan dat aantrekkelijker en flexibeler worden gemaakt? We hebben dat trouwens ook gedaan door de fiscaal vriendelijke overuren op te trekken. Dus nu kan men meer overuren doen aan een fiscaal vriendelijk tarief. Heel veel werknemers en werkgevers zijn ons daar ook dankbaar voor. Ik denk dat we die weg ook verder moeten inslaan.
0: Heel duidelijk. Dank u wel voor uw tijd vanmorgen. Axel Ronsen, u bent fractieleider voor N-VA in de Kamer.
4: Graag gedaan.

0: Jackson en Pound Shop. Dit was de ochtend, zo meteen is er Voilà l'été. Veel plezier bij Radio 1.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een natuurbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is vannacht onder controle geraakt. 6,5 hectare heide is verwoest. Maar vanmorgen is de brandweer opnieuw naar het natuurgebied vertrokken, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
4: Wij gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht. Het vuur was geblust. Maar we weten, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Alleen blijven die woeden. Dus daar moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandgeur. Mensen zien terug wat roken en nu zijn we onderweg met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
3: In mei vorig jaar ging in hetzelfde natuurgebied 75 hectare in vlammen op. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen daar zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
5: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Het treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
3: Bij Oekraïnse droneaanvallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn volgens de gouverneur daar 3 mensen omgekomen. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar

0: naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is 1 dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill debuteerde in de jaren 70 in enkele tv-reeksen en films in Nieuw-Zeeland en Australië. Een internationale doorbraak was er eind jaren 80 met zijn rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. Sam Neill woonde ook jaren in Hollywood, maar ergerde zich vaak aan de filmindustrie.
1: There's something about LA and Hollywood in particular, where all anyone is interested in is show business. And show business doesn't interest me. I love movies, but show business, the business side of it, is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
0: Sam Neill is 78 geworden. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland en 23 aan zee. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Voilà l'été.
2: Met Aiko Duister.
4: Een hele goede morgen. Het is een week waarin je vooral moet profiteren van de iets koelere ochtenduren en zwoele avonden. Voor iedereen die nu toch gewoon weer aan een 9-to-5 begint, goede moed, we zijn bij je. Tot 10 uur is dit Voilà l'été.

In 2001 scoorde New York house-icoon Roger Sanchez zijn grootste hit met dit nummer Another Chance. De mix van de disco-invloeden, de aanstekelijke housebeat en natuurlijk de sample

I Won't Hold You Back van Toto, daar kwam het uit. En dan was er natuurlijk ook nog de nostalgische videoclip waarin je een vrouw met een gigantisch rood hart door New York ziet wandelen op zoek naar de liefde. Dit is Floris Francis Arthur. Hij staat sinds zaterdag op 1 met dit liedje. Stemmen voor jouw favoriete nummers kan je altijd doen via het Radio 1-kanaal op 14 Max. Dit is Wolfje.

0: Jelle den Turk is de Vlaamse koning van de pianoballades geworden met zijn project Dressed Like Boys. Hij gaf met zijn band een pakkend concert op Rockwerchter. Dat kan je nog bekijken op VRT Max. Of je kan hem natuurlijk ook live gaan bewonderen. De groep is deze zomer nog te zien op Rockherk, Boomtown, de Lokerse Feesten, Zeverok en Festival Dranouter. En de zomer wordt afgesloten met twee grote shows in het OLT begin september. Je hoort de Pinnacles. Even naar buiten, want op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Naar Antwerpen op de E17, 20 minuten aanschuiven tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Daar moet je door werken via de zijrijweg. Naar Brussel een kwartier op de E411 tussen Overijse en Jezuseik. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de binnenring rond Brussel een kwartier extra van Groot-Bijgaarde tot Machelen.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

0: The Way van Fastball is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee oudjes uit Texas die op een dag in 1997 spoorloos verdwenen. In het nummer beeldt de zanger zich in dat het stel samen nog één laatste avontuur beleefde. Kort daarna bleek helaas dat het koppel overleden was, maar The Way werd wel een gigantische hit voor Fastball in de zomer van 1998. Radio 1.
1: Voilà l'été.
0: 13 juli 1985 is ook een datum die voor eeuwig de muziekgeschiedenis is ingegaan als de dag waarop Live Aid plaatsvond. Het benefietconcert georganiseerd door Bob Geldof en Mitch Ure om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. De hele dag lang speelden de grootste sterren van dat moment in Wembley, in Londen en in Philadelphia. Een evenement waar wereldwijd zo'n 1,9 miljard mensen naar keken via televisie. En heel veel mensen herinneren zich vooral het legendarische optreden van Queen. Maar volgens organisator Bob Geldof zorgde juist David Bowie voor de grootste golf aan donaties. Na zijn uitvoering van Heroes en de introductie van een aangrijpende videoboodschap stonden de telefoonlijnen roodgloeiend.
2: I'd like to thank and introduce my band who got together so quickly to do this show for me. I'm forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Spring.

Wat een held, David Bowie en zijn band op Live Aid op 13 juli 1985 met Heroes. De volgende band is een duo. De een was jarenlang de man achter Klangstof, een Nederlandse indie-pop.

band die zelfs ooit op Coachella speelde. En de ander is lid van het Zwolse hiphop collectief Fakkelbrigade. En samen vormen zij nu het algoritme. Ze leerden elkaar beter kennen tijdens het schrijven voor andere artiesten, onder meer voor Maan. En ze besloten uiteindelijk om samen deze muziek te maken. Het algoritme is dit met Huilend in een taxi.

0: Het is geen fijne periode om aan terug te denken, maar tijdens de eerste en tweede lockdown in 2020 was dit een van de hits die mensen inspireerde tot gekke huiskamerdansjes en veel plezier online. Blinding Lights van The Weeknd hoorde je en daarvoor huilend in een taxi van het algoritme. Straks tussen 10 en 12 is het opnieuw aan jou om mee te denken over de platen. Dan ontvangt Annelies Moons de veelzijdige en geëngageerde auteur Gaia Schoeters in de zomer van. En zij zoekt liedjes over verzet en kan jouw hulp daarbij gebruiken. Alle suggesties zijn nu al welkom via de app van Radio 1 of het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Radio 1. Voilà l'été.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Ze domineerde begin deze maand het showbiznieuws met haar huwelijk met sportman Travis Kelce in Madison Square Garden in New York. Alle genodigden moesten een NDA tekenen. Een belofte om niets te lekken over het feest. Buiten het stadion verscheen wel een heel groot bord met de tekst Just Married, waarmee het nieuws officieel werd bevestigd. We hebben ook een jarige vandaag. Roger McGuinn, die viert zijn 84ste verjaardag. Als frontman van The Byrds speelde hij natuurlijk een belangrijke rol in de doorbraak van de folkrock bij het grote publiek. Hij had ook een heel eigen manier van gitaarspelen. Zo speelde hij het liefst op een 12-snarige Rickenbacker. Ook na The Byrds bleef hij actief als soloartiest. Hij werkte ook samen met onder andere Bob Dylan en Tom Petty. Dit is wellicht zijn bekendste nummer.

Robin staat sinds dit jaar opnieuw volop in de picture. Ze deed het voorprogramma van Harry Styles tijdens zijn 10 concerten in Amsterdam. En uiteindelijk bracht ze ook nog een nieuwe plaat uit en overtuigde ze ook bij ons met haar show in de ING Arena. Je hoorde haar zomerhit uit 2007, With Every Heartbeat. Op 13 juli 2003 overleed Compay Segundo, een van de muzikanten van de Buena Vista Social Club. Hij was toen al 95, overleed aan nierstoornissen. Dit is nog altijd hun bekendste nummer. Segundo was een van de zangers en speelde ook conga op dit nummer, Chan Chan.

Op deze manier herdenken we Compay Segundo, een van de leden van de Buena Vista Social Club. Hij overleed op 13 juli 2003. Je hoorde Chan Chan.

0: Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur file rijden tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Vilrijk 20 minuten aanschuiven. Op de E17 15 minuten tussen Vaasmunster en Sint-Niklaas. Daar moet je door werken via de zijrijweg. Op de E40 van Brussel naar de kust is er op de oprit Erpenmeren hinder door een ladingverlies.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Bananarama. Het waren drie jeugdvriendinnen uit Engeland die in de jaren 80 waanzinnig populair waren. Wereldwijd verkochten ze meer dan 30 miljoen platen. Ze scoorden tientallen hits, waaronder deze Cruel Summer uit 1983. Vrijdag kwam de nieuwe plaat uit van de Amerikaanse R&B-zangeres Kelela. Dit is Lincoln Bee.

Voormalig ondernemer, influencer, ze heeft een hele grote boerderij, is ook chef-kok en natuurlijk ook nog altijd muzikante. Khalees hier met haar hit uit de zomer van 2004, Trick Me, en daarvoor Kelela. Deze zomer zijn Bruno Mars en Anderson .Paak opnieuw samen op pad. Anderson doet het voorprogramma als DJ Pee-wee, maar hij verschijnt tijdens de Bruno Mars Show ook op het podium voor de Silk Sonic nummers. Dat was hun gezamenlijke project van 5 jaar geleden. Dit is Leave the Door Open van Silk Sonic.

0: De samenwerking van Bruno Mars en Anderson .Paak van nu alweer 5 jaar geleden. Silk Sonic hoorde je met Leave the Door Open. Blijf zeker bij ons. Zometeen de zomer van met Annelies Moons van 10 tot 12. En met auteur Gaia Schoeters. Zij zoekt muziek die past bij het thema verzet.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Klopt, verzet, daar gaan we het over hebben. En het mogen alle vormen van verzet zijn. Als het in je kleren zit of in je dansen, dat mag zeker ook.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Vannacht zijn zo'n 8 hectare natuur in vlammen opgegaan. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden, zegt kapitein Dimitri Op den Akker van brandweerzone Oost-Limburg.
7: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
6: Sinds gisterenmiddag Door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau ten zuiden van Parijs is ook het treinverkeer ontregeld rond het Gare de Lyon in Parijs. De Vlaamse Margot de Vos heeft er de nacht doorgebracht in een TGV.
8: De meeste mensen hebben zich op de grond gelegd of op de stoel en ik reis gelukkig alleen. Maar er waren ook wel wat mensen aanwezig met kinderen, dus de temperaturen viel goed mee. Ik denk dat ik het voor de eerste keer koud heb gehad in een week. Dus ook 's nachts is de airco gewoon blijven werken en er is ook steeds personeel aanwezig gebleven. Dus ik denk voor mij, die alleen reizen was dat nog wel grappig, maar ik denk dat er andere mensen zich wat meer hebben moeten aanpassen.
6: De brand in Fontainebleau is gisterenmiddag uitgebroken en heeft intussen al 1000 hectare bos verwoest en tientallen huizen zijn ook geëvacueerd. In de Brusselse gemeente Laeken is gisteravond laat iemand levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam op de 4e verdieping. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurd is. Kort na 11:00 werden de hulpdiensten opgeroepen. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En de Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill kende zijn internationale doorbraak eind jaren 80 met rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. De Nieuw-Zeelander was een groot bewonderaar van de twee vrouwelijke premiers die zijn land heeft gehad, Helen Clark en Jacinda Ardern. En als er meer landen zouden geleid worden door vrouwen, zei Neill, dan zou er minder oorlog zijn.
9: If I had my way, I'd have women running everything. Sudan, the Ukraine, the United States of America and the Middle East, of course. Who's in charge in these places? Toxic masculinity is everywhere. Ukraine war would never have happened if Putin was actually Mrs. Putin. We should stop men being in charge of stuff. Certainly politics.
6: Sam Neill is 78 geworden. Zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijven warm met temperaturen rond de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
10: De zomer van 2026.
4: Annelies Moons.
0: Mijn gast van vandaag schreef laatst over de olifanten. Dat is een goed excuus voor

0: Tame Impala. En vooral in het ritme zit The Elephant. Neem er zo 20.000 en doe ze cadeau aan Duitsland. Dat is de beginpremisse van het boek Het Geschenk van Gaia Scooters. En dat is dan weer mijn gast van vandaag.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Gaia.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: In de ochtend altijd net iets langzamer dan de rest van de dag.
0: Kijk, dat ken ik. Dat ken ik. Wat voor zomer heb jij? Is het een drukke, is het een rustige?
2: Het is voor één keer een redelijk rustige zomer. Nu, dat is een bewuste beslissing geweest. Ik heb een heel hectisch half jaar achter de rug. Of misschien een heel hectisch anderhalf jaar. Ik ben ergens de tel kwijtgeraakt. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik deze zomer mijn schrijftafel nog een keer van dichtbij kan zien.
0: Mm-hmm. En ben jij iemand met echt een vaste schrijftafel? Of schrijf je graag ook op reis of op verschillende plekken?
2: Wel, ik hou van een vaste tafel in die zin dat zeker als een nieuw boek moet ontstaan,

0: aan. Het belangrijke is dat dat de eerste 3, 4, 6 weken op dezelfde plaats gebeurt. Waar die plaats dan is of welke tafel dat dan precies is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is altijd een beetje alsof dat als je in een nieuwe fictieve omgeving moet kunnen verplaatsen, de reële omgeving waarin je zit in ieder geval voorspelbaar moet zijn. Zodanig dat je weet, ijskast staat links en daar zit vermoedelijk iets in.
1: Ja, ja, dat je daar al niet mee moet bezig zijn. Voilà. Ja, ja, snap ik. Blij dat je toch even naar hier wilde komen, los van de schrijftafel, om het met ons over muziek te hebben en over je eigen gekozen thema. Jij kiest voor verzet. Wat betekent verzet voor jou?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk, verzet kan heel veel verschillende dingen betekenen. Heel vaak wordt verzet meteen geïmpliceerd als verzet tegen iets. Ja. Je schrap zetten tegen iets, terugduwen. Maar ik denk dat verzet misschien ook al net iets eerder kan beginnen. Als een soort manier van kijken, een soort van kritische blik waarmee je een heleboel dingen bevraagt die eigenlijk een vooraanname zijn. Heel veel dingen in het leven zijn zo omdat ze nu eenmaal zo zijn. Wel, daar had ik als kind al problemen mee. Het is zo omdat het zo is. Dus verzet betekent voor mij het in vraag stellen van wat is een logisch gedeeld maatschappelijk compromis bijvoorbeeld? En wat zijn narratieven die, ja, waarvan we het gevoel hebben dit is de enige manier waarop je kan denken, terwijl je eigenlijk net zo goed eens met je kop zou kunnen schudden en totaal anders out of the box zou kunnen denken.
1: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk al vooraf je verzetten als je het idee beseft. En als je zegt dat was al als kind zo, hoe vertaalde zich dat dan als kind?
0: Wel, ik denk dat ik misschien niet het makkelijkste kind was om in huis te hebben, omdat ik bij elke daarom toch heel koppig blijf doorvragen naar de waarom. Dat doe ik nog steeds. En moeilijk tevreden te stellen ben met dogmatische antwoorden. Maar volgens mij waren ze daar bij mij thuis ook wel blij mee. Ik ben heel erg opgevoed met je moet niets zomaar aannemen. Je moet autoriteit niet zomaar accepteren. Je mag van alles vragen. Kan dit niet anders? Moet dit zo? Is dit de enige manier?
1: Fijn dat dat thuis zo was. En op school, is dat meestal wat anders of niet?
0: Wel, op school geeft dat dan enigszins frictie. En de interessante spanning die daarop zat was dat mijn moeder in de tijd dat ik puber was ook de directrice van mijn school was. Dus de lijn die er thuis gevoerd werd, namelijk stel alles in vraag, was natuurlijk een licht andere lijn dan de lijn die ze in die officiële functie stelde. En dat zorgde soms voor interessante verschillen in aanpak.
1: Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Dus het heeft altijd in jou gezeten. Dan heeft het ook misschien wel te maken met jouw schrijverschap?
0: Ik vermoed dat mijn schrijverschap daar een gevolg van is. Omdat ik denk dat schrijven voor mij betekent op een kritische manier nadenken over de wereld, reflecteren op de dingen die ik om mij heen zie gebeuren. En mij eigenlijk ook afvragen, en dat is het mooie aan fictie, is een andere realiteit mogelijk? Dat is eigenlijk het heel fijne aan het schrijven van fictie. Je kan elke andere vorm van werkelijkheid uitproberen. Je kan daar vrij over nadenken in een soort van experimentele ruimte, een soort safe space voor gedachte-experimenten. En dat is wat schrijven voor mij is, denk ik.
1: Ja, ja, daar zit je niet met die daaroms als je waarom vraagt, want je mag zelf beslissen hoe de wereld in elkaar zit.
0: Wel, dat is eigenlijk het mooie. En ik denk, we leven in een wereld waarin we heel moeilijk met elkaar kunnen praten, omdat we het zelfs over de feiten niet meer met elkaar eens zijn. Onze feiten, de Russische feiten, de Iraanse feiten, daar liggen wel eens hemelsbrede verschillen tussen. En het mooie aan fictie is, in een roman bijvoorbeeld, ja, daar beslis je als auteur wat de feiten zijn. Als ik zeg, er staan 20.000 olifanten in Berlijn, wel, dan is dat zo, op zijn minst binnen het kader van dat boek. En dan kunnen we weer op een heel vrije manier met elkaar gaan praten over wat denken we daar eigenlijk over? Hoe voelen we ons daarbij? Hoe gaan we daarmee om? En we hoeven niet al meteen te beginnen met ik geloof jou niet. Dat is niet waar, dat klopt niet. Dus dat vind ik het spannende eraan.
1: Ja, ja, dat is niet aan de orde. Oké, heel benieuwd waar we gaan uitkomen de komende 2 uur. Beginnen gaan we doen bij Don't Fence Me In. Daar gaat het ook over niet in een hokje gestopt worden, je daartegen verzetten?
0: Wel, ik denk als ik 1 lijflied heb, dat het vermoedelijk dat is. En dat kan je op elke mogelijke manier interpreteren. Dat is eigenlijk al begonnen. Ik hing als kind blijkbaar heel erg vaak aan de klink van de voordeur. Omdat alleen al het idee in de ruimte te zijn ingesloten voor mij blijkbaar heel moeilijk was. Ik heb dat nog steeds. Die ruimte is wat groter geworden. Maar af en toe moet ik Europa uit. Omdat ik wil weten, kan ik mijn blik verruimen? Hoe denkt de rest van de wereld? Is onze blik de enige blik? Maar het gaat ook over heel andere dingen. Ik moet het gevoel hebben vrij te kunnen zijn, vrij te kunnen nadenken, mij vrij te kunnen bewegen.

0: Fitzgerald, die zich hier verzet tegen een al dan niet metaforisch hek rondom zich heen. Ons thema is verzet vandaag, dankzij Gaia Schoeters. Gaia, het leunt wat aan tegen activisme, verzet, maar wat zijn voor jou de verschillen?
1: Ik denk activisme impliceert ook altijd een antwoord. Het impliceert zeker weten in welke richting je dan wel wil gaan. Verzet kan ook gewoon de vorm aannemen van een vraag. Ben ik het eens met wat mij als optie wordt voorgelegd? Verzet hoeft niet per se een onmiddellijke richting te hebben. Dus ik denk dat daar misschien een deel van het verschil zit.
0: We gaan het ontdekken. De komende 2 uur... op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten file rijden tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17 een kwartier tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Daar moet je door werken via de zijrijweg. Op de E40 van Brussel naar de kust is er op de oprit Erpenmeren hinder door een ladingverlies. En door werken gaat het traag in Gent op de N456 tussen Muiden en Meulensteede. Andere vertragingen zijn kleiner.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Ja, we hebben daar een kanaal met Radio 1. En dan gewoon in de chatbox kan je je eigen idee deponeren. Het moet over verzet gaan en alle vormen van verzet zijn welkom. En Veronique Kussen, die had ook een idee. Goedemorgen, Veronique.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aan welk liedje dacht jij meteen?
3: Ik dacht aan Tournée la plage van Zaho.
0: Oké. Okay. Dus waarom dat niet?
3: Het gaat eigenlijk over veerkracht en ook de vrijheid van denken. Ze zingt op een gegeven moment ook van sortie de macage. Ze wenst ook iedereen moed om eigenlijk uw pad te zoeken binnen alle regeltjes en wetten in. En om toch daarin vrij genoeg te zijn zonder u te laten beïnvloeden door al te veel laten beïnvloeden door derden, ik zal het zo stellen.
0: En is dat iets wat jij zelf in je leven ook belangrijk vindt?
3: Absoluut, absoluut. Dus, ik woon en werk in Frankrijk. Ik heb enkele jaren geleden besloten om België te verlaten. Ik ben er ook wel trots op dat ik het gans alleen gedaan heb. Dus mij niet te veel heb laten beïnvloeden door anderen. Die dan zeggen van, maar zou je dat wel doen? Of ja, doe dan dit, of probeer dit, of doe dat niet. Een beetje mijn verzet om mijn droom na te jagen.
0: Ja. En was het dan verzet vanuit dat leven hier, dat voelt niet juist? Of van waar kwam het dan vandaan?
3: Wel, ik ben in het verleden op Erasmus geweest naar Lyon en sindsdien francofiel geworden. En het was altijd mijn droom geweest. En ja, omdat het ook een stuk thuiskomen was, omdat, ik heb ook de familienaam Kussendila is niet de meest courante achternaam. Dus daar kom je in België toch meer problemen mee tegen dan in Frankrijk, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja. Dus het was veel lager verzet. Ja, het lijkt mij ook door de wat gaan mensen denken en zo de commentaar van de mensen, dat hoort ook wel bij deze vorm van verzet, denk ik. Hè?
1: Dat hoort er in elk geval bij. En inderdaad, ik denk de beslissing om het logische leven in te ruilen voor iets waarvan je denkt, dit past misschien beter bij mij, is zelden evident. Of het nu is omdat je beslist van, ik vertrek voor langere tijd op reis of ik ga elders wonen, zo'n nieuw begin, is denk ik nooit evident. Dus ik vraag me af, is het een zachte landing geweest in Frankrijk of was het toch een woelig begin in het begin?
3: Ik heb jaren tijd gehad om daarover na te denken, dus het was wel een berekend risico. Ik had plan A, B, C, D, E voor mocht plan A niet lukken, omdat ik ook niet direct wou terugkeren, maar tot hiertoe is plan A nog steeds gelukt. En ik heb er ook geen seconde spijt van.
0: Kijk, het mag ook moed geven, net zoals het nummer dat je gekozen hebt. Dankjewel, Veronique, om je verhaal en je plaat met ons te delen. We gaan er naar luisteren.
3: Dankjewel. En fijne dag.
0: En de groetjes daar in Frankrijk, hè.
3: Ja, dat zal ik doen. Dag.

0: Souvenir en Tournée La Plage. Nummer gekregen. Ze heeft het gekregen. Ze had het eerst gekozen door Veronique, omdat zij hier het leven vaarwel zei als een daad van verzet naar Frankrijk trok.
1: De zomer van 2026.
0: En het thema verzet hebben we te danken aan auteur Gaia Schoeters. En Eddy Smet is er ook bij vanochtend. Goedemorgen, Eddy.
2: Ja, goedemorgen, Annelies.
0: Jij woont niet in het buitenland, maar we bellen jou wel ergens in het buitenland, denk ik, hè?
2: Ja, ik ben zoals ieder jaar aan het Gardameer. En ik luister hier uiteraard ook zoals thuis naar Radio 1. En vandaag was het een uitgelezen moment om een verzoek te doen. Want Gaia Schoeters is een stadsgenote van mij. En het toeval wil dat ik haar boek Het Geschenk mee heb. Het is trouwens een gesigneerd exemplaar. Door toedoen van onze gemeenschappelijke poetsdame heb ik dus een gesigneerd exemplaar.
0: Oké, er is een soort doorgeef geweest om het boek te laten signeren?
2: Ja, zo ja.
3: Allee vooruit, en nu zijn de olifanten aan het Gardameer beland.
2: Inderdaad.
0: Kijk, en ben je er al in begonnen, Eddy?
2: Wel, ik heb het eerste hoofdstuk gelezen. Dat was heel vlot en ik ben dus benieuwd naar het vervolg.
0: Oké, kijk, uw vakantie is nu al geslaagd, daar ben ik al zeker van. Maar natuurlijk bel jij niet gewoon om te zeggen dat je haar boek aan het lezen bent. Je hebt ook een nummer gekozen, wat heb je gekozen?
2: Ja, ik heb gekozen voor een Nederlandstalig nummer, omdat een nummer in onze moedertaal toch altijd het best in slaagt om ons te raken en goed te begrijpen wat er bedoeld wordt. Het is een nummer dat bijna 50 jaar oud is. Het is van mijn... van Jeff van Uitsel. En het is Ik ben niet klein te krijgen.
0: Mm-hmm. En de titel, dat klinkt al redelijk goed in thema. Wat bezingt hij in dit nummer?
2: Wel, het gaat dus over niet het grote verzet, niet het oorlogsverzet, maar het verzet tegen de lokroep naar geld en macht, naar zekerheid. Zoals u weet is Jeff van Uitsel van beroep architect. Maar hij heeft dus de eerste jaren, tientallen jaren van zijn carrière gekozen voor het onzekere bestaan van een artiest. En het gaat eigenlijk daar ook een beetje over. Dat hij toch altijd is willen zijn en blijven wie hij denkt te moeten zijn.
0: Mm, ja, dus we zitten opnieuw bij een voorbeeld van voor je dromen na te jagen en de vrijheid kiezen.
2: Ja, voilà.
0: Ja, lijkt mij een goed voorbeeld, hè, Gaia?
3: Lijkt mij een prima voorbeeld. Past eigenlijk ook wel goed bij het geschenk, waar we toch ook zitten met een politicus die een beetje op twee benen hinkt. Moet ik aan mijn idealen blijven hangen of kies ik voor de macht? En wat zijn de consequenties van beide? Het is nooit ongezond om die vraag eens te stellen aan jezelf.
0: Nee, lijkt mij inderdaad een zeer goed idee. We kunnen het 3 minuten en 9 seconden lang al zeker doen. Eddy, dank je wel en geniet daarvan het geschenk aan het Gardameer, hè?
2: Ja, dat ga ik doen. Dank je wel.
0: Tadaa.

meester zei me ooit op school: een jongen hier begint het leven. Straks word je groot en sterk, zal je alles leren. De wereld is een groot toneel.

0: Ik ben niet klein te krijgen van Jeff van Uithot. Wat een keuze van Eddy. En jullie keuzes zijn zeker nog welkom. Je kan ze doorsturen via het Radio 1-kanaal in de VRT Max-app. Of via VRT Max gewoon. Of via onze Radio 1-app kan dat ook.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Van Gaia Scooters ook. En het thema moet verzet zijn als je zelf een suggestie instuurt. Al had het nummer dat jij nu gekozen hebt, Gaia, ook vorige week, ik denk vrijdag, kunnen in onze uitzending zitten. Want toen hadden we het over muziek uit series en uit films. Want jij kiest voor de intro-muziek van The L-Word. Waarom is dat nummer erbij?
3: Wel, ik dacht, ik wil toch een queer nummer erin hebben. En dan misschien een queer nummer dat voor één keer geen homonummer is, maar dan misschien een vrouwennummer. Dan wordt de mogelijke selectie meteen al een stuk smaller. En toen dacht ik meteen met een zekere nostalgie aan de L-Word, omdat in de tijd dat dat op het scherm kwam, het een van de allereerste reeksen was die echt dat, ja, zeg maar, het lesbische leven, als er al zoiets bestaat, thematiseerde. En ik zag er onlangs nog eens eentje terug uit de allereerste reeks. En eigenlijk was dat, ja, best wel gewaagd. Gewaagd ook in een zin. Ik vraag me af of dat nu nog zou kunnen op die manier. Daar zit best wel wat stomende seks in. Er worden best wel wat heftige discussies op de spits gevoerd. En dan denk ik, goh, het had toch wat. Ik mis het eigenlijk wel.
0: Ja, ja, omdat je het idee hebt dat het nu terug niet meer kan dan?
3: Wel, er zit in elk geval, denk ik, nu veel meer druk op de ketel dan vroeger. Zeker internationaal, als je kijkt naar waar ter wereld LGBTQ+-rechten overal onder druk staan, dan gaat dat van Rusland tot Tsjetsjenië, tot grote delen van het Afrikaanse continent, tot Amerika, waar het ondertussen toch ook weer zo is dat bijvoorbeeld boeken met een queer thema of jeugdboeken met een queer thema gewoon gecensureerd worden. Maar je voelt ook hier dat er meer spanning op zit, dat er meer maatschappelijke spanning op zit. Dat heeft te maken met verrechtsing, dat heeft te maken met de conservatieve tendens die door heel Europa waait. En dan denk ik, dan is het misschien tijd voor een beetje tegendruk. En voor tegendruk heb je een gemeenschapsgevoel nodig, je hebt een gemeenschappelijke stem nodig. En die klonk, denk ik, toen wel luider dan nu. Omdat, ja, de hele community elkaar ook nog wel in het echt zag. Hmm. En daar heeft de digitalisering toch grotendeels iets aan veranderd. Dus ik denk dat het een mengeling is van nostalgie en toch een lichte ongerustheid. Het thema van de Pride was ook niet voor niets: in darker times we shine brighter. Dan denk ik, ja, er is misschien toch ook wel nood aan iets meer zichtbaarheid, iets meer tonen van, we zijn er ons ten degen van bewust dat verworven rechten niet voor altijd verworven zijn. Misschien moeten we daar toch zorg voor dragen. Moeten we ook zorg dragen voor zichtbaarheid. Ik denk dan ook aan bijvoorbeeld de tolerantie bij jongeren. Er waren een aantal onderzoeken die onlangs zijn gevoerd bij

0: middelbare schoolstudenten. De intolerantie tegenover transjongeren, tegenover homoseksuele jongeren. Wil ik met zo iemand bevriend zijn? Wil ik zo iemand in mijn klas? Hoe zou ik reageren als een van mijn kinderen? Die cijfers waren best wel om van te schrikken. En dan denk ik, dan is het tijd voor een beetje tegendruk.
1: Ja, en een beetje verzet. En ja, in zich, de Pride op zich is ook een vorm van verzet. Is een, denk ik dan...
0: Wel, de Pride hangt altijd een beetje tussen een feest en een betoging, denk ik. En die, ja, die meter tussen beide, die verschuift wat afhankelijk van wat er nodig is op dat moment in de maatschappij. Helemaal in het begin, toen ik naar de Pride ging, was de Pride heel erg nog een betoging voor het recht op het huwelijk, voor het recht op adoptie, voor al die concrete, nog niet gerealiseerde wettelijke voordelen. Ondertussen zijn die gerealiseerd, dan is het een eind richting feest opgeschoven. Maar de vraag is, is het maatschappelijke buikgevoel, is de stem van de straat eigenlijk wel gevolgd bij al die veranderingen? En daar voel je nu, denk ik, dat het misschien toch nodig is om terug weer iets meer naar dat verzet over te hellen. Want als ik kijk naar hoeveel opmerkingen krijg je, hoeveel blikken krijg je, hoeveel gaybashing is er, dan zie je toch dat daar een ander maatschappelijk verhaal wordt verteld dan dat van die officiële tolerantie.
1: Ja, ja, en dat idee, ik weet dat als ik jonger was, dat het idee was vanaf nu gaat het alleen maar beter. En dat ging over heel veel dingen, maar dat ging zeker ook daarover, dat niet helemaal blijkt te kloppen.
0: Wel, in ieder geval denk ik dat wat alle emancipatorische bewegingen van de laatste 20 jaar betreft, of het dan over queerness of bijvoorbeeld over vrouwenrechten gaat, of over wat mag een vrouw zijn, wat is het heersende vrouwbeeld, dat daar heel erg de knop wordt teruggedraaid. En dat bijvoorbeeld ook het kader van wat mag een vrouw zijn, hoe mag je eruit zien als vrouw, hoe mag je je gedragen, welke plaats, hoeveel plaats mag je innemen, dat ook die ruimte weer versmalt. Dat bijvoorbeeld wat er van een vrouw werd verwacht toch wel weer heel erg begint te lijken op de jaren 50. Mm-hmm. Vrouwen terug naar de keuken, vrouwen terug dienstbaar aan de man. Heel dat rechtse discours, dat politieke discours dat daarop ingrijpt, ja, dat vind ik toch ook een beangstigend iets.
1: Ja, ja, een mens zou van minder iets nostalgisch worden naar de tijden van die L-word.

0: Mensen die een twintigtal jaar geleden of nog steeds naar die L-Word keken en kijken, die herkennen dit uit de duizend. Want het was de themesong van de L-Word. Word, niet world. Soms moeilijk, hè?
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: We moeten er nog over zeggen, Gaia Scooters. Het is ook een soort eerbetoon waarvoor je het nummer gekozen hebt. Aan wie wil je het graag opdragen?
2: Wel, als ik aan heel die queerbeweging denk, en dan zeker aan de jaren 90 of misschien zelfs meer nog aan de jaren 80, dan denk je natuurlijk ook aan de AIDS-crisis die op dat moment heerste. Die AIDS-crisis is iets wat vooral dan in het begin toch aan die homoseksuele mannengemeenschap werd gekoppeld. Mm. Als je daaraan denkt, dan denk je aan Freddie Mercury en aan dat soort figuren. Maar wat heel vaak buiten beeld blijft, is hoeveel lesbische vrouwen in die periode eigenlijk voor al die mannen hebben gezorgd. En dat is iets wat onderbelicht blijft. En ik heb daarover ik biecht meteen iets op. Ik heb een stiekeme voorkeur voor het lezen van goede thrillers in de zomer. En de Schotse schrijfster Val McDermid, die heeft een boek geschreven, 1989 heet het, waarin ze het heeft over hoe die hele AIDS-crisis in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk heeft huisgehouden. En daar komt dat aspect plots naar voren van, ja, al die vrouwen, die waren daar ook, die hebben op dat moment voor al die mannen gezorgd. Mm. Zoals vrouwen heel vaak voor mannen zorgen.
0: Ja, en dat door de hele gemeenschap zo gedragen werd en ook het effect ook op de vrouwen van het verliezen van al die mensen, dat wordt heel weinig belicht. In films heb ik het nog nooit erover gezien, denk ik.
2: Wel, iemand die het daar vaker over heeft is Nan Goldin, die als fotograaf natuurlijk ook heel die AIDS-crisis in beeld heeft gebracht. En die onlangs in een interview ergens zei, als ik terugkijk naar die foto's, ik wilde door het fotograferen van die mensen eigenlijk al mijn vrienden vasthouden. Als ik er nu naar kijk, zie ik vooral wat ik en wie ik verloren heb.
0: Mm. Ja. Het is heel treffend hoe ze dat zegt. We gaan Bruno erbij halen. Goedemorgen, Bruno Liebrecht.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Verzet, welke rol krijgt dat in jouw leven?
3: Goh, ik zie verzet als vele kleine positieve daden die toch wel een verschil kunnen maken, denk ik. Ik ben vrijwilliger in bepaalde zaken. Ik heb samen met anderen een inloophuis in Ieper opgericht, waarin dat we mensen willen samenbrengen. Ik werk in een psychiatrisch ziekenhuis en we merken dat heel wat mensen moeilijk weer aansluiting vinden na een tijd opname met mensen in de buurt. En we hebben een soort buurthuis opgericht, waarin dat we activiteiten organiseren om mensen samen te brengen. Ondertussen leggen we niet zo erg de klemtoon meer op dat psychiatrisch en zo, maar we merken dat we toch wel een hele mix van mensen hebben en dat mensen ook na een psychiatrische opname ook wel rollen opnemen en dingen organiseren voor de buurt en zo. Dus ik zie dat eigenlijk ook als kleine daad van verzet, op een positieve manier mensen samenbrengen en zo het verschil te maken, dat stigma wat tegenwerken zonder grote slogans of verzet wordt vaak geassocieerd met betogingen, met geweld, met dingen forceren of zo. Maar ik denk dat we dat ook op een hele zachte manier heel doeltreffend kunnen doen.
2: Mm-hmm. Vind ik een hele mooie inkleuring van het begrip verzet. Ik denk dan meteen ook aan de bekende dichtregel: verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. En ik denk inderdaad dat zo'n beetje de zachte waarden gewoon zelf inkleuren en vastpakken, dat een heel mooie manier kan zijn om een correctie aan te brengen.
3: Ja, ik denk inderdaad dat een manier is om dingen blijven te doen. Wij gaan ook bijvoorbeeld met mijn familie en enkele vrienden gaan wij nu al bijna 8 jaar maandelijks naar Duinkerken, naar de vluchtelingkampen, met warm water en shampoo en scheerapparaatjes en zo. En daar merken we dat daar is er geen elektriciteit, geen stromend water en zeker geen warm water. En door de haren te wassen van de mensen, daar hebben we veel contacten en dat leren we ook bij over andere culturen en waarom dat mensen vluchten. En als je die verhalen vertelt, heel eenvoudige menselijke verhalen, dan zie je wel dat er daar ook veel begrip en openheid voor is. Als je een beetje wegblijft van de slogans en dat tot het menselijke contact kunt terugbrengen, dan zie je dat je toch een verschil kunt maken. En dat verschil kunnen ze niet, kun je niet wegnemen of kun je ook niet tegen zijn.
0: Mm-hmm. Nee, want ik hoor jou zeggen, kleine daden, maar dat zijn toch, je doet wel grote dingen, toch?
3: Goh ja, eigenlijk is dat gewoon een beetje tijd geven, denk ik. En tijd maken om naar mensen te luisteren en je dienstbaar te stellen. En ik zie dat niet echt als grote dingen, want ik ben ook een beetje bang van als je dingen groot maakt. Mensen doen soms dingen niet omdat het te groot lijkt. Dat ze zeggen, ja, maar ik kan dat niet, of dat is te moeilijk voor mij, of ik ben niet politiek geschoold, of ik ben niet. Maar eigenlijk door gewoon, ja. Dat kan zijn, gewoon een keer bij mensen op bezoek gaan, bij je buren of zorgen dat er iemand eten heeft die anders geen. Dat zijn hele kleine dingen en dat kan iedereen doen, denk ik. Dat kan een kind, dat kan een volwassene. En ik denk dat daar te weinig de nadruk op ligt, waardoor dat mensen laten van dingen te doen, omdat het te groot lijkt. Ja. En ik denk dat het eigenlijk heel simpel kan zijn.
2: Vind ik een hele mooie insteek, want we zeggen heel vaak van, er is bij veel mensen zo'n gevoel van onmacht, van ja, maar wat kan ik doen? Ik kan het toch niet veranderen? Het is allemaal zoveel, het zijn allemaal zo gigantische problemen, maar zelfs de meest gigantische problemen, als je ze ergens bij een concreet punt kan vastpakken, die worden dan toch meteen een stuk handelbaarder, denk ik. Dus merci,
3: ja,
2: vind ik
3: zonder grote
2: fantastisch.
3: Verwachtingen, ja. Zonder grote verwachtingen, maar weten dat het uiteindelijk wel ja, beter wordt. Ja, dat
0: ja, ja.
3: Wel.
0: Ja, en het komt ook neer op gewoon menselijk zijn. Het klinkt ik maak het misschien te simpel, maar zo klinkt het wel als ik jou hoor.
3: Nee, denk het. Ja. Ik denk dat gewoon iets vinden. Want vroeger, als we naar Duikkerken gingen, hadden we kleren mee en we hadden eten uitdelen en zo. Maar dat doen andere organisaties beter dan wij. En dat voor ons verringde dat. Dan ben je dingen aan het uitdelen. En dat vind ik zelf ook niet leuk om te doen. Dus je moet iets vinden dat je zelf aangenaam vinden om te doen en dan houd je het ook vol en dat iets dat dicht bij jezelf ligt.
0: Ja.
3: En dat kan voor iedereen verschillend zijn, maar dat hou je het vol en dan zie je ook wat positieve ervan in.
0: Ja.
3: En dat zit ook in dat liedje dat ik aanvraag. Dat is een heel lichtvoetig liedje.
0: Want wat heb je gekozen?
3: Ik heb gekozen voor een liedje van Riptunes. Veel mensen gaan het niet kennen. Het is nogthans een hele goede groep die weinig op de radio komt. Dus ik vond dat ze ook wel verdienden om op de radio te komen. En het liedje heet June. Het is eigenlijk geschreven naar aanleiding van de geboorte van een kindje, denk ik. Maar er zit een zekere lichtvoetigheid in en een zeker optimisme. En een zinnetje ook, ready for the revolution. En het gaat een beetje ook over van, misschien is het nu niet goed. En allez, dat lees ik erin, hè, of hoor ik erin. Misschien is het nu niet goed, maar er is een nieuwe jonge generatie. En we kunnen altijd opnieuw beginnen. Ja, ik denk van de oude Trumps en zo moet ik niet meer verwachten. Maar ik denk dat wel dat alles wel beter wordt. En dat de nieuwe generatie ook wel weer anders zal kijken naar dingen en dingen anders zal doen. En dat straalt een soort positiviteit uit. En het is ook heel lichtvoetig. En ik denk dat verzet ook zo mag zijn. Dat dat ook leuk mag zijn. Dat dat niet altijd strijd moet zijn of zo. Ja.
2: Vrolijk verzet.
0: Ja, voilà. Zo omschrijf je dat nummer, Bruno, maar ik zou jou zo ook omschrijven, want zo klink jij ook. Wij worden optimistisch van jou.
3: Ja, oké.
0: Okay. Merci daarvoor, Bruno.
3: Ja, bedankt om het liedje te spelen.
0: Met plezier.
3: Ja, dag.

0: Riptunes, dankzij Bruno op de radio. Hier met June.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: En die van Gaia Scooters. We hebben het al over heel veel vormen van verzet gehad. Groter verzet, maar vooral het kleiner verzet dat van alle vormen kan aannemen. Gaia, we gaan Nina Hagen draaien. Ja, je bent heel veel in Duitsland, hè, de laatste tijd.
3: Klopt.
0: Ja, want het, onder andere het trofee is daar een groot succes, het geschenk ook. Dus jouw Duits is dan nu... uitmuntend?
3: Want mijn Duits is in ieder geval ondertussen goed genoeg om me eindelijk te begrijpen wat ik 20 of 25 jaar geleden al mee brulde met Nina Hagen.
0: Waar zingt ze over dan?
3: Ze zingt in dit geval eigenlijk over een vrouw die zegt: het moederschap, ik heb daar geen zin in. Ik kies voor iets anders. Misschien wil ik eerst mijn eigen leven uitbouwen, mezelf begrijpen. Ik heb geen zin om nu moeder te worden, gewoon omdat dat het logische parcours is.
0: Ja, wat toch in veel gesprekken een revolutionaire gedachte blijft zijn. Als ik dat bij vrienden hoor die die keuze maken, dat daar toch ook veel weerstand tegen komt.
3: Ik denk dat het inderdaad nog altijd een gevoelig thema is, zoals er eigenlijk onbewust nog altijd heel veel verwachtingen kleven aan... ja, wat is een vrouw, wat doet een vrouw, welke rollen neemt een vrouw op? Het is nog steeds zo dat het merendeel van het huishoudelijk werk, van de huishoudelijke taken, van het al dan niet thuisblijven voor de kinderen, van het minder gaan werken na het huwelijk, van minder carrière nastreven, minder buitenlands reizen, dat dat nog steeds op vrouwen terugvalt. En dat is iets wat toch grote effecten heeft, blijkbaar. Ten eerste op hoe gelukkig vrouwen zijn binnen relaties. En ten tweede, als die relaties dan stuk lopen, ja, je hebt al die dingen eigenlijk opgeofferd en je blijft een beetje met lege handen achter, want je krijgt daar niets voor terug. Dus eigenlijk een investering die jij hebt gedaan, die op dat moment ja, toch met een serieus deficit eindigt.
0: Ja, ja. En vanuit het idee van we dragen dit hier samen, maar als dan die relatie stuk loopt, ja, dan sta je daar alleen met wat je niet hebt.
3: Wel, als die relatie stuk loopt, sta jij daar alleen met de min en in veel gevallen man in die relatie, die wandelt vrolijk weg met de plus, want die heeft ondertussen wel rustig zijn carrière-traject verder kunnen uitbouwen. En dan denk je, dus het is een van die dingen waarvan ik denk, ja, sinds de jaren 50 zijn we daar toch al ver voorbij. Maar als je dan eens werkelijk gaat luisteren bij mensen en je zegt, hoe draait het eigenlijk bij jou en is het echt wel 50-50 en wie neemt welke taken op, dan voel je dat het nog lang niet 50-50 is. En het is ook een nummer, het heeft ook te maken, denk ik, met die generatie vrouwen die nu allemaal 60, 70, 80 zijn en die dat zeker in hun tijd in zeer grote mate voor hun mannen hebben gedaan en die nog steeds voor al die mannen zorgen. En ook die zorg wordt heel vaak niet gezien. En dan denk ik, dat is toch ook iets belangrijk om naar te kijken.
0: Ja, ja, ja. We hadden het daarnet over queer zijn. Daar zijn die verwachtingen even groot als je queer bent als vrouw?
3: Ik denk dat het daar in die zin anders is. Je kan dat hele relatiepatroon van nul opnieuw uitvinden, want er is eigenlijk geen vastliggend patroon. Geen idee wie verondersteld wordt in een queer relatie de vuilbakken buiten te zetten. Je kan gewoon week om week afwisselen zonder dat je daarvoor een grote revolutie moet voeren. En dat is natuurlijk een heel banaal voorbeeld, maar het gaat ook om heel andere dingen. Hoe richten we het in? Wie krijgt hoeveel tijd voor zijn of haar carrière? Hoe organiseren we ons leven samen? Welke keuzes maken we samen? Hoeveel ruimte geven we elkaar? Het zijn allemaal dingen waarvoor niet meteen een soort vastgelegd patroon bestaat en dat impliceert een groot stuk vrijheid. Dus ik zie het eigenlijk, ondanks alle complicaties die er misschien bij komen, want die zijn er ook, toch ook als een soort privilege om zo vrij je leven te mogen invullen.
0: Ja, als een zegen. En hoe gaat het dan, want hier gaat het over die moederrol opnemen en die keuze maken. Hoe is dat? Kan je dat ook, of zijn daar dan toch nog verwachtingen rond?
3: Maar ik denk dat dat ook weer heel anders is. Ik denk dat heel veel heterokoppels gewoon kinderen krijgen omdat je nu eenmaal kinderen krijgt. Het gebeurt.
0: Als je niet, het volgende.
3: Als je er niet actief voor zorgt dat het niet gebeurt, dan gebeurt het al. Ja. En bovendien, het is het volgende. Het is het logische patroon. Je leert elkaar kennen. Je trouwt of je trouwt niet. Daar zit ondertussen toch wat meer ruimte op. Je krijgt kinderen at some point. En zo evolueert het leven. Binnen een queer relatie is het krijgen van kinderen echt iets, als je dat wil, wel

0: daar heb je werk aan. Dus dan is dat in elk geval een heel bewuste keuze. En een keuze waar je heel bewust ook weer moet gaan invullen. Hoe doen we dit samen? Wie doet er wat? Hoe pakken we dit aan?
1: Ja, ja, ook daar kan je het zelf meer bedenken. Wie en wat en hoe. Jij durft je al eens uitspreken over dit soort dingen. En dan komt er ongetwijfeld de reactie. Is dat ook een van de pijlers waaraan je merkt, we gaan terug naar iets conservatiever?
0: Dat merk je heel duidelijk. Er zijn heel veel onderwerpen waarover ik alle mogelijke dingen kan zeggen waar niets gebeurt. Queer of niet queer, dat gaat ook nog wel. Er is één iets waar je blijkbaar veel moeilijker aan mag raken, en dat is gender. Je mag het niet hebben over vrouwbeeld, je mag het niet hebben over wat mag je allemaal zijn of hoe mag je je gedragen en benoemen om toch nog een vrouw te mogen zijn. Zodra je daar iets over zegt, dan komt er heel veel reactie. Nu, ik denk dat heel veel van die reactie dan weer bewust politiek is aangestuurd. Vrouw, vrouwbeeld, man-vrouw-relaties, die binaire tweedeling in de samenleving is een heel gepolitiseerd thema. En je voelt gewoon, zodra je daar je mond over open doet, krijg je een heleboel systematisch aangestuurde trollen over je heen.
1: Ja, ja, ja. En, dus het moet duidelijk zijn. Een vrouw moet eruit zien als een vrouw, volgens sommige stemmen, en een man. Het is veel nauwer beeld, ook wat het daarnet over 20 jaar geleden. Is het dat dan?
0: Het is absoluut dat. Dus het heeft te maken met een soort ethisch conservatisme. Een vrouw moet beschikbaar zijn voor haar man op alle mogelijke manieren, economisch, uit een soort dienstbaarheid, maar ook seksueel. Vrouwen moeten zich schikken naar de wil van hun man, naar het beeld dat hun man heeft van hoe ze zich tot elkaar moeten verhouden. Dus er wordt heel sterk op die emancipatie, maar bijvoorbeeld ook op het recht voor abortus beknibbeld. Nu, langs de andere kant denk ik dat het feit dat die binaire tweedeling, dat de wereld uit mannen en vrouwen bestaat, politiek zo belangrijk is, heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ons hele economisch-kapitalistische model er nog steeds op steunt. Haal die tweedeling weg, haal het feit weg dat vrouwen nog steeds onbetaald een heel groot deel van de geleverde arbeid verrichten en je hele maatschappelijk model gaat aan het wankelen, want wie gaat het dan in godsnaam doen? Mm-hmm. Dus dat heeft natuurlijk ook een politiek luik. Maar er is toch ook dat duidelijke, ja, door populistisch rechts aangestuurde vrouwbeeld, een vrouw moet eigenlijk daar zijn om te zorgen dat het leven van haar man makkelijker wordt.
1: Ja, een vorm van klein verzet misschien dat ik zelf toepas is om dan over zorgtaken te spreken. Niet als thuiswerk of huishouden, maar om te zeggen, mijn onbetaald werk wacht nog op mij.

0: En de deur dicht. Nina Hagen hier. Wil jij hem even afkondigen met je prachtig Duits?
1: Ja, dat was onbeschrijfelijk weiblich.
0: Zalig. Dankjewel. Verzet bij Nina Hagen. En daar gaan we nog een uur mee verder na het nieuws van 11 uur. Dus als je nog suggesties hebt, we hebben zo'n chatfunctie in onze Radio 1-app of op ons kanaal op VRT Max. En dan mag je alle liedjes die je kent over verzet, groot of klein, mag je daar laten weten. Dankjewel.
2: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
5: Life. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 11 uur en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen langer de tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin of TaxOnWeb. Nele Matthijs van de Overheidsdienst Financiën.
8: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag, tot en met 19 juli.
7: Al ruim 2 miljoen mensen hebben hun aangifte al wel online ingediend. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd. Er zijn meer dan 10 brandhaarden gevonden, 2 vlakbij de snelweg A6 en een tiental andere in een straal van 1000 meter. Sinds gisterenmiddag heeft de brand al 1000 hectare bos in de as gelegd. Tientallen woningen zijn ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. En in het zuiden van Spanje, in de provincie Almeria, is het dodental door de bosbranden gisteravond bijgesteld naar 13. Bij de doden zijn wellicht 3 Belgen, dat is nog niet officieel. Daarvoor is het wachten op de resultaten van de autopsie. Alle inwoners konden gisteravond wel terugkeren naar hun huizen. Stijn Verkruijsen is in het zwaar getroffen Bedaar.
9: Het dorp is opvallend goed gevrijwaard gebleven, maar rond dat idyllische centrum zien we huizen die verspreid zijn over het landschap, over de heuvels, die daar alleen staan in een zwart geblakerd landschap, verkoolde vegetatie, en zo ruikt het hier ook. Weinig mensen zijn naar hun huizen teruggekeerd, zo lijkt het, waarschijnlijk omdat er geen water en geen elektriciteit is. Toch vaak geen elektriciteit is. Maar de nutsbedrijven zijn volop bezig met die kabels, waterleidingen en zo te herstellen. We spraken met een man die door het landschap reed met zijn mountainbike, die van deze streek is. En die was echt triest en vooral kwaad op de Spaanse overheid, omdat er volgens hem te weinig gedaan is aan preventie. Het landschap is niet opgeruimd en wij zijn aan ons lot overgelaten, zo zei hij.
7: Bij Oekraïnse droneaanvallen in de buurt van Moskou zijn volgens de lokale gouverneur 3 doden gevallen. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een slachtoffer gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op, gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. Het weer zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijft het zonnig. Temperaturen rond of boven de 30 graden, maar tegen het einde van de week is er wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
10: De zomer van 2026.
5: Annelies Mons.
0: Over verzet vandaag. En dan kan het al eens helpen dat iemand je wat moed inspreekt. En daarom is deze heel veel aangevraagd.

0: De man van het verzet, schrijft iemand erbij. Deze Bob Marley en Get Up, Stand Up.
1: De zomer van 2026.
0: Met Gaia Schoeters. Gaia, je zei daar straks dat je eindelijk weer aan het schrijven kan, want je hebt een heel drukke periode gehad met vooral lezingen en praten. En nu kan er eindelijk geschreven worden. Waar ben je dan mee bezig?
2: Wel, ik ben nu nog bezig met het afwerken van een theatertekst. Een theatertekst die Leonore, of Fidelio Leonore heet. Het is een soort antwoord op de opera Fidelio van Beethoven. Ik maak het voor Arsenal. En het speelt volgend voorjaar al. Dus dat is eigenlijk best wel heel snel, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Dan moet je niet lang wachten om het resultaat te zien op de planken. Ik zag ook dat je bezig bent met een bundeling. Een bijzondere bundeling samen met Lara Taverne. Want wat gaan jullie doen?
2: Lara en ik zijn met elkaar aan de praat geraakt op een feestje, zoals dat gebeurt. En plots ging het over het vrouwelijk orgasme en vooral het niet gerealiseerde vrouwelijk orgasme. En dat gesprek opende zich. Er zaten veel vrouwen aan tafel die avond. En het werd ons heel snel duidelijk dat de orgasmekloof niet enkel op papier, maar ook in de realiteit een ding is. Dat heel veel vrouwen blijkbaar nog steeds niet klaarkomen. En vooral dat op papier bijna nooit.

0: vrouwen klaarkomen. Want dat in de literatuur vrijwel alle erotische scènes, of toch de overgrote meerderheid daarvan, geschreven is vanuit mannelijk perspectief. Of het nu door vrouwelijke of door mannelijke auteurs is, heel vaak wel vanuit een mannelijke hoofdfiguur. En we dachten, de realiteit kunnen we niet meteen fixen, maar op papier kunnen we daar wel iets aan doen. Laat ons maar een aantal vrouwelijke auteurs uit Vlaanderen en Nederland samenbrengen die vanuit vrouwelijk perspectief eigenlijk die vrouwelijke blik op seksualiteit een beetje opentrekken.
1: Oké, dus jullie hebben aan een heleboel schrijfsters gevraagd, schrijf nu eens een vraag, of hoe hebben jullie het zelf geformuleerd?
0: We hebben het geformuleerd als we zoeken een erotisch verhaal of een erotisch gedicht dat een zekere spanning in zich draagt en dat resulteert in een al dan niet gerealiseerd vrouwelijk orgasme.
1: Oké. En wat was het antwoord overwegend van mensen waar jullie het aan vroegen?
0: Wel, gelukkig waren er een heleboel mensen die dat een zeer spannend idee vonden. Maar we voelden toch ook uit een aantal andere antwoorden dat het een onderwerp is wat nog steeds een taboe is. Waar nog steeds toch een zekere pudeur aan hangt. Wat gaan de mensen denken als ik dat doe? Hangt dat dan heel dicht samen met mijn persoonlijkheid? Heeft dat misschien een invloed op hoe ik als auteur word gezien? Dus je voelt toch, het is een onderwerp waar aan auteurskant gelukkig niet al te veel, maar enige schaamte op zit. Tegelijkertijd, op het moment dat we nog maar aankondigden dat dat boek er kwam, ontplofte dat zo'n beetje op de socials, omdat iedereen plots zei, oh, eindelijk komt er zoiets, want dan kunnen we het er ook eens over hebben. Dat kan een manier zijn om met elkaar te praten, want die communicatie schijnt toch ook nog een delicate zaak te zijn.
1: Ja, het kan een goede aanleiding zijn voor een gesprek. Je hebt eerder al een bundeling geschreven onder een andere naam, toch?
0: Wel, elke keer dat ik in deze radiostudio zit, want het gebeurde precies aan deze tafel,
1: sorry,
0: gaat het ook over Pia Frouws. Maar inderdaad, ik heb ooit twee bundels zelfs, vrijages en meer vrijages, met erotische literatuur geschreven. Eigenlijk ook een beetje vanuit diezelfde gedachte. Toen ging het mij vooral om queer literatuur. Het was er niet. En het is zo jammer als we niet fantasie een beetje kunnen prikkelen en vooral iets op tafel kunnen leggen waar we met elkaar over kunnen praten, zodanig dat we gewoon in gesprek. Seks is toch ook maar een vorm van communicatie.
1: Mm-hmm. En je deed dat toen onder een pseudoniem. Was dat dan vanuit dezelfde gene of waarom deed je dat?
0: Nee, ik denk dat ik dat echt gedaan heb vanuit het idee, het is zo jammer als mensen tijdens het lezen van erotische verhalen de auteur voor zich zien. Zeker als dat dan nog verhalen zijn in de ik-vorm, ook al zijn al die ik-personages andere personages en is alles wat in vrijages gebeurt fictie. Het wordt toch heel snel gekoppeld dan aan dat gezicht op de achterflap en dat wou ik er een beetje van afhalen. Nu, dat risico heb je gelukkig niet als je zegt, we doen dit met z'n twintigen. Ja, dan heb je gewoon meteen een grote diversiteit aan mogelijke gezichten.
1: Ja, dan ligt het speelveld helemaal open. We kijken er naar uit. Ja, is de hoofdtitel van het boek.
0: Ja.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. In najaar te verwachten?
0: Waarschijnlijk in december.
1: Oké, we kijken er naar uit. Zeer goed voor onder de kerstbomen. Dan is het gesprek aan de kersttafel ineens zeer goed begonnen. Iets serieuzer dan, want dat is een manier om de nacht terug te claimen. Want we gaan naar een nummer luisteren dat Reclaim the Night heet. Maar die zin heeft natuurlijk nog een heel andere betekenis. Want dan zijn we ook bij geweld tegen vrouwen. Die Reclaim the Night, waarom wil je die vandaag ook zeker laten horen?
0: Omdat als er één ding is waar ik mij heel erg boos over kan maken, dan is het ten eerste hoeveel seksueel geweld er nog steeds is in de samenleving en ten tweede hoe ongelooflijk lichtzinnig daar nog steeds mee wordt omgesprongen. Je ziet de laatste tijd steeds meer, en niet alleen hier bij ons, maar in heel Europa, dat er eigenlijk voor verkrachtingen, zelfs voor groepsverkrachtingen, heel lichte straffen worden uitgesproken. En dan vraag ik me af, hoe komt het nog steeds dat geweld tegen vrouwen niet gezien wordt als iets ingrijpend? Dat het bestraffen daarvan wordt gezien als iets wat mogelijkerwijze het leven van de dader zou kunnen beschadigen. Want we willen toch niet dat de carrière of het leven of het gezinsleven van degene die dat geweld dan heeft gepleegd zo wordt geschaad door een langdurige straf. Maar waarbij altijd weer wordt vergeten dat vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld daar misschien wel hun leven lang de gevolgen van meedragen. Dat heel vaak leidt tot langdurige psychologische problemen of tot bijvoorbeeld het nooit meer op een normale manier kunnen genieten van seksualiteit. Tot altijd een soort angstgevoel blijven houden. Tot een trauma dat je niet zomaar kwijtgeraakt. Dat je in alles meeneemt. Dat je misschien zelfs nog transgenerationeel doorgeeft aan je eigen eigen kinderen. En dan denk ik, daar zouden we toch net iets voorzichtiger en net iets serieuzer mee moeten omgaan. Waarom zeggen we bijvoorbeeld ook nog altijd tegen onze dochters, pas op en ga niet met vreemde mannen mee? En waarom leggen we al die verantwoordelijkheid op die meisjes en zeggen we veel minder op dezelfde actieve manier tegen onze zonen, je mag dit en dit en dit gewoon niet doen. Consent is een ding. Consent is iets heel breeds. Want je kan het eigenlijk ook weer terugkoppelen als je het dan toch weer naar het huwelijksbed of het relationele bed wil brengen. Wie heeft zin? Wie heeft zin om het hoe te doen? Praten we daarover met elkaar? Hoe zit het daar met consent? Hoe praten we over hoe we met elkaar naar bed gaan? Mm. Hoeveel vrouwen denken eigenlijk nog altijd, goh, binnen 10 minuten ben ik er weer vanaf en misschien is dat ook maar goed. Zijn van die dingen waar we veel te weinig bij stilstaan. En dan heb je zoiets als de zaak Pellicot en dat breekt het dan even open, het veld, omdat iemand eindelijk luidop durft te zeggen van we moeten, de schaamte moet van kant wisselen. Het zijn niet de vrouwen die het uitlokken. Het is niet het vrouwelijke gedrag waarmee je het zou moeten vermijden. En het gebeurt ook thuis. En het gebeurt op. Maar het nadeel daarvan is, dat is zo'n groot ding, dat je misschien al die kleinere vormen ervan daardoor ook weer niet ziet. Dus ik dacht, misschien moeten we er gewoon maar eens uitgebreid naar kijken.
1: Ja, op alle manieren.
0: Voilà.
2: Though Eve was made from Adam's rib, 9 months he lay within her crib.

0: Reclaim the Night van Peggy Seeger uit 79. Maar het zou nu nog gezongen kunnen en moeten worden, denk ik.
1: Wel, het zou helaas nog kunnen en moeten gezongen worden. Het wordt ook soms nog gezongen als een soort, ja, misschien een soort marslied bijna, tijdens de Reclaim the Night marches, waar vrouwen 's nachts samen op straat komen om te tonen van, hey, eigenlijk is de stad ook 's nachts van ons. Want dat is zoiets waar mensen, denk ik, of mannen misschien heel weinig bij stilstaan, op hoeveel aspecten van het leven zoiets eigenlijk invloed heeft. Hoe je als vrouw altijd weer denkt, loop ik 's nachts nog door deze straat op mijn eentje? Of goh, als ik naar dat feestje ga, hoe fiets ik dan naar huis? Hoe ga ik dan naar huis? Met wie stap ik in de auto? Kan ik eigenlijk liften? Wild kamperen, kan ik dat op mijn eentje? In een café binnen gaan als vrouw alleen, waar alleen maar mannen zitten, doe ik dat eigenlijk? En ik denk dat het misschien interessant zou kunnen zijn om de omkeeroefening eens te maken en je als man elke keer weer af te vragen van, stel dat het allemaal andersom was, hoe zou dat dan voor mij voelen als iemand altijd eerst naar mijn lichaam kijkt, als ik eens zonder t-shirt rondloop of met een korte broek, als dat meteen een onzekerheidsfactor wordt. Als ik met iemand twee blikken wissel, dat misschien wil zeggen dat hij mij nadien volgt als ik uit de trein stap. Al die kleine ongewenste dingen, want het begint ook vaak met kleine dingen. Wanneer wordt een opmerking ongepast? Wanneer wordt een gesprek ongepast? Wanneer wordt een persoonlijke ruimte te klein, te krap? En het zijn dingen, denk ik, waar mensen gewoon heel weinig bij stilstaan.
0: Mm-hmm. En ik denk ook gesprekken die heel weinig gevoerd worden. Ik weet dat wij uit de laatste kerstmis is aan tafel het gesprek hadden dat een man vroeg van, hoe ziet dat er bij jullie uit als jullie nu 7 hier op straat gaan? Wat zou je dan doen? En dan kwam er boven de ene die zou doen alsof ze aan het bellen was. Of effectief bellen naar iemand. Of een locatie delen tegenwoordig. En dat het door dat gesprek te voeren dat bijna elke man aan tafel heel stil werd en zei, ah, daar nog nooit aan gedacht om zo'n dingen te doen.
1: Ja, precies. Het is dat soort dingen. Ik denk er ook heel vaak aan als ik bijvoorbeeld lange reizen maak en ik kom al die wereldfietsers tegen. Zo, jongen alleen met fiets, fietst de hele wereld door en kampeert overal vrij. Wel, dat is iets waar ik jaloers op ben. Dat is iets waar ik zelf toch altijd weer denk, zou ik dat wel doen? Of in een omgang met een mannelijk, ja, met een man, dat je toch altijd denkt, goh, als hier spanning opkomt, fysiek ben ik sowieso de minder sterke in deze in deze relatie. Dus je denkt bij zoveel dingen minder vrij na. En dat is gewoon zo jammer.
0: Ja, ja, en daar kan verzet zeker bij helpen. In de vorm van een gesprek of op heel veel verschillende manieren. Naar Antwerpen op de E17. 1 uur file rijden tussen Waasmünster en Sint-Niklaas door een ongeval ter hoogte van De Werken. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen hier en daar. Maar niets om over naar huis te schrijven, want dan zou het hier op mijn scherm staan.
2: De zomer van 2026.
0: En ook die van Gaia Schoeters over verzet. En Ivo van Gerven die heeft ook een idee. Goedemorgen, Ivo.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: We hebben al Duitse goede vertalingen gehad van nummers, of het goed Duits begrip. Bij jou gaan we naar het Italiaans?
3: Ja, dat klopt.
0: Vertel het
3: met,
0: maar.
3: Met Giovanotti. Ik wou nog één zeggen, dat ik eigenlijk jammer vind dat ik nu de lijn van het gesprek hiervoor doorbreek, want ik vind het bijzonder boeiend en bijzonder relevant dat daarover gesproken wordt. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk nog een tip. Ik loop soms ook 's nachts door de stad. En als ik op een voetpad loop en ik zie een vrouw of een meisje in tegengestelde richting komen, dus die mij moet kruisen, dan steek ik vaak gewoon over.
0: Zelf al.
3: Om aan de overkant te lopen. Zo van, ik ben geen gevaar voor jou.
1: Vind ik een heel galante, heb ik ook nog niet vaak gehoord. Want meestal is het inderdaad andersom. Meestal zie je vrouwen denken, ik zie een man komen aan de overkant, ik steek alvast zelf over. Dus ja, ik vind het heel hoffelijk om dat andersom te doen.
0: Ja.
3: Ik probeer het een lucht af te zijn.
1: Nu, het mooiste zou zijn dat het niet zou moeten en dat we elkaar natuurlijk op gelijke hoogte vrolijk op hetzelfde voetpad zouden kunnen zien, maar dat is nog niet altijd waar.
0: Nee.
3: Daar zijn we nog niet aan toe.

0: domme teksten. Maar hij is echt geëvolueerd naar een poëet bijna. Het is geen militante schrijver, zal ik zeggen. Geen expliciet verzet, maar veel over gevoelens, hoe mensen daarmee omgaan. En intermenselijke relaties, hoe dat vorm krijgt en zo. En in dit nummer dat ik voorgesteld heb, Il Muratore, de metselaar, praat hij over muren. Muren die opgebouwd zijn tussen mensen om belangen te verdedigen. En ivoren torens die door muren ondersteund worden. Muren van woorden die opgetrokken worden. Muren van macht.
1: Ja.
0: Maar de boodschap is dan, van als mensen in beweging komen, dan gaan die muren allemaal tegen de grond.
1: Ja. Dus dat het verzet... Het verzet zit hem dan in samen die muren weer afbreken.
0: Ja, dat klopt.
1: Oké. We zouden nog langer met jou willen praten, Ivo, maar je verbinding is nogal slecht. Maar de essentie, die hebben we mee. Dat is 1, Giovanotti is top. En 2, die muren, die mogen we afbreken samen met hem.
0: Ja. Hij komt op 18 juli in Genk trouwens, op het Afro-Latino Festival.
1: Kijk. Ah, voilà. Wederom een goede toevoeging. Dank je wel, hè.
0: Ja, bye.

0: Over een paar dagen in Genk op Afro Latino, deze Giovanotti hier met Il Muratore.
1: Radio 1. De zomer van 2026.
0: En die van Gaia Schoeters en ook een beetje die van Annelies Thierry. Goedemorgen Annelies.
2: Goedemorgen Annelies en goedemorgen Gaia.
3: Dag Annelies.
0: Verzet hebben we het vandaag over. Dan denken veel mensen meteen aan verzet in en tegen een oorlog. En daar zijn we ook met jou aan beland.
2: Inderdaad. Dat liedje dat ik aangeraden heb, The Partisan van Leonard Cohen, doet mij altijd denken aan een boek dat ik las als tiener en misschien wel 5 of 6 keer heb gelezen, telkens op vakantie. En dat boek is Mila 18 van Léon Ury. En dat gaat eigenlijk over de opstand in het Joodse ghetto in Warschau. En dat boek heeft mij altijd enorm geraakt. En ik dacht altijd toen als tiener, ik was niet het braafste meisje dat mijn ouders zich hadden kunnen wensen. Van ik ga ook zo dapper zijn, ik ga ook in het verzet gaan. Mijn vader was tiener tijdens Wereldoorlog 2 en deed kleine dingen bij het verzet, zoals telefoondraden doorknippen en zo. En ik dacht, ik word ongetwijfeld ook zo. Nu ben ik heel wat ouder en ik weet dat verzet niet zo gemakkelijk is. Ik weet niet of ik het zou doen. Ik besef nu dat ik waarschijnlijk laf zou zijn. En het lied dat ik aanraad, dat gaat eigenlijk over mensen die zich opofferen voor het verzet. Hè? Die 's morgens nog in een groep van 10 zijn om tegen de nazi's te strijden en 's avonds nog alleen overblijven. Over mensen die zwijgen om anderen niet te verraden en die 's avonds ook er niet meer zijn. En ik heb daar zoveel bewondering voor en daarom. Dat is de vorm van verzet die ik wou aanraden.
0: Ja, zeker, zeker welkom.
3: Ja, heel mooi verhaal. Sowieso vind ik de verhalen die er van verzetstrijders naar boven komen altijd, ook als het over die kleine dingen gaat, zoals het doorknippen van elektriciteitskabels, ja, vind ik altijd heel spectaculair en heel belangrijk. Ik moet nu ook denken aan Trui Hanoule, een fotograaf, heeft onlangs een boek uitgebracht, Baanbreeksters, waarin ze praat met een aantal vrouwen die bij het verzet zaten en die inderdaad, omdat van vrouwen nooit gedacht wordt dat ze iets zouden kunnen in hun schild voeren, dat die eigenlijk met hun fiets heel makkelijk voorbij de controleposten kwamen en dan inderdaad Bijvoorbeeld boodschappen konden overbrengen, elektriciteitsdraden konden doorknippen, ook al die kleine verzetsdraden konden doen. Maar, en dat is ook weer zo'n verhaal, vaak ook dan hun gezin bedreigd zagen, mensen verloren, mensen kwijtraakten, omdat ze voor de goede zaak gewoon hele grote risico's hebben genomen. En ik snap helemaal die afweging van, ik weet niet zo zeker of ik zelf wel zo dapper zou zijn. Ik denk dat we allemaal heel graag denken dat we heel dapper zouden zijn en grootse dingen zouden doen, maar dat op het moment dat het erop aankomt, dat je soms ook heel erg denkt van, maar ik wil helemaal niet sterven en vooral ik wil de mensen rondom mij niet in gevaar brengen.
2: Inderdaad.
0: Ja, snap ik. Het boek waar je het net over hebt, Gaia, daar bestaat ook een aflevering van Voorproevers van Radio 1 over. Dus als mensen na deze uitzending nog niet genoeg verzet hebben, dan mogen ze naar VRT Max gewoon daar blijven en dan kunnen jullie daar naar gaan luisteren. Het is een hele, hele goed verhaal en dankjewel ook voor jouw verhaal, Annelies. Altijd blij als er een Annelies bij is. Het zijn altijd superleuke mensen. Ja, en die kiezen goede muziek. Merci.
2: Okay.
0: Dag Annelies.
2: Dag. Dag. Ja, dag.

0: The Partisan van Leonard Cohen. Het was een hele goede suggestie van Annelies Thierry.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: En nog tot 12 uur is het hier de zomer van Gaia Scooters en van Verzet. Gaia, we gaan naar Bohemian Rhapsody luisteren. Je moet er zelf een beetje mee lachen, waarom?
3: Ja, ik word er altijd al bij voorbaat blij van.
0: Snap ik, ja. Snap ik. Het is gewoon een nummer dan dat je graag hoort?
3: Wel, het is een nummer dat ik graag hoor, maar ik niet alleen. Het is een nummer dat je altijd weer in elke top 100 ergens helemaal bovenaan terugvindt. En het leuke is, het had daar helemaal niet moeten staan. Want het is ongetwijfeld zo'n nummer op het moment dat iemand zegt ik wil een rhapsody schrijven, dus eigenlijk een bijeengegooide mix van allerlei genres. En ik wil ook nog dat het nummer dubbel zo lang duurt als een normaal radionummer. En ik ga dat ook nog volgooien met opera-referenties. Dan denk ik dat elke producer met zijn ogen rolt en iedereen denkt dat wordt nooit een hit. En als zoiets dan toch doorpakt, ja, dan heb je eigenlijk, en bij Freddie Mercury mag ik denk ik het woord wel gebruiken, gewoon je middenvinger opgestoken naar het systeem en gedacht, ik doe gewoon mijn eigen ding. Dit is waar ik in geloof. Dit is vooral ook waar ik zin in heb. En de pot op met al de rest. Ja. En dat is wel een fijne gedachte.
0: Ja, ja, zeker. En misschien ook wel eentje die voor jou handig of fijn is nu. Omdat je hebt nu twee boeken geschreven die het heel goed hebben gedaan. Hier, maar ook met veel vertalingen. Dan zit je aan de moeilijke volgende die nu moet komen. Voel je daar dan ook die druk?
3: Wel, in zekere zin was het geschenk in Duitsland al de moeilijke tweede. Want Trofee is het eerste boek dat daar is uitgekomen. Het is daar echt een bestseller geworden. Plots was dat echt een ding. Het is een boek dat heel sterk besproken is, ook in de pers. En dan komt er een verwachting. Mm-hmm. Een verwachting die ook ten dele vanuit een uitgeverij komt. En dat is niet onlogisch. Naar kan je niet iets gelijkaardigs doen? En het eerste wat ik dan voel is verzet. In zijn zuivere vorm. Een soort ezel die de poten strekt en denkt, nee, dat gaan we nu vooral niet doen. Omdat je ten eerste, denk ik, dan jezelf herhaalt en dat het dan altijd, ja, bij wijze van spreken, het tweede of het vierde of het zesde seizoen van een televisiereeks wordt die ook niet meer zo goed is als de eerste. Ik wil nooit mijn eigen zesde seizoen worden. Maar artistiek is dat ook heel frustrerend. Ik wil niet dezelfde truc opnieuw doen omdat ik weet hoe die werkt. Ik vind kunst alleen interessant als je je begeeft op een terrein waar je zou kunnen mislukken. Als er artistiek iets op het spel staat, als het moeilijk is, als het fout kan gaan, als het ingewikkeld wordt, want dan is het spannend. En gelukkig, wat ik heel vaak doe dan, is genre wisselen. Ofwel schrijf ik tussendoor een opera, dan kan je bij wijze van spreken weer even het bord afwissen en iets helemaal anders doen. Ofwel schrijf ik iets in een ander genre. En het geschenk was een soort goede tussenoplossing, omdat het thematisch een verwantschap heeft. Het spiegelt het thema van Trofee. Maar het is stilistisch en vormelijk en qua genre totaal anders.
0: Ja, ja, ja.
3: Nu bon, die twee hingen nog wel samen. Het zijn ook twee politieke boeken. En dan is de vraag, wat doet de mens daarna?
0: Ja, kan je er al iets over zeggen wat je nu daarna doet?
3: Wel, gelukkig was ik aan die daarna eigenlijk al daarvoor begonnen. Dus thematisch zat het al redelijk helder in mijn hoofd. Het verhaal zat ook al in mijn hoofd. Ik ben bezig aan een roman over oorlog. Ik zou het geen oorlogsroman noemen, maar een roman die zich afspeelt in een oorlog. En het belangrijke voor mij daaraan is dat ik daar vormelijk heel anders mee wil omgaan. Ik wil opnieuw spelen met vorm, experimenteren met vorm, kijken hoe ver kan ik gaan zonder dat de lezer het complex begint te vinden. Hoe helder kan je verhaal vertellen? Hoe realistisch kan je beginnen? En in hoeverre kan je iets in een totale groteske laten ontaarden? Misschien ja, als een soort weerstand tegen op een logische manier een verhaal vertellen.
0: Ja, tegen dat voorspelbare net. En ben je dan een soort schrijver dat nu al wel weet waar je gaat uitkomen, of ontdek jij dat nu schrijvend?
3: Ideaal is de tussenvorm. Ik ken graag de grote boog, zodanig dat je weet wat de richting is. Maar als ik alle tussenstappen ken, dan krijg ik het gevoel dat ik een sudoku moet invullen. En ik heb een hekel aan sudokus invullen, dus dan is het niet meer leuk. Dus er moet wel spel blijven. En eigenlijk komt het erop neer, denk ik altijd, je moet je personages zo goed kennen en zo goed voelen dat je die in het speelveld of in de kijkdoos, zoals ik het noem, neer kan zetten en dat die hun eigen ding kunnen doen en dat je ze eigenlijk vrij kan laten bewegen zonder dat de lezer jouw hand ziet die ze rondschuift, maar dat je toch goed genoeg weet waar je heen moet, zodanig dat ze niet ontsporen en eigenlijk ja, een soort eigen revolutie binnen jouw doos veroorzaken.
0: Ja, ja, dat ze niet met je gaan lopen.
3: Voilà.
0: We zijn al heel benieuwd naar wat er komt. Wordt het een soort Bohemian Rhapsody dan voor jou?
3: Wel, ik denk dat er een duidelijkere doorgaande lijn is, maar het wordt wel iets meer stemmig. Het wordt polyfoon, er zullen verschillende manieren van schrijven, verschillende genres door elkaar lopen. Dus het heeft er misschien wel iets van. En het wordt, denk ik, in ieder geval eigenzinnig.

0: Blijft een wonderlijk nummer. Hè. Het voelt bijna oneerbiedig om het gewoon een nummer te noemen. Bohemian Rhapsody van Queen. Naar Antwerpen druk op de E17, want ruim een uur file rijden tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door Berken kan je daar alleen over de zijrijweg. Naar Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde druk door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen hier en daar zijn kleiner.
1: De zomer van 2026.
0: En nog eventjes die van auteur Gaia Schoeters. En we hebben ook een berichtje van Lise Steur. Zij zegt, ja, voor mij zit verzet in kleine dingen. En het toont zich het effectiefst in de volharding. Want ze zegt, ja, ik woon intussen 9 jaar in Doel. En daar heeft het verzet doorheen de decennia heel veel vormen aangenomen. Van straatprotest over positieve initiatieven en juridische strijd en de onderhandelingstafel. En zegt, ja, ik voel veel sympathie van anderen.

0: anderen, maar weinigen die vandaag echt voor hun standpunten durven uitkomen en daar echt ook tijd voor maken en energie in steken. Zegt de tegenpartij, soms simpelweg een bureaucratisch apparaat, rekent erop dat het verzet met de tijd wel zal verwateren. Dus het is belangrijk dat dat niet gebeurt. Daarom moeten we durven uitkomen voor onze waarden en ons verenigen, zegt ze. Heel goed bericht, denk ik, in vandaag, in deze uitzending.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het soms ook gewoon met blijven te maken heeft. Of het nu in doel blijven is. En ik ken de geschiedenis van Doel heel goed, want dat is niet zo heel ver weg van waar ik woon. Het is ook een plaats waar ik vroeger heel graag kwam. En ik heb ook als jonge journalist eigenlijk het begin van de aanleg van het dok en het protest van het verdwijnende dorp meegemaakt. Blijven is daar denk ik heel letterlijk een vorm van protest of van verzet. Maar ook bij je standpunt blijven, zonder daardoor onflexibel te worden. Want je moet wel ook blijven praten met elkaar, denk ik.
0: Ja. Maar inderdaad, het ervan uitgaan dat het wel zal wegebben, het verzet. En dan blijven, daar zit zeker iets in. En belangrijk dat dat ook vandaag aan bod kwam. We hebben ook Saskia Thijs nog aan de lijn. Goedemorgen, Saskia.
2: Goedemorgen.
0: Zeer toevallig de tweede keer dat we naar Frankrijk bellen. Want ook jij woont in Frankrijk, hè?
2: Ja, ik woon zuidelijk van Toulouse, ja.
0: Oké, en wat heeft jou naar daar gelokt?
2: Wel, ik woonde eigenlijk in Borgerhout, ongeveer 500 meter van de autostrade daar, de snelweg. En de vervuiling daar. En ik had ook, wij hadden dan net een dochtertje. En wij wouden echt wel gewoon in het groen en een beetje weg van de stad, van de gekte. Mm-hmm. En wij zijn in het zuiden gaan wonen. En wij wonen in een dorpje, tegen een dorp waar er heel veel alternatieve mensen wonen die ook echt op zoek waren naar een beetje een ander ecologisch, andere manier van leven eigenlijk. Meer met, in connectie met de natuur en zo. Dus zo zijn wij hier beland, ja.
0: Dus jullie wonen dan wel op een plek waar verzet wel een bepaalde vorm aanneemt dan, of niet?
2: Ja. Er zijn veel mensen heel bewust bezig, ook politiek in ons dorp. En wij hebben dus een koor en daar zingen wij verzetliederen mee. Mm. En dat was ook mijn inzending eigenlijk, was een lied dat wij zingen met het koor.
0: Ja, zeg maar, wat is het geworden?
2: Het is El Aparecido van Victor Jara geworden. Dat is een Chileense muzikant, een componist, een poëet ook. Hij schreef ook dingen voor theater, hij maakte ook theater en zo. En hij is dus vermoord vanwege zijn politieke overtuigingen, tijdens het verzet met Pinochet. Mm-hmm. En hij heeft daar ook een nummer over geschreven. En dat is het nummer dat ik heb... Het nummer dat ik heb ingezonden is een nummer over iemand... Eigenlijk een beetje over Che Guevara. Een nummer die dus over iemand die wegloopt... Die moet weglopen vanwege zijn politieke overtuigingen. En uiteindelijk wordt vermoord. Mm. Dus, en hij is dus ook vermoord.
0: En dan was het zijn eigen lot.
2: Hij is gefolterd. En vermoord uiteindelijk voor zijn politieke overtuigingen. Ja.
0: Ja. En dan samen die strijdliederen zingen. Wat doet dat met jou, Saskia?
2: Ja, dat is... Wij hebben een koor van 80 mensen. Dus we wonen in een dorpje van 500 man.
0: Wauw.
2: Maar toch, in dat koor zitten bijna 80 mensen. Allemaal van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Maar toch wel met dezelfde... Toch wel dezelfde lijn politiek en zo. Mm-hmm. En dat wordt geleid door een heel jonge vrouw die ook heel erg verzet, heel strijdig is. En wij zingen dus ook dikwijls, als er verzet is ergens, gaan wij met koor daar ook wel eens zingen om te steunen. Bijvoorbeeld, ze zijn hier een snelweg aan het bouwen ergens in het zuiden en er is verzet tegen. En dan zijn wij ook op een dag daar te gaan zingen voor te ondersteunen. Of op evenementen voor Palestijn en...
1: Klinkt wel mooi, want dat is denk ik de meest letterlijke invulling van een gemeenschappelijke stem, denk ik. Als je als koor je achter een verzetslied kunt zetten. Ik denk dat het ook gewoon fysiek iets doet om met 80 lichamen hetzelfde te zingen en zoiets letterlijk te belichamen.
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Dankjewel, Saskia. We gaan er naar luisteren, naar Victoriada. En zing ze daar, hè, in het verzet.
2: Ja, dat zullen we doen.
0: Salut.

0: kan het mij zo voorstellen, met 80 mensen samen deze Victoriana zingen El Aparecido. En van El Aparecido gaan we naar Le Déserteur van Boris Vian. Gaia, die heb jij nog gekozen. Waarom is die er nog bij?
1: Wel, dat was het laatste wat me toch nog in deze zomer van mijn hart moest. We zitten weer volop in een bewapeningsdiscours. Er wordt weer heel erg gedacht dat we dringend wapens moeten kopen, want dat er aan alle kanten oorlogsdreiging is. Je voelt de kruittamp ook rond ons opstijgen op alle mogelijke plaatsen. En ik vind het heel bizar dat dat hele discours zo makkelijk weer opflakkert. Ik denk altijd, je kunt veiligheid kan je op heel veel verschillende manieren invullen. Bewapening is één mogelijke invulling. Maar je zou ook kunnen zeggen, veiligheid is eigenlijk cultuur, is klimaat, is gezondheidszorg, is pensioen, is een zekere welvaart, sociale welvaart, is eigenlijk het wegnemen van al die oorzaken die zouden kunnen leiden tot een escalatie die een oorlog uiteindelijk is. En kunnen we die verschrikkelijke, verwoestende fase niet overslaan en eigenlijk meteen naar het antwoord gaan?
0: Goeie boodschap om mee te eindigen hier. En Boris Vian en Le Déserteur.

0: Boris Vian en Le Déserteur was er zeker nog bij. Deze aflevering over verzet. Morgen in de zomer van hebben we het over technologie. Dankzij stand-up comedian Roosje Perts. Zometeen is Kobe Hilsen hier ook. En dan gaat het over waterbeheer. Maar eerst en vooral, Gijs Goeters, nog bedankt om hier te zijn.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Het was heel fijn met jou. En ik wens jou een pracht van een schrijfzomer toe. En dan kunnen wij uitkijken naar wat er volgt van jou.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
7: Weet je het nog? 5 jaar geleden viel er op 2 dagen tijd evenveel regen als normaal gezien in 2 maanden. De waterbom. Hoe is het nu? En hoe doen we het met het waterbeheer in Vlaanderen? Heel weet ik veel.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn intussen ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten. En ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
11: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
12: On a eu 32.000 hectare. Qui ont été parcourus puis brûlés par le feu.
11: De afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
10: In het Mechelsbos in Maasmechelen blust de brandweer nog altijd na. Vannacht heeft een brand er zo'n 8 hectare natuur verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu weer onder controle, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
13: Wij verwachten geen uitbreiding meer, dus dat het bij die 8 hectare gaat blijven. Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer, is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
10: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra, tot en met zondag 19 juli dus. Regeringspartij Vooruit willen het vaderschapverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag wordt de moederschapsrust wel verlengd voor de duur van het ziekenhuisverblijf. Maar bij vaders en meeouders blijft het beperkt tot 20 dagen. En daardoor moeten ze weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof nemen om bij hun kind te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit-Kamerlid Anja van van Robbeis.
14: Het gaat er eigenlijk om dat papa's niet voor een onmogelijke keuze worden gesteld. Uw hoofd staat echt niet op werken wanneer dat je toch wel ook altijd moet bang afwachten, wanneer dat je elk moment kan opgebeld worden. Je wilt gewoon bij je kindje zijn, bij je partner of je vrouw zijn. En ik vind het feit dat ze dat niet kunnen echt niet meer van deze tijd.
10: De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na onenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van Drogenbroek, dat merken we met

0: meteen op de oliemarkt.
1: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
0: Dankjewel, Michael. In Ter Apel, in het noorden van Nederland, zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren nog werd een man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Alle hulporganisaties hebben zich ook teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
2: Wel, in elk geval niet omdat er plots veel meer asielzoekers zich komen aanmelden, maar wel omdat er niet genoeg uitstromen momenteel. Je moet weten, Ter Apel, dat is eigenlijk de registratieplek, een beetje te vergelijken met het klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dus dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat. Maar overal in Nederland waren er de laatste tijd heel veel protesten tegen asielcentra. Gevolg, er openen er niet genoeg en dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen op dit moment daar niet opgevangen worden. En die blijven dus dagenlang daar in de buurt van het aanmeldcentrum kamperen in de hitte. Het is er ook warm. En de sfeer is intussen blijkbaar dus zo grimmig dat organisaties als het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat er dagelijks vechtpartijen zijn en zelfs regelmatig ook steekincidenten.
0: Dankjewel, Jeroen. Het staat nog niet vast wat de oorzaak was van de dodelijke brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 20 gewonden zijn nog in levensgevaar. Volgens getuigen was minstens 1 nooduitgang geblokkeerd en de brandbare isolatie aan het plafond zou de brand versneld hebben. Jeremy Besson was in de buurt van de bar toen het vuur uitbrak.
3: Wat ik daar zag was echt heftig. Overal kwamen ambulances, brandweerwagen, politie en militairen aan om hulp te verlenen. En ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommigen werden gewikkeld in folies en dan in ambulances afgevoerd. Na een kwartier en een half uur werden er witte schermen geplaatst waar de overleden slachtoffers werden gebaard en geïdentificeerd.
0: En die identificatie is nog altijd aan de gang. Het weer, enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima weer zakken onder de 30 graden. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die is mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Verkeer naar Antwerpen op de E17. 3 kwartier file rijden tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Doorwerken kan je er alleen over de zijrijweg. Naar Brussel op de E40 een half uur tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Door een ongeval is de weg er grotendeels versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten van Deurne en tussen Deurne en Antwerpen-Noord. Andere vertragingen zijn kleiner.
5: Radio 1.
6: Weet ik veel.
5: Met Kobe Ilse.
4: Bijzonder goedemiddag. Een nieuws vol bosbranden en dan moeten wij het hebben over waterbommen. Want 5 jaar geleden gebeurde het, morgen is het exact 5 jaar geleden, dat er dus, ik zei het al, op 2 dagen tijd evenveel neerslag viel, evenveel water viel als in 2 maanden normaal gezien in die Vesterrivier, net als de Oerte overstroomde daardoor. Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Kopen.
4: Ja, we gaan het daar eens over hebben. Hè. Het is 5 jaar geleden, maar het is relevanter en actueler dan ooit. Alhoewel, nu is het weer heel droog. Is dit nu die klimaatsverandering waar we al jaren over horen?
7: Ja, zeker. Dus door klimaatverandering hebben we dus meer verdamping van water. Onze atmosfeer kan meer waterdamp bevatten. En als het dan regen krijg je vaker intense regenval. En dat is ook exact wat er toen tijdens die waterbom is gebeurd. Hè. Dus heel veel regen die uit de lucht is gevallen door die hoge gehalte aan waterdamp in de atmosfeer. Plus, er is ook nog een ander fenomeen dat speelt. Door de opwarming van de aarde warmt de Noordpool sterk.

0: sterker op dan de rest van de aarde. En het temperatuurverschil tussen de Noordpool en onze streken is kleiner geworden daardoor. En daardoor krijg je een situatie waarbij dat dezelfde weersfenomenen langer blijven hangen boven hetzelfde gebied.
1: Okay.
0: En dat is ook wat we nu weer meemaken met de droogte. Dus de droogte hangt heel lang
1: boven
0: dit gebied.
1: Artikel,
0: houdt heel lang aan.
1: Het weer zit op slot.
0: Het is geblokkeerd. En dat was ook bij die waterbom ook het geval. Dus heel veel regen op korte tijd, omwille van heel veel waterdamp in de atmosfeer. Plus, die regen is heel lang boven die Vestervallei bijvoorbeeld in Wallonië blijven hangen. 48 uur lang. En heeft daar dus enorme neerslaghoeveelheden gegeven, zoals je net zei.
1: Mag ik even naar jouw titel, een hydroloog? Ik vind dat een prachtig woord. Is dat een waterdeskundige, mag ik dat zo zeggen?
0: Als iemand die zich bezighoudt met de studie van de waterhuishouding. Ja,
1: klopt, zowel het water dat uit de lucht valt als het dan op de bodem valt, hoe je dat managt.
0: Het water wat uit de lucht valt, als het dan op het land valt, hoe stroomt dat af? Hè? Hoeveel gaat er infiltreren naar het grondwater bijvoorbeeld? Hè? Hoeveel loopt er af naar rivieren? Hoeveel water komt er in die rivieren terecht? Wanneer heb je te maken met te veel water? Wanneer te weinig water?
1: Interessant.
0: Dergelijke zaken.
1: Ja, droogte is natuurlijk ook wel een dingetje.
0: En droogte gaan we inderdaad ook vaker meemaken door die klimaatverandering. Hè? Zoals we ook nu weer meemaken. Ook hitte natuurlijk, hè? Dus warmere temperaturen. Langere droge periodes heeft eigenlijk ook net uitgelegd dat door die klimaatverandering ga je een situatie krijgen waarbij dat de lucht, de atmosfeer, meer waterdamp kan bevatten. En dat is ook de reden waarom je eigenlijk typisch langere droge periodes krijgt. Omdat tijdens lange periodes van droogte heb je dus verdamping. Dat water blijft doorgaan, die verdamping gaat naar de lucht, naar de atmosfeer. En als dan die lucht verzadigd geraakt, krijg je neerslag. Maar als die lucht meer water kan bevatten, dan krijg je dus langere periodes waarbij die verdamping blijft doorgaan, tot je dus verzadiging krijgt. En dat is de reden waarom je door klimaatverandering zowel meer extreme krijgt naar de droge kant, dus vaker lange droge periodes, maar ook naar de natte kant, als het regent, vaker intensere regenval.
1: Dus er kan meer water in de lucht gehouden worden dan vroeger, dus daardoor regent het ook. Kan het ook feller regenen?
0: Dus eigenlijk op jaarbasis blijven we ongeveer eenzelfde hoeveelheid neerslag behouden. Dus het totale hoeveelheid neerslag op een gans jaar blijft ongeveer gelijk. Maar als het regent, krijg je vaker intense regenval. En dan daartussen, vooral dan bij ons, langere droge periodes. Dus je krijgt meer tijdsvariatie. Dus meer extremen. Zowel natte extremen als droge extremen.
1: We gaan er een uur over praten, want het is super fascinerend. Het is iets wat ons... Ja, 5 jaar geleden zijn er doden gevallen. Hè. 35 mensen stierven. De schade liep op tot 2,5 miljard euro. Ook nu bosbranden, een Tour de France die leidt daaronder. Ritten die ingekort worden. We moeten het erover hebben. En dat gaan we doen in, weet ik veel, met aangepaste muziek. Who'll Stop the Rain van CCR, ofwel Creedence Clearwater Revival. Ik dank u om te luisteren en ik wens u een goede middag. Dit is, weet ik veel, 5 jaar na de waterbom.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. En weet ik veel over 5 jaar na dit.
1: Welkom. Een groot deel van ons land is getroffen door de kracht van de natuur. Extreem veel regen, zeg maar een zondvloed, heeft zowat de hele Ardennen onder water gezet. De beelden die ons bereiken uit Wallonië zijn die van een rampgebied. De situatie is bijzonder penibel, vooral in de provincie Luik. Daar zijn al zeker 5 mensen verdronken, maar er zijn ook nog een aantal vermisten.
2: Ja, nog de voiture, ja, mijn vrouw en mijn fils de 3 ans qui est tout seul. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Ils sont bloqués. Elle est en paniek.
0: Ja, het waren hallucinante beelden. Beelden die we niet dachten ooit in ons eigen land te zien. Want dat zijn zo dingen die gebeuren elders. En dan opeens word je daar zelf mee geconfronteerd. Bij mij in de studio Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven. Waterdeskundige. Zowel wat er uit de lucht valt als wat als het op de bodem valt. Wat doen we daar dan mee? Nog even naar die 5 jaar geleden. Hè. Wat is daar dus precies uit de lucht gevallen? Klopt dat op 2 dagen tijd evenveel dan normaal gezien in 2 maanden?
3: Klopt. Dus het ging om 270 liter per vierkante meter. Als je bedenkt dat er in België ongeveer een 800 gemiddeld liter per vierkante meter regen valt.
0: Per jaar dan?
3: Per jaar, op een gans jaar, ja, inderdaad.
0: 800 liter per vierkante
3: 800
0: meter?
3: 800 liter per vierkante meter, ja, inderdaad. Hè. Dus een emmer water is 10 liter. Hè. Dus dat betekent 800, dat betekent dus 80 emmers die je eigenlijk uitkapt op 1 vierkante meter. Dat is ongeveer de hoeveelheid regen die wij zo gemiddeld hier in België hebben.
0: Ja.
3: En dus daar in Wallonië, dus boven die Vestervallei, is er toen 270 liter per vierkante meter. Dus 27 emmers van 10 liter die je dus eigenlijk zou uitkappen. En dat niet over een gans jaar, maar over een periode van 48 uur. Dat betekent 2 dagen. Hè. Dat is dus heel veel regen die daar op heel korte tijd uit de lucht is gevallen.
0: En hoe ontstaat dan... Het is misschien een heel domme vraag, waarvoor ben ik... Maar hoe ontstaat dan een overstroming? Er is te veel aanvoer van water uit de lucht en er is te weinig mogelijkheid tot afvoer, neem ik aan, waardoor het stijgt. Dat is heel simpel, hè?
3: Ja, klopt. Natuurlijk, alles hangt ook af van de bodemgesteldheid. Hè. Dus als die regen valt op verharde bodem, dan gaat dat helemaal aflopen natuurlijk. Als die regen valt op bodem die water kan laten insijpelen, denk maar aan akkers, weilanden of bossen, dan gaat ook een deel van dat water insijpelen in de bodem. Hè. Dan gaat dat langzaamaan naar het grondwater. En dan gaat er eigenlijk maar een beperkte fractie gaan aflopen.
0: Ja, maar toch, je ziet ook weilanden onder water staan.
3: En dan gaat dat van hoger naar lager gelegen gebieden naar die waterloop toe. Hè.
0: Ja, ja.
3: En dus in dit geval hadden we ook nog een situatie waarbij dat de weken daarvoor hadden we eigenlijk ook wat regen gehad, waardoor dat die bodem al wat verzadigd was. Daar zat eigenlijk al redelijk wat water in. En dan is die waterbom daar bovenop gevallen. Ja. En dus een heel groot deel van die 270 liter is dan eigenlijk ook afgelopen over het land, is naar de rivier gegaan. En dan heb je dus massaal veel water die in die rivier inkomt. En die rivier die kan eigenlijk maar een bepaalde capaciteit aan. Die kan dus maar een bepaalde hoeveelheid water aan. Ja.
0: Uh-huh.
3: Kan dus maar een bepaalde hoeveelheid water slikken, zeg maar. En in dit geval ging het eigenlijk om meer water dan die waterloop kan slikken. En dan krijg je dus heel hoge waterstanden. En als die te hoog komen, dan gaat dat over de oever of over de dijken, als er dijken zijn. En als daar dan woningen staan, ja, dan geeft dat natuurlijk enorme schade.
0: Uh-huh. Wat daar gebeurd is, komt normaal gezien maar voor om de 100 à 10.000 jaar, zie ik hier.
3: Wel,
0: dat is natuurlijk een heel breed spectrum. Het is de 100 en de 10.000 jaar, maar het zegt ook wel iets over de zeldzaamheid.
3: Ja, klopt, inderdaad. Meer precies is het eigenlijk een 400 jaar.
0: 400.
3: Dus we hebben daar statistische berekeningen van gemaakt en gezegd van kijk, in een oud historisch klimaat, moet ik erbij vertellen. En dus dan spreken we eigenlijk over het klimaat dat we hadden tot meerdere decennia geleden. Hè. Dus voordat de sterke klimaatverandering zich voltrok, zeg maar. Dus toen hadden we, of was de voorkomingskans van dit soort gebeurtenissen een kans van 1 op 400 in een willekeurig jaar. Dus een kans van 1 op 400 dat het dit jaar zou gebeuren of volgend jaar zou gebeuren. Dus echt een heel, heel lage kans, hè, maar het is wel degelijk gebeurd. Nu moet ik wel eraan toevoegen, door die klimaatverandering
0: zijn
3: die voorkomingskansen wel
0: nu
3: aan het toenemen.
0: Wat is het nu?
3: Nu is het al wat hoger. Nu hebben we daar niet echt concrete berekeningen van wat dat nu heel concreet op dit ogenblik is, maar we maken zo typisch prognoses. En voor de komende decennia dan wordt er een voorspelling gemaakt van oké, hoe kan het veranderen tot 2050? Hoe kan het veranderen tot 2100? En ja, die voorspellingen geven aan van kijk, ja, natuurlijk, het hangt ook allemaal af van hoe dat de uitstoot aan broeikasgassen in de toekomst verder gaat evolueren, hoe dat die klimaatverandering verder gaat evolueren. Maar bij een pessimistisch scenario, ja, als we dus

0: ze wereldwijd niet al te veel aandacht gaan hebben voor die klimaatverandering, dan zou het kunnen zijn dat dat met een factor 10 gaat toenemen tot het einde van de eeuw, een factor 10 in voorkomingskans. Dus dat zou dan eigenlijk betekenen dat, ja, inderdaad, een kans van 1 op 400 wordt dan een kans van 1 op 40.
1: Dus elke mens in zijn leven gaat dat twee keer meemaken dan? Bij wijze van spreken.
0: Gemiddeld gezien, want het gaat om statistieken, ja, natuurlijk. Dus het is toeval, een toevals gebeuren. Het kan altijd gebeuren. Het kan bij wijze van spreken ook morgen gebeuren. Als het ook maar eens om de 40 jaar gebeurt.
1: En is het, was het,
0: maar het is een gemiddelde. Ja,
1: was het specifiek aan die regio, op die plek, omdat het water daar niet genoeg kon afgevoerd worden, dat het daar zo erg is geworden? Of zou het, stel dat dit in Vlaanderen was gebeurd, zou het dan evenveel slachtoffers geëist hebben?
0: Ja, zeker. Dus dat was wel een kwetsbare zone. Hè. Maar in Vlaanderen heb je heel veel kwetsbare zones. En inderdaad, die regen is daar toevallig uit de lucht gevallen. Maar dat had evengoed ook iets noordelijker kunnen zijn in Vlaanderen. Trouwens, daar zijn berekeningen van gemaakt. We hebben ooit een berekening gemaakt van stel dat diezelfde waterbom boven Vlaanderen was gevallen.
1: Ja, ja.
0: Dan had dat boven Vlaanderen 8 à 9 miljard euro schade opgeleverd. En 86.000 woningen zouden dan overstroomd geweest zijn. Dus daar zijn berekeningen van gemaakt. Dus dat zijn inderdaad enorme impacten. Dus ook in Vlaanderen zou dat enorme impacten geven.
1: Ja. Hoe kan dat? In de Vesdervallei werd er dan gezegd, ja, maar dat stuwmeer in Eupen is te laat opengezet. Heeft dat een rol gespeeld? Kunnen we dat nu 5 jaar later definitief besluiten of niet?
0: Eigenlijk heeft dat niet zo'n heel sterke rol gespeeld. Het is zo, moest die stuwdam daar niet gestaan hebben, dan zou je eigenlijk min of meer dezelfde impact gehad hebben.
1: Ja.
0: Maar, en dat is natuurlijk het verhaal dat is beginnen leven na verloop van tijd, van goed, dat stuwmeer, wat eigenlijk net voor die stuwdam ligt, dat heeft een enorme buffercapaciteit. Als je natuurlijk die heel grote neerslaghoeveelheid ziet aankomen, dan zou je daarop kunnen anticiperen en zeggen van kijk, er komt hier heel veel regen aan, we kunnen ook een deel van het water bufferen, stockeren in dat stuwmeer. Dus we gaan dat stuwmeer een beetje laten leeglopen op voorhand. Dus een paar dagen of een paar uur zelfs op voorhand. Zodanig dat er bijkomende buffercapaciteit vrijkomt. En dat je dus al een deel van dat water kunt bufferen in dat stuwmeer. En dan zou je afwaarts nog altijd wel overstromingen gehad hebben. Maar zouden die minder sterk geweest zijn. Minder
1: maar ja,
0: extreem.
1: Was het te voorspellen? Want we kunnen dat dan wel zeggen. Je had die dam moeten openzetten of toch tenminste wat laten zakken. Maar
0: exact, dat was eigenlijk de grote moeilijkheid. Hè.
1: Waar valt die bom?
0: Er was inderdaad een heel grote onzekerheid op die neerslagvoorspelling. Dus het KMI bekijkt die voorspellingen. Dat is niet gebaseerd op één model, maar verschillende modellen.
1: Ja.
0: En er waren inderdaad wel modellen die echt die heel hoge neerslaghoeveelheden gaven, maar er waren ook modellen die veel lagere neerslaghoeveelheden gaven. Hè. Dus de vraag is, hoe ga je om met die onzekerheid? Plus, er was ook een ander belangrijk element. Dat stuwmeer, dat water daar, wordt eigenlijk gebruikt voor watervoorziening. En als je dat stuwmeer laat leeglopen en dat water is weg en er valt effectief niet zoveel regen,
1: dan ga je achteraf de klachten krijgen dat het dom is om dat te laten liggen.
0: Exact. Dus het is altijd wel iets natuurlijk achteraf. Achteraf is het altijd heel makkelijk gezegd. Hè.
1: Maar want er werd toen heel hard geschoten op dat stuwmeer en dat wanbeleid was en dat kon toch niet. Maar eigenlijk zeg je nu, 5 jaar later, het was een gok.
0: Klopt, ja, inderdaad. Dus nu gaat men natuurlijk daar wel wat meer mee rekening houden. Hè. Men heeft, dat hele beheren van die stuwdammen ook wel wat aangepast. Men gaat daar meer mee rekening houden. Men gaat proberen van toch wat meer te gaan anticiperen op dit soort extreme regenval. Dat heeft men wel geleerd daarvan. Want men had eigenlijk niet beseft dat dit eigenlijk wel kon gebeuren. Hè.
1: Uh-huh.
0: Dus iets wat maar eens om de 400 jaar voorkomt. Ja, daar hadden de waterbeheerders totaal geen rekening mee gehouden.
1: Maar was
0: er eigenlijk ook geen beleid voor gevoerd.
1: Ja. Was er een scenario mogelijk geweest dat zo'n waterbom gebeurt en dat er geen enkel probleem is?
0: Nee, dat kan niet.
1: Voilà. Dus je kan je wel voorbereiden, maar als de natuur zegt, nu gaan we eens echt 270 liter per vierkante meter op 48 uur of 24 uur tijd laten vallen. 48
0: was het, ja.
1: Eigenlijk geen enkel plan is daar tegen opgewassen.
0: Klopt, als het nu maar zou gaan om een 100 liter per vierkante meter op 48 uur, dat kan je nog met waterberen gaan daarvoor de overstroming gaan voorkomen of alleszins ook de schade gaan voorkomen. Maar voor dit soort immense hoeveelheid van 270 liter per vierkante meter kan je eigenlijk de overstroming niet helemaal voorkomen. Maar je kan natuurlijk wel maatregelen nemen om de schade te gaan beperken. Hè, dat er iets minder water in die rivier inkomt en dat je dus minder grote schade hebt. Plus, je kan ook veel meer inzetten natuurlijk op voorspelling en waarschuwing. Ja, want als je tijdig had kunnen waarschuwen, hadden mensen veel minder schade kunnen hebben. Hè? Hadden zij bijvoorbeeld al hun spullen van de onderverdieping naar het eerste verdiep kunnen brengen, of hadden ze kunnen...
1: Dat is dan puur het materiële.
0: Auto's op hogere gebieden kunnen plaatsen.

0: ook met Blue Deals, hè, want straks willen we het daarover hebben, Blue Deal, maatregelen van de Vlaamse regering om dat allemaal wat beter te gaan reguleren, dat waterbeheer. Ook dat zou niks zijn ten opzichte van de natuur op dat moment.
1: Nee, dus daarmee zullen we de overstroming niet helemaal kunnen vermijden. Natuurlijk wel wat beperken, zodat de schade wat minder groot is. Maar natuurlijk ook wel heel belangrijk, door die klimaatverandering hebben we ook wel vaker te maken met waterbommetjes, minder extreme gebeurtenissen.
0: Ja.
1: En die kan je natuurlijk wel, daar kan je wel voor gaan wapenen. Daarvoor kan je wel zorgen dat we daarvoor geen overstroming meer zullen hebben.
0: En hoe we dat moeten doen, dat hoor je zo meteen. Maar eerst... beetje muziek. Het is een rustig liedje, maar het gaat over stormy weather. Lang leven Etta James. En weet ik veel, 5 jaar na de waterbom. Bijzonder goedemiddag.

0: beetje ironisch misschien, terwijl Europa in brand staat. Letterlijk gaan we het over water hebben, maar het is allemaal het gevolg van hetzelfde. De klimaatsverandering, dus moeten we het erover hebben. Het is natuurlijk van alle tijden, hè, overstromingen. Ook in 1976 was het prijs.
1: Maar we zagen wel een water komen, hè, van die 150 meter. En tegen dat ik achter was en terug was met een schip, het liep water op binnen in de verder. Kostte wel niks meer doen. De kelder die schiet vol water, alles schiet vol water. Maar om half twee was dan het water allemaal terug weg. We zijn eraf. Hè. Kraag met die hoogte van 3 uur. Het water tot een meter, 80, 2 meter zit nog eens, vind ik niks meer. Ja, ik heb gewoon geprobeerd van alles op die kast te lopen, omdat die kast dan toch 1,20 meter boven de grond staat. En daar heb ik alles opgelooid, maar dat water komt er weer en die kasten slagen nu met televisie en alles is kapot. Ik heb niks meer. Wat gaat er nu gebeuren? Terugwerken even nieuwe meubeltjes te kopen, we hebben ons eigen huisje kunnen kopen, maar daar heb ik niks meer. 20 jaar heeft gewerkt, dag en nacht, en na, ja, dan zit er dui. Dus al 40 of 45 jaar gezet, er alles dui en na, dat zit er. Ja, er niks meer.
0: 1976, overstromingen in Ruisbroek. Maar de miserie is tijdloos natuurlijk. Hè. Echt, als je dat hoort, ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, maar het moet verschrikkelijk zijn dat je thuis komt en je meubels drijven door de living. Dat moet de hel op aarde zijn, denk ik.
2: Ja, klopt inderdaad. Het is niet enkel de materiële schade, maar ook psychologisch. Hè. Want ik hoor er ook van heel veel mensen die dat meegemaakt hebben. Ja, die hebben echt schrik, hè, als het waterpeil terug wat hoger komt in de rivier. Ook als er helemaal geen gevaar van... Ja, er is echt... dat kan je u niet inbeelden.

0: Mm-hmm. En als je dan nog een aantal mensen hebt die sterven in die overstroming, en dat is, zijn toevallig ja, naast een familieleden, wel, dat zijn eigenlijk enorme impacten.
1: Mm-hmm. Ja, en dan lees je dat België gevoeliger is dan onze omliggende landen voor overstroming. En dan denk ik, ja, maar hoe kan dat? Want inderdaad, Vlaanderen is vrij plat. Wallonië is inderdaad heuvelachtig, waardoor je zou denken, ja, dat water kan niet weg. Allee, maar ik ben maar kinderlijk aan het denken, hè, hoe ik water lees. Hè. Water, ja, dat een plat Vlaanderen, dan zou je toch denken, ja, dat water kan zich goed verspreiden over de dingen. Maar dat is dus niet het geval.
0: Wel, de reden van onze hoge kwetsbaarheid voor overstromingen heeft te maken met de hoge bevolkingsdichtheid. We zijn met heel veel mensen op kleine oppervlakten in Vlaanderen.
1: Maar is dat echt zo? Want als je zo eens landt in 's avond, hè, als je aanvliegt en je kijkt naar buiten, dan zie je toch ook heel veel weilanden, heel veel groen. Dat wordt altijd gezegd, we zijn dichtgebouwd. Maar als je dan eens over Vlaanderen vliegt, je ziet toch vooral nog heel veel groen.
0: Er is inderdaad ook nog redelijk wat open ruimte. Ja. Maar als je dat op de schaal van Vlaanderen bekijkt, hè, gemiddeld hebben we eigenlijk wel heel veel inwoners, heel veel bewoning. Mm-hmm. Veel bewoning betekent natuurlijk ook ja, dat je als een rivier buiten de oever treedt, dat sneller hè, huizen bereikt en dus schade gaat geven. Plus, ja, door die hoge bevolkingsdichtheid gaan we ook heel veel verharding aanleggen rond onze woningen.
1: De opritten.
0: Ja, voilà, inderdaad. We hebben ook heel veel wegen nodig waar rioleringen aangelegd worden. Trouwens, rioleringen kunnen ook vaker overlopen. Dat is ook nog een gevolg van de klimaatverandering. We hebben veel winkels nodig, parkings nodig. Mm-hmm. Allemaal verhardingen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ja, regenwater heel weinig de grond incijpelt. Heel snel massaal afloopt naar rioleringen. Van de riolering loopt het naar de waterloop, of soms rechtstreeks naar de waterloop. En dat maakt dat eigenlijk rioleringen die waterlopen, die afwateringssystemen, als ik het zo mag noemen, dat die heel snel overbelast geraken. Dus bij intense regenval zien we in Vlaanderen dat heel snel er heel veel water in die waterlopen en rioleringen terechtkomt. Ja. Dat die dus heel snel eigenlijk gaan overbelast geraken en daardoor gaan overlopen en dus schade geven. En dat in combinatie met heel veel huizen. En dan vaak is er ook heel sterk gebouwd geweest, ook in die gebieden dicht bij de rivier. Dus normaal gezien zou je eigenlijk die huizen, had je die moeten weghouden van de rivier. Had je die natuurlijk overstroombare gebieden. Want een rivier loopt eigenlijk van nature, loopt die eigenlijk over in zijn natuurlijk overstroombare gebieden. Dat zijn enorme buffergebieden eigenlijk. Wel in het verleden, en heeft ook weer te maken met die hoge bevolkingsdichtheid, hadden we schaarse open ruimte. Dat is overal gebeurd midden van de vorige eeuw, zo'n 1950, en de decennia daarna.
1: De verkavelingen.
0: Ja, ze hebben heel veel verkavelingen gegaan en ze hebben ook heel veel van die gebieden die van nature overstroombaar waren, gaan inpalmen. Hebben we gezegd, kijk, als we hier nu de rivier recht trekken, we gaan die indijken, dan kunnen we eigenlijk al die gronden, die men toen waterziek noemde, nu gaan we die eerder waterrijk gaan noemen, dus toen werden die waterziek genoemd, waardeloos, hè, werden ze toen beschouwd. En heeft men gezegd, kijk, als we nu allemaal gaan droogleggen, drainage gaan aanleggen daar, dan kunnen we die gronden gaan benutten voor landbouw, want er was na de oorlog nood aan extra voedselproductie. Mm-hmm. En kunnen we ook een aantal van die gebieden gaan gebruiken voor woonzone en voor industriegebieden enzovoort. En zo zijn we eigenlijk heel veel van die zones die van natuur uit overstroombaar waren, zijn we gaan inpalmen, wat dan maakt nu door die dijken, als de dijk overloopt, loopt dat in die lager gelegen gebieden langs de rivier, waar dan heel vaak heel veel bebouwing staat. En dat geeft dan heel vaak heel veel schade. Dat is ook in de Vestervallei zo gebeurd, dat is ook in Valencië zo gebeurd een paar jaar geleden. Ja. Dus we hebben daar eigenlijk, we zijn dat nu wel aan het beseffen van, we hebben daar eigenlijk fouten gemaakt. We hadden dus niet mogen die natuurlijk overstroombare gebieden mogen inpalmen.
1: Maar ja, daar zijn we nu vet mee natuurlijk.
0: Ja, en misschien ook nog een belangrijke, door het feit dat we die ingepalmd hebben, heeft die rivier eigenlijk weinig buffercapaciteit nog. Dat water moet eigenlijk ingesnoerd binnen die dijken blijven. Dat is een heel beperkte buffercapaciteit die je nog hebt. En dan bijvoorbeeld door de verharding en andere drainage gaat er eigenlijk heel veel water inlopen in die rivier. Dus de rivier krijgt op heel korte tijd, bedoel ik, heel veel water te slikken. En die rivier heeft relatief weinig buffercapaciteit, omdat dus die natuurlijke overstroombare gebieden, die hadden eigenlijk een enorme buffer. Die zijn we dus kwijtgespeeld. En daardoor krijg je dus heel snel dat, die heel sterk stijgende waterpeilen.
1: En hebben
0: dus
1: we dan
0: het overtoppen van die dijken.
1: De dijken verhogen, lijkt me dan een logisch plan.
0: Ja, dat is iets wat men in het verleden op heel veel plaatsen dus inderdaad gedaan heeft. Maar daar zijn we nu van aan het terugkomen. Omdat we zeggen van kijk, het verhogen van dijken, ten eerste, je kan dat niet blijven doen. Plus, er is daar ook nog een bijkomend probleem. Dat is dat als je dijken bouwt. Dus zoals net uitgelegd, het water moet eigenlijk binnen die rivierbedding blijven. Daardoor wordt eigenlijk het water sneller naar afwaarts ook gestuurd. Dus het water gaat ook sneller doorstromen door die rivier.
1: De wildwaterbaan in het zwembad illustreert dat perfect.
0: En dan ben je eigenlijk het probleem aan het verplaatsen. Dan ben je dus aan het verplaatsen van waar het vroeger natuurlijk kon overlopen in die grote overstroombare zones, waar het vaak ook geen kwaad kon. En wordt nu binnen die bedding gehouden. Dat water wordt heel snel naar afwaarts gestuurd. En daar ga je dan afwaarts, waar dan heel vaak bebouwde zones liggen, dorpen en steden, daar ga je dan de wateroverlast gaan krijgen. Dus je bent eigenlijk het probleem aan het verplaatsen van opwaarts, waar het vroeger eigenlijk geen kwaad kon, naar afwaarts, waar het nu wel kwaad kan.
1: Hebben we eigenlijk, puur geografisch, want daar kan je weinig aan doen, maar hebben we te veel of te weinig rivieren in dit land? Is er te weinig afvoermogelijkheden? Want je hebt ook de Schelde, je hebt de Maas. Allee, je hebt wel wat, hè?
0: We hebben voldoende afvoermogelijkheden, maar we hebben in het verleden heel veel afvoer aangelegd. Ja? En dat is eigenlijk ook een deel van het probleem. Want daardoor, als het heel hard regent, ze hebben heel veel onder akkerlanden, weilanden bijvoorbeeld, ondergrondse drainage aangelegd, we hebben heel veel grachten aangelegd. Ja? We hebben heel veel van die rivieren gaan aanpassen. En dat zorgt er eigenlijk voor, als er heel veel regen valt, dat dan door die sterke drainage heel veel van die regen ook afgevoerd wordt. En dat je dus heel grote volumes hebt die op korte tijd in die waterlopen terechtkomen. Dat is eigenlijk een deel van het probleem. Ja? Dat die rivieren dus heel veel water op korte tijd te slikken krijgen.
1: Ja. Wat stel dat u nu minister van Waterbeheer zou worden en u heeft carte blanche. Wat is de oplossing?
0: Wel, de oplossing bestaat er eigenlijk in om terug wat meer ruimte aan water te geven, wat meer buffering aan water te geven. En dat betekent bijvoorbeeld langs riviervalleien, daar waar het nog kan, dus op heel veel plaatsen kan het niet meer, want daar waar gebouwd is, waar er heel veel wijken staan, kan je natuurlijk niet zeggen van kijk, we gaan hier de wijk gaan weghalen.
1: Gaan we dat nog meemaken, dat er mensen onteigend gaan worden?
0: Gebeurt nu al.
1: Dat gebeurt al.
0: Dat is langs de Maas al gebeurd voor een aantal woningen. In de huidige plannen gaat men dat ook langs de Dender gaan doen. Ook in de Westhoek ligt dat eigenlijk op tafel, die plannen.
1: En heel de woonwijken?
0: Gaat het eigenlijk om geïsoleerde woningen. Bepaalde woningen die, ja goed, als er een hele wijk natuurlijk in zo'n overstromingsgevoelig gebied ligt, daar kan je niet veel aan doen. Daar moet je inderdaad wel beschermingsmaatregelen gaan nemen. Daar moet je de dijk inderdaad eventueel nog gaan verhogen.
1: Ja.
0: Maar in opwaartse zones waar je water kunt bufferen en er staan daar maar een paar huizen in, en je zegt van kijk, dit is een cruciaal gebied om een afwaarts gebied te gaan beschermen, dan zeggen we van kijk, hier moet je de woningen gaan weghalen.
1: Het kan ook goed zijn natuurlijk. Ik ga geregeld fietsen in de Kruibeekse polder. Wat een fantastische plek is. En dat is echt aangelegd als overstromingsgebied. Je ziet dat ook. Dat ligt een pak lager.
0: Ja.
1: En daar heb je wel de ruimte. Want dat is ook aangelegd omwille van een overstroming die ooit is gebeurd.
0: Wel, dat is omwille van het Sigma-plan. Een overstroming die daar straks in de reportage aan bod kwam.
1: Van 76?
0: Ja, dus dan is men daar langs een aantal gebieden gecontroleerde overstromingsgebieden gaan aanleggen. Dus eigenlijk gebieden die inderdaad vroeger van nature uit konden overlopen.
1: Ja, ja.
0: Door de indijking kon dat niet meer. Ze hebben die terug gaan herstellen. We zijn er ook een ringdijkje gaan rondbouwen, zodat verdere weggelegen huizen niet mee overstromen als dat gebied onder water komt. Maar dat heeft eigenlijk als doel om andere gebieden verderop, om die te gaan beschermen tegen overstroming.
1: Maar Patrick, ik heb overlaatst verbouwd. Dan moet je regenputten steken. Je moet die wadi, of wat is het tegenwoordig? Er wordt toch al enorm hard gepusht op, of is dat misschien maar van de laatste jaren, als je verbouwt, mensen weten dat een bouwvergunning, dat is al met gescheiden rioleringen, dat is al met dit en waterputten. Er wordt toch een immens veel gedaan, heb ik de indruk.
0: Dat is zo. We zijn inderdaad goed bezig.
1: Of is dat
0: goed
1: een inhaalbeweging nu?
0: Ja, we zijn zeker goed bezig. Hè. Dus dat moeten we er ook wel aan toevoegen. Heb ik daar straks misschien te weinig benadrukt. We zijn echt wel goed bezig. Hè. Dus de plannen van de overheid zijn goed. Hè. Er wordt geluisterd naar experten. En dus de maatregelen die genomen worden zijn echt heel goed. Hè. Dat zijn de oplossingen die we nu aan het implementeren zijn. Maar het gaat traag. Hè. Dus het voorbeeld dat u geeft, dus het installeren van regenwaterputten, wadi's in de tuinen, dat wordt verplicht bij nieuwbouw. Ja, dus het is enkel maar als iemand nieuw bouwt, dan wordt die persoon verplicht om dat te gaan doen.
1: Maar
0: goed, er zijn ook heel veel mensen die niet nieuw gebouwd hebben, die dat nog niet hebben in de tuin. Dus en ook die mensen gaan we moeten proberen mee te krijgen in het hele verhaal.
1: Maar er zijn natuurlijk ook nog mistoestanden, waarover Pano berichtte een paar maanden, zelfs een paar jaar geleden. Daarover straks meer, maar eerst liedje dat ik moest eraan denken bij het voorbereiden. Ingeborg, Door de Wind.

0: dat is fijn om nog eens te horen. Ingeborg en Stef Bos, Door de Wind. In weet ik veel, 5 jaar na die waterbommen en het waterbeheer in Vlaanderen. Hoe doen we het vandaag de dag? Mijn gast is hydroloog van de KU Leuven, Patrick Willems. Ja, Patrick, al veel bijgeleerd, al veel geleerd. We moeten het ook eens over grondwater hebben, hè? Want je zei het daarnet al, eigenlijk moet je zorgen dat zoveel mogelijk water lokaal in de grond dringt. Mm-hmm. Dat het niet wegstroomt over die verharding, te veel verharding langs water lopen, maar dat je het eigenlijk containt, denk ik, op de plek waar het valt.
1: Ja.
0: En laat het in de grond zakken en dan komt het uiteindelijk wel weer naar boven via andere toestanden.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat we moeten bereiken.
1: Dat is inderdaad eigenlijk de essentie. Hè. Als ik daar straks zei van kijk, we moeten ervoor zorgen dat er minder water afloopt naar die waterloop toe, dat betekent dan tegelijkertijd ook van dat je het opwaarts moet vasthouden. Hè. En goed, door klimaatverandering gaan we ook vaker met die lange droge periodes te maken hebben. Dan gaan we te maken hebben ook vaker met watertekorten.
0: Uh-huh.
1: En dat is eigenlijk de hele boodschap van als je dat water wat je dus niet in die waterloop laat inkomen, waarmee dat je overstromingsgevolgen vermindert, als je dat kunt vasthouden, bijhouden, en je kunt dat bijhouden tot in de droge periode, dan kun je dat op dat ogenblik gebruiken om je watertekorten te gaan compenseren.
0: Uh-huh.
1: Dan heb je eigenlijk de twee problemen tegelijkertijd opgelost.
0: Hoor ik je dan zeggen, veel meer lokale stuwdammetjes, zoiets, achtig?
1: Dat betekent inderdaad, je hebt daar straks al het voorbeeld gegeven van langs de riviervalleien, meer water daar gaan bufferen in die buffergebieden, maar ook opwaarts. Hè. Het water wat van opwaarts komt, loopt eigenlijk af van velden, akkers enzovoort. Heel vaak heb je daar straks uitgelegd die grachten die aangelegd geweest zijn.
0: Ja.
1: Wel, wat we daar meer en meer gaan doen, is bijvoorbeeld van die stuwtjes plaatsen. Dat zijn schotten, ja, die je dus in die grachten eigenlijk plaatst, die het water wat tegenhouden. En dan blijft dat water voor zo'n schot staan, hè, wordt daar gebufferd. Dat krijgt de tijd om in de grond in te sijpelen, om inderdaad grondwater aan te vullen. En pas als het zodanig hard regent, hè, dat het waterpeil te hoog komt, dat je eventueel schade zou kunnen hebben, dan pas beginnen die schotjes over te lopen en dan pas ga je het water gaan afvoeren richting de zee.
0: Is dat het eigenlijk zo simpel?
1: Eigenlijk
0: zoals in
1: is het
0: de speeltuin
1: ook
0: vroeger, dat je water kon blokkeren. Ja. Hè, je weet het wel. Of met zand kan je dat ook zo soms
1: Klopt.
0: Doen.
1: Eigenlijk is het zo simpel, inderdaad. Maar proberen van, hè, vroeger waren we eigenlijk altijd water aan het afvoeren. Nu zeggen we van, kijk, we moeten water bijhouden, vasthouden. En telkens waren wanneer we kunnen. En enkel nog afvoeren wanneer het moet, hè, om bijvoorbeeld overlast tegen te gaan. En dan inderdaad in onze eigen tuin kunnen we dat ook doen. Hè. Met de regenwaterput ga je eigenlijk ook een deel van het regenwater wat anders naar de riolering gaat, in de regenwaterput stockeren.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat water gebruikt voor een aantal toepassingen in je eigen woning, toiletspoeling, wasmachine in de
0: Tuurlijk.
1: Tuin. Ja, dat is allemaal water waar je dus geen zuiver drinkwater meer voor nodig hebt. Je kan dat perfect vervangen door regenwater, wat dan weer goed is als droogtemaatregel. En als de regenwaterput overloopt, laat dat water maximaal infiltreren, insijpelen in de eigen tuin. Met inderdaad een wadi of gewoon minder verharding aanleggen, minder
0: mm-hmm.
1: dus meer groen, meer infiltratie. Ga je eigenlijk ook het grondwater gaan aanvullen.
0: Dat grondwater, dat wordt dan, hoe diep zakt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is zeer sterk een variabel van locatie tot locatie. Je hebt dus plaatsen, hè, dicht bij de rivier bijvoorbeeld, waarbij het grondwater maar een paar meter onder de grond zit. Je hebt ook plaatsen waar het grondwater echt tientallen meters diep zit.
0: En wat moet, is dat een ondergrondse rivier echt? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Nee,
0: of dat gewoon verzadigde aarde?
1: Ja, exact. Dus als je aarde bekijkt, dan bestaat uit grondkorreltjes. Tussen die grondkorreltjes zitten poriën, open ruimtes. En die open ruimtes worden ingenomen door water. Hè, en dat is dan eigenlijk het grondwater. Hè.
0: En hoe snel een regendruppel die vandaag op de grond valt en dan grondwater wordt, hoe snel zakt zoiets?
1: Ja, dat gaat echt heel, heel traag. Dat is ook weer afhankelijk van de
0: ja,
1: type
0: in
1: ondergrond.
0: Zandgrond
1: in zandgrond gaat
0: dat sneller,
1: heel snel. In
0: kleigrond
1: wat trager, in kleigrond heel traag. Dat kan gerust gaan van meerdere weken tot meerdere maanden. En als dat gaat om heel diep grondwater, kan het zelfs gaan tot meerdere jaren, tientallen jaren zelfs.
0: Jawel.
1: Dus dat is echt wel
0: ooit gelezen, klopt het dat het water dat je vandaag drinkt, dat misschien 10.000 jaar geleden als regen uit de lucht is gevallen?
1: Dat zou kunnen.
0: Serieus?
1: Dat opgepompt is vanuit diepe watervoerende lagen, die dus zich bevinden nog een keer onder een soort kleipakket, die dus maar heel traagjes water doorlaat. Dan is dat dus heel traagjes aangevuld. En kan het best zijn dat inderdaad het grondwater, waar dus drinkwater mee gemaakt is, dat inderdaad afkomstig is van.
0: En nog abstracter, elke watermolecule, H2O, is hier al 4,5 miljard jaar. Want dat is de aarde, dus komt niet bij. Dus Dat is een gesloten systeem.
1: Dat is een
0: ook
1: gesloten systeem, klopt. Het water
0: de dinosaurus
1: verbrandt.
0: Hebben dat ook, die moleculen ook uitgeplast ooit.
1: Exact.
0: En dat drinken wij dan van. Dat is toch crazy als je erover
1: nadenkt. Er worden geen moleculen bijgemaakt.
0: Nee, voilà.
1: Alles blijft hier inderdaad in die hoeveelheid moleculen hier op de aarde. Hè. Dus je hebt die verdamping, die
0: en door de
1: atmosfeer
0: die...
1: gaat, dan de regen die ontstaat, gaat dan terug naar het grondwater toe enzovoort. Ja.
0: En dus die opwarming van die aarde, dat ijs dat dan meer gaat smelten, daarom is er ook meer water, als ik het dan goed heb. Want de watermassa aan zich, het aantal watermoleculen op deze planeet, blijft altijd hetzelfde.
1: Ja.
0: Maar in vaste vorm zit dat vast. En als dat smelt en vloeibaar wordt, dan verdeelt het zich veel meer over de wereld.
1: Ja, maar dat is dan vooral impact naar zeespiegels.
0: Zeespiegels.
1: Ja, inderdaad. Ja. Klimaatverandering zorgt inderdaad ook voor het afsmelten van ijs en gletsjers. En dat zorgt inderdaad voor het... ja, stijgen van hoeveel het water die in de zee terechtkomt.
0: Ja,
1: daardoor inderdaad een zeespiegelstijging. Wat dan weer andere waterproblemen geeft. Ook weer verhoogd overstromingsrisico langs de kust. Hè, omwille van die zeespiegelstijging.
0: Ja, want de getijdenrivieren die krijgen dan van de andere kant ook nog meer water.
1: Dat klopt. Hè. Ja, een rivier zoals de Schelde die ontvangt inderdaad ook het getij natuurlijk. Hè. Dus dat gaat van Vlissingen landinwaarts tot in Gent. Waar het dan via een stuw wordt tegengehouden. Maar dus die hele strook van Vlissingen tot Gent. Maar ook rivieren zoals de Ruppel. De Zenne, de Deile, de Neten enzovoort, die zijn ook allemaal onderhevig aan het getij, afwaarts tenminste. En er heeft inderdaad dus de kans op zeer hoog water daar zal ook toenemen omwille van die zeespiegelstijging.
0: We moeten het eens over die Dendervallei hebben, hè, want een paar jaar geleden een pano over de manieren hoe het water daarop werd beheerd. Op die Dender, dan hoor je dit. Ik laat zo dadelijk een fragment horen van een schipper die met ketting een schot omhoog moet trekken om water aan waterbeheer te doen. Het is middeleeuws, hè?
2: Neem nu de eerste stuw, die in Geraardsbergen. Een van de scheepvaartbegeleiders die hem bedient, getuigt anoniem.
3: Wij werken er op een heel andere manier van 1800, hè? Dus met kettingen en schotbalken. Dus wij moeten dat manueel die kettingen eruit halen, die 30, 40 kilo wegen, die eigenlijk ook versleten zijn.
2: De stuwen openzetten gebeurt dus met mankracht. Ze terugsluiten met zwaartekracht. De scheepvaartbegeleiders moeten de schotten gewoon naar beneden.

0: beneden laten storten. Langzaam laten zakken is geen optie, want dan raken de stuwen door de kracht van het water niet meer dicht en blijft het water door de spleten spuiten.
1: Ja, Patrick Willems, als ik dat dan hoor, dan denk ik van oei, oei, we zijn dan misschien wel goed bezig qua ongelooflijke strenge maatregelen als je gaat verbouwen en ontharding, maar dan kijk ik naar de eigen infrastructuur en dan zie je daar inderdaad 19e-eeuwse toestanden.
2: Ja, klopt. Nu, langs de Dender is er nu wel een groot plan, dat noemt Top Dender, hè, waarbij dat er maatregelen zullen genomen worden, vooral dan hè, die voorbeelden die ik er straks heb genoemd, hè, meer ruimte geven aan die Denderrivier. Ook een aantal geïsoleerde woningen die zullen weggehaald worden enzovoort. Maar inderdaad, het vernieuwen van de stuwen is ook een deel van dat plan.
1: Ja.
2: En goed, ja, we hadden toen bij die overstroming de situatie waarbij het in Wallonië de stuwen al wel vernieuwd waren, in Vlaanderen nog niet. Dat plan lag al heel lang op tafel in Vlaanderen, maar goed, ja, omwille van een gerechtelijke case waarbij dat een aantal groepen protesteerden tegen het vernieuwen van die stuwen, is dat eigenlijk heel lang blijven hangen, inderdaad, die plannen. En ik weet niet wat nu de situatie op dit ogenblik is. Dus ik heb er geen idee van of dat nu die vernieuwing van die stuwen effectief gaat uitgevoerd worden de komende jaren. Maar het andere plan, van dus meer ruimte te geven aan de rivier en ook bovenstrooms, waar het water vandaan komt, van al die zijbeken, want die lopen ook heel snel af naar de Dender toe. Men noemt dat de Denderflanken, om daar ook meer maatregelen te nemen om dat afstromend regenwater te vertragen en het dus opwaarts in het landschap meer vast te houden. We zeggen ook wel eens de sponsfunctie van het land eigenlijk gaan verhogen. Ervoor zorgen dat het land terug meer een spons wordt.
1: Ja.
2: Dat je dus terug meer dat water absorbeert.
1: Maar dat wil ik nog vragen, want je zegt geografisch hebben we genoeg rivieren om water af te voeren, bij wijze van spreken. Maar onze grond, ik ben een kind van het Waasland, ja, dat is kleigrond. Is onze grondsamenstelling geschikt om aan goed waterbeheer te doen? Of hebben we daar pech mee? Want kleigrond, ja, het water zakt daar moeilijk in, dus gaat per definitie sneller wegstromen. Zijn we op dat vlak verwend in Vlaanderen, ja of nee?
2: Wel, dat hangt eigenlijk af van de regio. Hè. We hebben ook regio's waarbij er, denk aan de Kempen, hè, zandgronden zijn. Dus dat kan je heel perfect infiltreren. Maar ook eigenlijk in gebieden waarbij dat er leemgrond ligt, of zelfs kleigrond, kan je eigenlijk wel nog een deel infiltreren. Het gaat inderdaad moeizamer, trager. Dus dat betekent dat je daar eigenlijk meer water moet bufferen, omdat het water veel trager incijpelt. En dat je ook nog iets meer maatregelen zult moeten nemen afwaarts, zoals bijvoorbeeld dijkverhogingen, hè, die ook nog wel nodig zullen zijn. Maar die we toch proberen van zo weinig mogelijk nog extra te gaan implementeren.
1: Zeg je dan dat overstromingen in de Kempen minder gaan voorkomen? Daarom?
2: Wel, het is makkelijker daar om water vast te houden, ja, inderdaad. Okay. Ook naar het grondwater toe, ook om, we noemen dat soms daar het grondwater, de waterbatterij. Hè. Dat is eigenlijk een enorme buffer van grondwater wat je daar hebt. En misschien ook nog even uitleggen, grondwater is eigenlijk de beste reserve tegen droogte. Ja, want dat is een enorm groot reservoir.
1: Tuurlijk.
2: Het grondwater, wat onder onze voeten aanwezig is. Gratis, moeten we niet voor betalen, moeten we geen infrastructuur voor aanleggen, geen heel grote betonnen bekkens bijvoorbeeld. Hè. Dat is gratis natuurlijk beschikbaar. Het enige wat je moet doen is dat regenwater wat meer laten incijpelen en dus die waterbatterij, zeg maar, dat grondwater meer aanvullen. Maar inderdaad, er zijn zones waar dat veel makkelijker kan dan in de andere zones. Trouwens, er is ook nog iets wat ook nog belangrijk is, dat is de dikte van het grondwaterpakket. Dus in het
1: dichte van het
2: grondwaterpakket. Ja, inderdaad. Dus je hebt eigenlijk op een zekere diepte in de ondergrond heb je een soort ondoordringbare of een slecht doordringbare laag, een soort kleilaag, hè, waar het water heel moeizaam doorgaat. En ja, dus laten we zeggen, de hoogte waarop dat je grondwater kunt stockeren boven een dergelijke laag, dat varieert heel sterk van zone tot zone.
1: Dus in het oosten welke, van tussen welke meters dan, of kilometers? Of
2: ja, dat varieert eigenlijk echt van enkele meters tot tientallen meters. Hè. Maar dus in het oosten van Vlaanderen, daar kan je dus veel meer grondwater stockeren. En dus in Limburg, Kempen, daar heb je dus enorme waterbatterijen, hè, in dat grondwater. In het westen van Vlaanderen, hè, denk maar aan de Westhoek bijvoorbeeld, hè, daar zeggen we van kijk, dat is echt een heel beperkt. Dat wordt soms gezegd van dat is geen spons, maar een zeemlap of een zeemvel. Dat is eigenlijk een heel
1: zeemlap.
2: Dun pakketje grondwater. Je kan daar wel wat grondwater stockeren, maar het is eigenlijk relatief beperkt. Hè. Dus dat maakt dat eigenlijk de soorten maatregelen die je moet nemen eigenlijk echt wel sterk afhankelijk zijn van
1: dus de regio. Dus die Blue Deal waar aan sprake, de Vlaamse overheid die aan waterbeheer gaat doen, of toch maatregelen om dat allemaal beter te gaan reguleren, dat is ook heel lokaal. Je kan niet echt een plan over heel Vlaanderen. Je moet zeer lokaal gaan denken.
2: Klopt. Dus de type oplossingen, die zijn gekend, maar inderdaad, wat je best lokaal implementeert,

0: leert, ja, dat is echt afhankelijk van de lokale gebiedseigenschappen.
1: Wauw, ongelooflijk fascinerend. Water. Het is zo'n evidentie dat het regent en dat water uit de kraan komt. En toch moeten we daar ongelooflijk slim mee omgaan. Want de toekomst belooft niet veel goeds op dat vlak. Hè. Blij dat we daar eens over gesproken hebben. We zullen eruit gaan met muziek. Wat denk je van die Eurythmics? Here comes the rain again.

Eurythmics. Om af te sluiten, deze weet ik veel. Here comes the rain again, what's in a name? In een aflevering over 5 jaar na die waterbom en het waterbeheer in Vlaanderen. Er is nog veel werk, maar ik hoor toch ook positieve signalen. Ik dank mijn gast vandaag,

0: Patrick Willems en ik wens u veel plezier met Hannelore en Onderweg en dan straks Sponsa Tour. Goedemiddag.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Ritchie.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 1 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
9: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd, uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau, ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
10: On a eu 32.000 hectare.
9: Afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
8: In het Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand is uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanochtend nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu onder controle. De brandweer focust zich nu op de turflagen in de grond die nog branden of nasmeulen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug, dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virois te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
11: In Virouanval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jongeman van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn medefouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
8: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra tot en met zondag 19 juli. Regeringspartij Vooruit wil het vaderschapsverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag is het zo dat de moederschapsrust wel verlengd wordt voor de duur van het ziekenhuisverblijf, maar bij vaders en meeouders blijft dat beperkt tot 20 dagen. Daardoor moeten zij weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen om bij hun kindje te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.
12: Je kan echt niet verwachten van papa's dat ze op die zware, intense periode gaan werken en nu worden die voor een onmogelijke keuze gesteld. Dus wat wij willen is dat geboorteverlof verlengen. Het voorstel houdt concreet in dat het verlengd wordt tot 4 maanden, zodanig dat je al tenminste die 4 maanden in plaats van 20 dagen bij je kindje kan zijn in het ziekenhuis.
8: Vooruit gaat nu op zoek naar steun van de coalitiepartners om hun voorstel te kunnen realiseren. De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na onenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van Drogenbroek, dat merken we ook meteen op de oliemarkt.
13: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
8: Bedankt, Michael. In Ter Apel in het noorden van Nederland zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren werd de man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Intussen hebben alle hulporganisaties zich teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
14: Wel, omdat er gewoon te veel mensen zitten, maar dat komt niet omdat er zich meer asielzoekers komen aanmelden, wel omdat er niet genoeg uitstromen. Je moet weten, Ter Apel is een registratieplek, een beetje zoals het klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat, maar ja, overal waren er in Nederland de laatste tijd veel protesten tegen dat soort opvangcentra. Er openen er niet genoeg, dus als gevolg daarvan. En dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen nu niet opgevangen worden daardoor en blijven dus dagenlang in de buurt van het aanmeldcentrum hangen. Het is er ook enorm warm. En de sfeer is dus blijkbaar ja, zo grimmig dat organisaties zoals het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Want er zijn bijvoorbeeld dagelijks vechtpartijen en er waren zelfs verschillende steekincidenten.
8: Dankjewel Jeroen voor je uitleg. Weer enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Maar vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die werd mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. President Macron zegt dat alle middelen ingezet worden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. Onderweg.
6: Met Hannelore van Bezaal.
16: Goedemiddag, we gaan alweer een zonnige, warme week tegemoet. Niets nieuws onder de zon dus. Buiten een frisse playlist om die week mee te starten. Die is tot 4 uur vanmiddag nog gevuld met muziek van Prince, Ezra Collective, Charlie XCX, Mark Ronson en Amy Winehouse. En het is Mama's Gun met Joy. Welkom!

De man achter deze muziek is de Brit Andy Platt. En die heeft iets met zonnige, funky muziek. De helft van de tijd maakte hij met zijn project Young Gun Silver Fox. En op andere momenten is het met deze bende van Mama's Gun en Joy. En met dit pianootje zitten we in 2010, de hoogdagen van Arcade Fire, met hun album The Suburbs. We used to wait.

zo meteen naar 1992 met de Blue Blood cover van Hold the Line, inclusief dwarsfluit intermezzo. Naar Brussel op de E40, 15 minuten extra tussen Afligem en Groot-Bijgaarden. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17, een half uur vertragen tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar alleen over de zijrijweg. En op de E313 vanaf Massenhoven nog 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 15 minuten trager tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Zellik door een ongeval. En verder tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechterrijstrook.

stand up, please.

Prince met Sexy Motherfucker. Twee weken geleden was het nog smelten op Cooler Café. En een van de acts die het Ossegem Park ondanks de hitte toch aan het dansen kreeg was Ezra Collective. Het Britse collectief brengt in september een nieuwe plaat uit. En het vertrekpunt van die plaat is: hoe komt het dat

veel zwarte muziek vertrekt en ontstaat vanuit een strijd en toch zoveel vreugde uitstraalt. Wel, het antwoord van Ezra Collective is hoop. Op 16 februari komen ze naar de AB, die

een nummer over vage grenzen. En de mannen die er dan toch van overtuigd zijn dat ze het wil. Niet erg goed oud geworden, dit nummer. Catchy wel, toch? Robin Thicke en T.I. en Pharrell met Blurred Lines. En daarvoor Rye met Fatal. Fans van Drake gaan dit waarschijnlijk wel herkennen. Want dit is waar Drake zijn sample van Hotline Bling vandaan heeft gehaald. Het is origineel van Timmy Thomas. Why Can't We Live Together is het nummer. De boodschap van Timmy is wel een beetje dieper dan de late telefoontjes waar Drake het over heeft in zijn nummer. Timmy Thomas schreef dit nummer in 1972 nadat hij op de radio een bericht had gehoord over de dodentol in de Vietnamoorlog. En hij dacht, hoeveel moeders en kinderen zijn er nu weer gestorven vandaag en voor wat? Dat is een vraag die je vandaag ook elke dag kan stellen. Laat het ons Timmy Thomas nog eens bezingen. Why Can't We Live Together?

0: Op 23 juli zal het 15 jaar geleden zijn dat Amy Winehouse overleed. Je hoorde haar met haar goede vriend Mark Ronson en Valerie. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Dilbeek en Zellik door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Ook naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Ternat. Naar Antwerpen dan op de E17 bijna een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Doorwerken kan je daar alleen over de zijrijweg. En op de E313 vanaf Franst nog 20 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn kleiner.
1: Onderweg.

In de categorie zomer kan dit zeker niet ontbreken. Weezer met Island in the Sun. Misschien is het bij jou nog bureau Eiland in de Zon op deze maandagnamiddag. We gaan toch al richting 2 uur. Doen we met Oh Wonder en Without You.

0: spreken hier af na het nieuws van 2 uur. En dan hoor je nog muziek van The Police, Chaka Khan, Charlie XCX, The Clash, Sylvie Crush en nog zoveel meer. Tot zometeen dus. Sleep
1: World, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 2 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virouin te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
10: In Virouinval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn medefouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
9: In Gent kan je vanaf 13 augustus een maand lang op 3 plaatsen zwemmen in openlucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt Schepen van Ruimte Joris van den Broeke.
11: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet in zwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
9: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen. Net zoals dat ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
12: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight. But when it comes to our safety, it is always worth it.
9: Het weer. Het is warm met enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig toch en tot 32 graden in de Kempen vandaag. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Onderweg.

Less is more was het thema. Iets simpels kan ook heel krachtig zijn, dat bewees de police in 1981. Met deze titel, de do-do, de da-da-da. Goedemiddag, vakantie of niet, je waant je in het zuiden met een paar weken al zomers warm of heet weer zelfs. Erwtenbrekers hebben toch nood aan een tripje.

0: De laatste keer dat Justin Timberlake in het nieuws kwam was met het vrijgeven van de bodycambeelden van zijn arrestatie voor dronken rijden. 2 jaar geleden ongeveer, een vrij gênant gebeuren. Dit komt uit betere dagen voor hem. Het jaar is 2013 en dit nummer is meegemaakt door de man die elke hit toen produceerde. Timbaland, Take Back the Night. En zometeen horen we een verliefde back. Op de binnenring rond Brussel nog een kwartier extra tussen Dilbeek en Zellik. De weg is er vrijgemaakt. Naar Brussel op de E40 nog 20 minuten vanaf Ternat. Naar Antwerpen een half uur vertraging op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar enkel over de zijrijweg. En ook nog 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn kleiner.
1: Radio 1. Onderweg.

Uit hun iconische album AM Arctic Monkeys met Snap Out of It. En daarvoor Beck met Think I'm in Love. Over iconen gesproken, Chaka Khan is terug en ze heeft ook Snoop Dogg.

Clash met The Magnificent Seven. Twee zomers na de Brad Summer van Charlie XCX komt ze volgende vrijdag 24 juli met een nieuwe plaat. De titel is Music, Fashion, Film. En haar drie grote inspiratiebronnen op de hoes prijken daar ook op. Ook drie grote idolen in die vakken. John Cale voor muziek, Marc Jacobs voor fashion en Martin Scorsese voor film. Het zal heel anders klinken dan Brad, maar het zal wel weer een groot moment in de popcultuur worden.

0: Hup doorheen de maandagmiddag met Sylvie Kreusch en ook met haar hondje in de achtergrond, Walk Walk. En van Sylvie naar Helena, dit is Hugo Rasput.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

idee na. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde, maar ik voel me leeg. Ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven, al kun je het niet geloven.

na. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Ze heeft die regels niet meer nodig. Ze is onlangs gelukkig getrouwd met Brits acteur Callum Turner. Dua Lipa met New Rules. En zometeen Lana Del Rey's Bond videogame nummer. Het is nog file rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar enkel over de zijrijweg. 20 minuten vertraging daar. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten file. En op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord nog 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Pijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring hetzelfde tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetta.
1: Radio 1 onderweg.

Oh my god, Kaiser Chiefs. Wie op Rock Werchter was en vooral op tijd uit zijn tent is geraakt op de zondag, heeft misschien Westside Cowboy kunnen meepikken. Het is een jonge groep uit Manchester die speelde op de Nest Stage. Dat is de stage waar je ontdekkingen kon doen op Werchter dit jaar. Ze zijn heel leuk om live te zien. Er straalt heel veel talent en vooral heel veel vriendschap van af. Mocht je hen daar gemist hebben, een herkansing op 12 november, want dan komen ze naar Botaniek. En ik geef ze hier ook al mee, kwestie van al warm te worden. Kickstones the Boys, Westside Cowboy.

0: West Side Cowboy, Kick Stones the Boys. We gaan stilaan richting 3 uur. Daarna zijn we nog een uurtje onderweg met muziek van Telex. De Steve Miller Band AU passeert ook nog. En na het nieuws van 3 uur pikken we die light op. Tot zometeen.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom Odell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen. Voor een glimlach op je snoer.
3: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Sinds de zware overstromingen in Voren in Limburg in 2021 en 2024 zijn er 3 waterbuffers aangelegd. Die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. De buffers zullen het water in het

0: stroomgebied van de rivier De Voer beter verdelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
1: Dat is een ruimte die je inricht om het water te kunnen sturen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Dat je het water kan bijvoorbeeld opsplitsen over twee waterlopen. Je buffert het eerst en dan kan je sluizen openzetten, wat we daar gedaan hebben. Sluizen voorzien eigenlijk om water te kunnen sturen naar verschillende andere waterlopen om de druk te kunnen verdelen als het ware.
0: Naast de buffers zijn ook bomen, hagen en houtkanten aangelegd die de erosie en het wegspoelen van de bodem in het gebied moeten tegengaan. In Gent kan je vanaf 13 augustus, en dat tot eind augustus, op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en is goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
2: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet inzwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken. Er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
0: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen, net zoals dit ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
3: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight, but when it comes to our safety, it is always worth it.
0: Vlaams minister van Media Sieltje van Achter is tevreden met het Europese rapport en het voorstel om die leeftijdsgrens aan te passen. Volgens de minister bewijst het rapport dat de aanpak van de Vlaamse regering de juiste is. Eerder dit jaar besliste de Vlaamse regering al om de grens op 13 jaar te leggen. Het is warm en meestal zonnig. Temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Onderweg.

Q-tip van A Tribe Called Quest op de rap. Delight and groove is in the heart. En groove zullen we nog tot 4 uur deze middag met de muziek bij de zon. Daar wordt nog voor gezorgd door Lenny Moloko, Helena Casella. En dit is Peggy Goo. It goes like na na na.

0: Het locomotiefje van Telex, Moscow Disco en zometeen een geweldige soulstem van bij ons. Helena Casella komt eraan. File rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je daar enkel over de zijrijweg en dus 10 minuten vertraging. Op de E313 vanaf Massenhoven is het 20 minuten file en op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord 10 minuten erbij. Het gaat traag op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1. Onderweg.

Cleaning out my closet. Eminem. Een beetje tegengewicht nu. Wat denk je van iets weemoediger? Iets dat misschien een beetje kalmer is. En ook iets vredevoller. De stem van Paul McCartney kan alleen maar helpen bij wat innerlijke rust op een maandagmiddag. Het is ondertussen al bijna 4:30. Het is Wings met With a Little Luck.

Of het nu met Compact Disc Dummies is of solo, Leonard Korevits straalt altijd goede vibes uit. Je kan hem live meepikken op onder andere Campo Solar eind deze maand of begin augustus op de Lokerse feesten met Lenny, She Only Loves You in the Summertime. En dit is Tragically Hip met Ahead by a Century.

Zo'n herkenbaar stemgeluid. Klaas Del Ruy van Yevgeny. Dit was nieuw solowerk. De Zeven Tuinen. Naar de categorie herkenbare intro's dan. Kan dit tellen? De Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

The time is now Moloko. Gisteren was AO dubbel geboekt. In de namiddag speelden ze op Cactus Festival in Brugge. En daarna moesten ze nog doorsteken richting Gent Jazz. Let's make this moment. Zometeen staat AO hier op het programma. Nog file rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Doorwerken kan je daar enkel over de zijrijweg. 10 minuten vertraging daar. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten file. En op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord 10 minuten erbij. Hinder op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de buitenring rond Brussel kan je 15 minuten in de file staan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Onderweg.

0: Paleto, Think of One, Gert Geens en Caro Houbrecht staan klaar voor Sporza Tour na het nieuws van 4 uur. Ik wens je nog een heel fijne maandag.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
6: Sleep Life.
7: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
6: Sleep Life.
7: Sleep Life.
6: Sleep Life.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Om wie het precies gaat, is niet geweten. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Maar het DNA-onderzoek neemt veel tijd in beslag. De eerste slachtoffers zijn nu dus geïdentificeerd. Naast een Belg gaat het om een Spanjaard, 2 Britten, een Française en een Amerikaan. Bij de brand in Andalusië vielen 13 doden. Het agentschap Natuur en Bos heeft code oranje voor brandgevaar afgekondigd in alle Vlaamse natuurgebieden door de aanhoudende droogte en hitte. Je mag dus geen vuur maken zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en je kinderen mogen er niet zonder toezicht

0: spelen. Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Wie een rookpluim ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder andere door artificiële intelligentie te gebruiken. En daarom verliep alles deze keer met pen en papier en op één locatie. En dat is goed verlopen, zegt voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
1: Het klopt dat we aangekondigd hadden dat we zeer streng gingen controleren en ook zeer streng gingen optreden zodra dat er een onregelmatigheid vastgesteld werd. En dat is effectief gebeurd. We hebben 6 kandidaten die uitgesloten zijn van dit examen omwille van onregelmatigheden. En dat kan gaan van het bezit van een gsm of het dragen van een smart glass. En dat is ontolereerbaar en is streng gesanctioneerd geweest.
0: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De Britse politie onderzoekt de moord op de Britse oud-politica Anne Whitcomb nu toch als een mogelijke terreurdaad. Volgens Britse media is er nieuwe informatie. Gisteren zei de politie dat niets wees op een politiek motief. Zaterdag werd een verdachte van 28 opgepakt. Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar huis. Ze was 78. In de jaren 90 was ze minister voor de Conservatieven. In 2019 stapte ze over naar de Brexit Party, nu Reform UK, de partij van de rechtspopulistische Nigel Farage. Het is warm, meestal zonnig ook, met temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
3: Heel goedemiddag. De renners hebben vandaag hun eerste rustdag in de Ronde van Frankrijk. Welverdiend, want ze hebben al 9 dagen op een reizen te knallen in vaak heel warme omstandigheden. Van de ploegentijdrit in Barcelona tot de machtsgreep van Pogacar op de Tourmalet en van de sprintzegers van Tim Merlier tot de misschien wel mooiste rit van allemaal.
4: En nu gaat hij beginnen. En nu is hij los. Van der Poel met lange halen. En het is alleen Johannessen die naar zijn wiel komt. Pitcock doet eigenlijk al niet meer mee. Tobias Johannessen zit in het wiel van Mathieu van der Poel. Maar die gaat er niet overkomen. Mathieu van der Poel voor zijn derde ritoverwinning. En Mathieu van der Poel haalt het.
5: Ja, het is toch wel heel mooi. Ik denk geen van de zwaarste die ik gewonnen heb. Ook mijn eerste vanuit de vlucht. Dus ben ik wel heel blij mee uiteraard.
4: Ja, wat een etappe. Meesterlijk Mathieu van der Poel.
6: We hebben genoten van Mathieu van der Poel en van de eerste week in zijn geheel. En straks gaan we al eens de voorlopige balans opmaken. Sommige renners zijn vandaag wat gaan losrijden. Anderen spraken ook nog met de pers. En wat zij te vertellen hadden, dat hoor je de komende 2 uur bij ons. Welkom.

0: The Look of Love van ABC. Rustdag in de Tour, maar dat betekent niet dat we jou, beste luisteraar, vandaag niet aan het werk gaan zetten. Want ook straks gaan we gewoon quizzen met als inzet een officiële groene trui. Als je wil meedoen, schrijf je dan snel in via de Radio 1-pagina op VRT Max of via onze eigen app, die van Radio 1.
1: En één vraag zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, op welke plaats heeft Christophe Meul gisteren met ons gebeld toen hij aan de finish stond? En het antwoord, dat was Christophe. Vertel maar.
2: De koelcel.
1: De koelcel. Dus dat antwoord is al weggegeven, maar ik durf dus niet zeggen of het straks echt een vraag is.
0: Twijfelachtig.
1: Twijfelachtig. Ook rustig voor jou, Christophe. Straks is hier Karel Bertelen te gast, zijn we heel blij mee. En vorig jaar heeft hij ons op de rustdag vergast met plonsgeluidjes, omdat hij met zijn voetjes in het zwembad hing. Kan jij dat nu ook laten horen, of ik weet niet waar je bent?
2: Ja, verdorie, ik ben echt gesjareld. Nee, helaas. Geen plonsgeluidjes, want geen zwembad. Wel een twee-sterrenhotel zonder airco in een Frans dorpje genaamd Thiezac, denk ik. In het Centraal Massief, een beetje verder dan Le Lioran, waar we nog naartoe gaan, morgen zeker. Hè. En niet zo heel veel te doen hier. Het is wel rustig en dat doet dan wel deugd. Dus ja, jammer genoeg wel geen bommetjes in het zwembad, helaas.
0: Zeg, en hebben we jou nu eigenlijk wakker gemaakt, Christophe? Was je een dutje aan het doen?
2: Ja. Ik ben opgestaan voor jullie. Ja, nee, ik ben opgestaan voor jullie.
0: Zo'n korte powernap of wat was het?
2: Ja. En ik doe dat altijd eigenlijk op de rustdag. Ik heb dat nodig. Omdat je er dan toch weer een week tegenaan kan. In de voormiddag hebben wij gewerkt. En na de middag hebben we het allemaal wat rustiger aangedaan. Ja.
1: Ja, over dat werken straks misschien nog iets. Maar rustdag, is dat dan voor jullie ook bijvoorbeeld wasdag? Wat boodschappen doen?
0: Ja, voor David Goeman wel, dacht ik, hè?
2: Ja, normaal is rustdag de wasdag. Alleen zitten we in een dorpje waar de wasserette niet bestaat. Dus ik heb daarnet Google Maps opengedaan. De dichtstbijzijnde ligt op 17 kilometer. Dus dat zal een handwasje worden in de lavabo, denk ik.
0: Ja, want jullie zitten zodanig veel in de wagen natuurlijk in zo'n tour dat ik wel begrijp dat je denkt 17 kilometer nog eens, laat het vandaag misschien maar zijn.
2: Ja, voilà, dat is het. Je hebt gewoon geen zin om je te gaan verplaatsen als dat eigenlijk niet echt nodig is. Dus we zoeken wel een andere oplossing. Of we stinken nog een dag langer. Het zal een van de twee zijn.
0: Je bent toch al gewend aan elkaar scheuren, dus dat voilà, kan allemaal voilà. Wel. Maar er moest dus ook gewerkt worden, heb je al gezegd, hè, in de voormiddag. Er was nieuws te rapen bij Soudal Quickstep. Vertel.
2: Ja, inderdaad. Nu nog Soudal Quickstep.

0: vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger. Dus de naam verandert van de ploeg al zeker voor 2 jaar. Dus Quickstep, ja, gaat toch al heel lang mee. Verdwijnt als naamsponsor, verdwijnt niet als sponsor to court, hè. Dus ze gaan nog wel ergens op het tenuutje staan. Maar dus zo zeggen, de mannen van Quickstep zijn mee. Dat gaan we niet meer doen of niet meer kunnen doen. Het zal zijn de mannen van Soudal Safety Jogger. Nu vind ik wel met die SS dat nog wel goed
1: bekt eigenlijk. En alliteratie helpt,
0: Soudal, hè? Ja, voilà, Soudal Safety Jogger. Dat gaat nog wel. Er zijn ergere namen, hè. Er zijn ergere namen om uit te spreken.
2: Ja. Ons schuldgevoel, omdat wij jou wakker gebeld hebben, zal niet meer verdwijnen tijdens het bestek van deze uitzending, Christophe Vermeul. Maar ik hoop dat je zo dadelijk toch nog een beetje de slaap zal kunnen vatten en zal kunnen insoezen. En intussen luisteren wij naar jouw gesprek met Tim Merlier, want je hebt met hem gepraat, onze tweevoudige ritwinnaar. Geniet nog van de rustdag, Christophe Meul.
0: Dankjewel.
2: Dag.
0: Tot morgen.
3: Tim Merlier, rustdag. Is dat het moment om alles eens goed te laten bezinken?
4: Zeker. Ik heb dat gevoel aan de slaap deze nacht. Dat tijd was dat rustig was. En dat ja, met de overwinning slaap je niet zoveel. De adrenaline bonst door je lichaam. En ik heb wel deugd gehad van mijn nachtje, ja.
3: Is dit ook de dag waarop je alles nog eens heel rustig herbekijkt?
4: Nee, ik heb de sprint nu al zodanig veel gezien als ik Instagram opende of sociale media, dat ik er wel kunnen van genieten heb. En het is eentje die zeker bijblijft. En het is een sprint, zeker die laatste, ja, die het extra mooi maakt. Dat toch, ja, een sprint bezorgd aan de mensen die ook bij hun beleeft. En dat maakt je fier, ja.
3: Je hebt al superveel complimenten gekregen. Doet jou dat nog iets?
4: Sowieso. Het is niet vanzelfsprekend, zeker niet in de Tour. Dus ja, het is telkens nog met kippenvel. En zoals ik zeg, ja, het is nog altijd met adrenaline die het lichaam bonst. Ja, in een ronde heb je er wel een weerbots van. Zoals gisteren, dat ik een minder dag had. Maar ja, die overwinningen zijn natuurlijk het belangrijkste.
3: Waar zie jij nu, want daar wordt dan geanalyseerd, hè, hoe Merlier de snelste van het pak is. Dat en dat. Waar heb jij nu het gevoel dat je het verschil maakt dit jaar?
4: Goh, dit jaar, ik ben wat later begonnen aan het seizoen. Misschien ben ik wat frisser. Ik heb ook nog niet zoveel koersdagen. Maar ik heb wel, ja, meermaals zulke sprints gereden in mijn carrière. Ja, ik denk dat ik gewoon het gevoel van timing doorheen de jaren nog beter onder de knie heb gekregen. En getraind op wat ik goed kan. En de andere dingen een beetje minder aandacht aan besteed. En dat werd wel zijn vruchten af, ja.
3: Heb je het gevoel dat je deze dag, die rustdag, ook echt nodig hebt om je opnieuw zowel mentaal als fysiek op te laden voor wat komt, zo blokje per blokje?
4: Sowieso mentaal. Al vind ik het wel beter gaan dan vorig jaar. Vorig jaar had ik misschien mentaal nog iets moeilijker. Ja, het was zeker niet makkelijk als Bert de Tour verliet. Maar ik denk dat ik vorig jaar al iets uitgeputter was. Ja.
3: Hoeveel kansen komen er nog voor jou?
4: Ik denk 2, misschien 3. Maar als ik er al 2 van de 3 kan meesprinten, ga ik al heel tevreden zijn.
3: En die druk is eraf?
4: Sowieso. Mijn Tour is geslaagd. Kan ik niets anders aan toevoegen. Maar natuurlijk droom ik wel zeker van een derde. Ja.
3: We gaan het zien. Heel veel succes.
4: Dank u wel.
1: Het is file rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg 10 minuten vertraging heb je daar. Op de E313 vanaf Massenhoven is er 15 minuten file. En op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord 10 minuten. Hinder ook op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verderop, ter hoogte van het parkeerterrein Groot-Bijgaarden, sta je in de file door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel sta je 15 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.

0: Trigger Finger, rustig, allemaal goed en wel. Maar de meeste renners in de Tour die gaan minstens nog wel een kort ritje maken, denk ik toch, op deze eerste rustdag. En ook onze koersprofessoren zitten vandaag niet stil.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Voor een nieuwe les toegepaste pedaalkunde kloppen we nog eens aan bij Lieselot de Croix, Head of Performance bij wielerploeg FDJ Suez. Dag Lieselot.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Lieselot, jij wilde het hier over hebben.
4: José heeft de chrono ingedrukt in de bocht.
5: Ja, je mag vooral geen tik krijgen, hè, want een hongerklopje is heel rap gebeurd.
2: De bekende hongerklop, we hebben er al vaak over gehoord. Maar wat is het juist, Lieselot?
3: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een hongerklop. Op het moment dat je te weinig eet en plotseling de man met de hamer voelt komen, dat je geen power meer kunt leveren en dat je gewoon als het ware stilstaat, omdat je niet voldoende hebt gegeten. En dat noemen we de bekwame hongerklop.
2: Ja, je gebruikt daar het woord plotseling. Dus het is echt iets wat je ineens overkomt, of kan je het enigszins voelen aankomen soms ook in koers?
3: Ja, je voelt het natuurlijk wel een beetje aankomen, maar vaak is het dan al te laat. Hè? Als je voelt dat de power gewoon uit je benen stroomt en dan duw je er nog snel een gilletje in, kun je nog enigszins misschien het ergste voorkomen, maar veelal is het al te laat. Nu in koers, als ik het op dit niveau, mag het eigenlijk niet meer voorkomen, want de dag van vandaag heeft iedere team natuurlijk voedingsdeskundigen die elke renner voor elke etappe een uitgebreid voedingsplan meegeven, zodat elke renner eigenlijk perfect weet wanneer dat je hoeveel tot jou moet nemen. Dus een echte hongerklop, zoals dat je ze vroeger vaak zag, zou eigenlijk niet meer mogen gebeuren in het hedendaagse wielrennen.
2: Nee, is eigenlijk het enige moment dat dan nog eens gebeurt, gewoon door de renner zelf, die het in the heat of the moment soms vergeet, doordat er net iets gebeurt in koers waar die op moet reageren bijvoorbeeld?
3: Ja, absoluut. Hè. Of dat er onvoorziene omstandigheden zijn waarin dat je plots toch heel veel meer verbruikt. Als je in een ontsnapping bent en je bent excited en je vergeet inderdaad te eten, ook al wordt dat soms tot vervelens toe in het oortje meegedeeld. We zijn nog altijd mensen en mensen maken nog altijd soms kleine foutjes. Dus ook al zijn we zo goed voorbereid als we kunnen, soms loopt het toch net iets anders.
0: En het overkomt soms ook nog de beste, want ik herinner mij Pogacar een paar rondes geleden.
2: Ja, of Mathieu van der Poel in Harrogate bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: WK. Dus er zijn zeker voorbeelden ook van grote renners natuurlijk, Lieselot.
3: Ja. Absoluut. We kunnen het aan de voorkant allemaal zo goed mogelijk bedenken. Want het is geen theorie natuurlijk, het wielrennen. En dat is ook hetgene wat er zo mooi aan is. Maar ook goed om dan telkens natuurlijk wel te analyseren van is het echt een hongerklop? Heb je echt te weinig gegeten? Of zijn er misschien andere zaken die aan de oorzaak kunnen liggen van dat je plotseling stilstaat? Want het is natuurlijk niet enkel eten. Het kan evengoed een onvoldoende hydratatie zijn, te weinig drinken. Die ook ervoor kunnen zorgen dat je gewoon plotseling niet meer vooruit komt. Of gewoon een te enthousiast paceplan, waarbij dat je misschien gewoon te hard gaat in die ene ontsnapping. Of een beetje overmoedig bent en jezelf tegenkomt. Dus vaak noemen we het de hongerklop. Maar het kunnen natuurlijk ook altijd nog andere redenen zijn waarom dat iemand plotseling helemaal geparkeerd staat.
0: En bij extreme omstandigheden zoals de hitte deze week in de Tour, wordt het dan wel wat moeilijker allemaal om het goed in te schatten?
3: Ja, niet enkel inschatten. Hoor. Ook zeker gewoon voldoende eten. Ik denk dat iedereen weet, als het een hittegolf is, dat we allemaal wat minder honger hebben, dat we misschien wat minder eten sowieso. Maar goed, je moet natuurlijk nog altijd wel al die koolhydraten tot jou kunnen nemen. Wat dat er zeker niet op makkelijker maakt. Dus in deze omstandigheden wordt er heel vaak veel meer koolhydraten uit de drank gehaald. En meer, als we dan kijken naar de voedingen, meer recht de gilletjes. Maar goed, dan nog steeds is het niet makkelijk. Het is in een normale omstandigheden is het al heel moeilijk om te kunnen aanvullen in een Tour de France wat dat je verbruikt. Dus laat staan in deze omstandigheden dat dat nog veel moeilijker is.
2: Heb je het zelf eigenlijk ooit meegemaakt, een hongerklop?
3: Absoluut, absoluut.
2: Met veel overtuiging meteen.
3: Ja, ja, ja, zeker. Zeker denk, in de tijd dat ik wielrenster was, was het nog een beetje soms het idee van oh ja, ik ben stoer en ik ben er trots op als ik na 5 of 6 uur training thuis kom en dan stoefde je, om het zo te zeggen, over hoe weinig dat je wel gegeten of gedronken had. Dat is natuurlijk nu vandaag coachen we alleen maar op zoveel mogelijk eten en drinken. En echt die train the gut, train

0: Ergens aan een naftestation om toch maar thuis te geraken. En ik denk dat heel veel wielertoeristen dat wellicht wel herkennen.
1: Ja, kun je dat gevoel eigenlijk eens beschrijven voor mij? Want ik fiets absoluut niet genoeg of sport. Mm-hmm. Ik ga niet lang genoeg om dat gevoel echt te herkennen.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon het moment dat je echt gewoon niet meer vooruit geraakt. En je duwt wel op je pedalen, maar er komt gewoon geen kracht meer uit. En je voelt je ook gewoon heel leeg. Misschien sommige mensen zijn zelfs een beetje wazig in het hoofd. Hè, dat ze gewoon ook zich niet meer goed kunnen focussen. Echt gewoon het gevoel hebben van er zit echt niks meer in mijn lijf. Dus ik denk dat dat een beetje de omschrijving is.
1: Oké, top. Merci om het zo helder voor ons te beschrijven, Lieselot. En geniet nog van je dag, zou ik zeggen. Geen koers om te kijken vandaag, maar vanaf morgen zeker wel.
2: Ja, en bij een hongerklop gaat het licht uit, maar Comme il faut bekijkt het eventjes anders. Hier is Mag het licht aan.

0: mag het licht aan een rustig nummer van Comilfo, maar bij Annie en Gert is de spanning toch aan het stijgen, denk ik. Meer daarover na dit.
1: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
2: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
1: Meer info op telenet.be. Go
3: Yellow! Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissen. Ritchie.
7: Radio 1.
8: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: Jazeker, en zoals beloofd gaan we ook vandaag dit doen.
7: Sportza Tour, quiz.
9: En de quiz staat vandaag volledig in het teken van wat er al gebeurd is in de eerste week van de Ronde van Frankrijk. De strijd voor groen van vandaag, die gaat tussen Annie en Gert. Niet de Gert naast mij in de studio, voor alle duidelijkheid. Dag Annie en dag Gert.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Annie, mis je de koers eigenlijk al vandaag?
11: Ja, ik mis ze al, ja, zeker.
9: Ja, toch, hè?
11: Ja.
9: Het zou toch tof zijn als het nu echt elke dag was, maar de renners die hebben natuurlijk ook wat rust nodig. Ik zei net, het gaat volledig over die eerste tourweek. Heb je hem goed genoeg kunnen volgen, denk je?
11: Ik hoop het wel, ja. Ik heb elke dag toch gezien.
9: Dat is goed. Dan ga je normaal gezien perfect uit de voeten kunnen in deze quiz. Gert, opgelucht dat je er toch geraakt bent vandaag, want het is niet de eerste keer, hè?

0: dat je probeert mee te doen?
1: Nee, ik heb een aantal keer proberen mee te spelen.
0: Ja.
1: En ja, vorige week was er een probleempje, omdat die nummer niet binnenkwam. En ja, nu een nieuwe kans.
0: Maar kijk, hier zijn we inderdaad. En je hebt een nieuwe kans en we gaan er meteen ook aan beginnen. Ik ga je niet langer in spanning laten. De eerste vraag, die is voor Annie. We gaan eigenlijk meteen terug naar dag 1 van de Tour, Annie. Wie pakte de eerste gele trui toen?
2: Drie, twee, één.
0: Nee. Het komt niet op tijd. Gert, zeg jij het maar.
1: Vingegaard.
0: Jonas Vingegaard, inderdaad. Zijn ploeg won de ploegtijdrit. En hij kwam als eerste over de finish, Jonas Vingegaard, en droeg dus het geel. Vraag 2, bij Gert, opnieuw dus. Een andere gele truidrager heeft al moeten opgeven. Hij komt uit Noorwegen. Ken je zijn naam nog?
1: Torstein Traien of zoiets.
0: Ja. We zeggen Traan, maar het is helemaal juist gerekend, hoor. Ik ben al onder de indruk dat je ook zijn voornaam nog kende. Goed gedaan. Derde vraag, ook bij jou dus, Gert. Intussen is het geel van Pogacar. Hoeveel Belgen rijden bij hem in de ploeg in deze Tour? Is dat A, 1 Belg, B, 2 Belgen, C, 3 Belgen? Ja, je krijgt meer keuze, hè?
1: 2. Welles en Vermeers.
0: Oh, kijk, je geeft me zelfs het volledige antwoord. Inderdaad, Florian Vermeers en Tim Welles die rijden bij Pogacar in de ploeg. Vraag 4. Opnieuw bij jou, sterk aan het spelen, Gert. Over België gesproken. Drie van hen hebben de eerste rustdag niet gehaald en zitten dus niet meer in de Tour. Wie van volgende Belgische renners zit wel nog in de Ronde van Frankrijk? Is dat A, Kian Uytterbroeks, B, Arnaud Delis of C, Quinten Hermans?
1: C.
0: Quinten Hermans, C. Helemaal juist. Vraag 5. Op welke col buiten categorie begon Tadej Pogacar in rit 6 aan zijn monsterlijke solo? Gert, ga je weer af?
1: Aankomt in Gavernier.
2: 2, 1.
0: Ik kan u het nog geven? We rekenen hem nog juist. Col du Tourmalet. Ik kom nog net op tijd, Gert. En zo zitten we bij de voorlaatste vraag. Er is tot nu toe één Belg die al kon winnen in deze Tour. Tim Merlier. Hoeveel etappes won hij al in totaal in de Ronde van Frankrijk? Dus niet alleen die van dit jaar. A, 4 keer. 5 keer is antwoord B. Of C, 6 keer.
1: 5.
0: Ja. Hij weet het allemaal, maar weet hij ook het antwoord op de allerlaatste en beslissende vraag? Hier gaan we, voor die groene trui, Gert. Vraag 7.
1: Ja.
0: Nu het getal 5 toch gevallen is, wie won rit 5? Een tip, dat was een massasprint.
1: Olaf Kooi.
0: Met veel overtuiging gezegd en ook helemaal juist. Dus een groene trui die jouw richting uit gaat komen. En een bijzonder sterke quiz van jou, Gert. Want zodra je het woord kreeg, heb je het gewoon niet meer afgegeven.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, Annie.
2: Ja, dat geldt bij veel Gerten natuurlijk. Maar... Nee, Gert, heel sterk gespeeld. Maar Annie, niet getreurd. Jij mag als enige hier de volgende plaat kiezen in Sportsatour. En je mag kiezen uit deze nummers.
3: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.

0: fijn nummer, hè? La bicyclette, Yves Montand.
1: Heel fijn nummer. En tijdens dit fijne nummer hebben wij in onze studio het bezoek gekregen van een heel fijne collega, van de man waarvan luisteraars zich in onze app al een paar keer hebben afgevraagd, waar is hij eigenlijk? Waar is Karel Bertelen eigenlijk? Wel, hier is hij. Dag Karel.
2: Dag Karel, hallo.
1: De legende, noemde iemand jou zelfs in de app.
2: Oeh, ja, het zijn 33 toeren, dus ja, dat begint
1: dat
2: een beetje
1: veel,
2: te tellen.
1: Hè?
2: Ja, dat is, waar, dat is waar.
1: Maar voor één keer ben je niet mee naar de Ronde van Frankrijk, Karel. Het is een moeilijke periode natuurlijk voor jou. Jouw vrouw is overleden.
2: Ja.
1: Maar je weet het, alle steun van ons en sowieso ook van alle mensen die aan het luisteren zijn.
2: En die heb ik al gevoeld. En daar wil ik meteen op antwoorden. Ik vond het heel mooi dat jullie mij wilden uitnodigen. En dat gaf mij ook een beetje een schwung om toch de koers ook weer een beetje op te pakken. Waar een beetje een tijdje aan de kant is gelegen. Mm-hmm. Of heeft gelegen. En dus ben ik met alle plezier de koers echt weer blijven beginnen volgen. En een beetje mijn fiche nog weer aanvullen.
0: Want, de beroemde
2: fichebak.
1: Dus, jij hebt
2: ik heb die, ja. En dus, ik zit er weer een klein beetje in. En het doet mij heel veel plezier dat ik hier even mag te gast zijn.
1: Ja, wij zijn ook heel erg blij dat je er bent. Hoe anders is het om nu te volgen dan eindelijk? Eigenlijk zie je andere dingen, focus jij op andere zaken? Want meestal zit jij op die motor.
2: Ja, dat is het punt. Hè. Als je op die motor zit, de ritten die ik op de motor volg, zit je altijd maar op één plaats. Ofwel zit je achter peloton, of je gaat mee in een ontsnapping, of je stopt even om de mensen te laten passeren. Of een opname te doen bovenop een col. Ik noem maar een aantal dingen. En dat is het dan. En dan geef ik dat mee bij jullie, geef ik dat mee op tv, en dan rijden we weer verder. En je mist de grote link van de rode draad in een uitzending, ook hier bij jullie. Ik heb nu veel meer kunnen luisteren, veel meer gehoord ook. Mm-hmm. En dan hoor ik af en toe de motor erin komen. En dan voel je zo van, ah ja, nu zit hij daar en nu moet hij dat zeggen. En soms herhaal je dingen die al gepasseerd zijn in een uitzending. Ook als je dan naar tv gaat. Je kunt niet alles horen constant. En dat maakt het nu voor mij eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb veel meer invloed of indrukken van wat er zowel op tv als op radio wordt gezegd. En het gehele plaatje s'avonds met er nog eens Vive le Velo bij.
0: Voilà, want dat, ja, jij zag daar vroeger nooit stukjes van.
2: Ja, stukjes op de computer. En dan moest je nog geluk hebben dat het internet altijd overal wel werkte. Ja. En dan heb ik nu een ja, als ik samen ga slapen, weet ik en voel ik, ik heb alles van de rit gezien, gehoord, gelezen. En veel meer dan dat ik eigenlijk in de Tour zit.
0: Ja, Maarten van Gramberen heeft tijdens een bepaalde rit wel een keer gezegd, ik overdrijf nu misschien een heel klein beetje, maar het zweet gutst hier als een rivier over mijn rug. Ja. Heb je gedacht aan jouw collega's en het zweet dat ze gelaten hebben,
2: zeker,
0: in dat motor?
2: Zeker, zeker. En in eerste instantie, na 2-3 ritten, dacht ik, we hebben dat toch nog meegemaakt. Het is nog warm geweest. En zeker als je in het zuiden van Frankrijk bent, heb ik ook al 5, 6, 7, 38 graden meegemaakt. Maar mijn motaar, en ik heb met de meesten van de tourploeg nu bijna dagelijks contact, dat doet mij ook heel veel plezier. Ze laten wel af en toe iets weten. Hij liet mij toch weten van, zo lang naar elkaar, zo warm, dat niet. Dus, en Tom gaat ook al 10 jaar mee als motaar. Dus het is wel iets, het is een gegeven. En als ik dan Christophe net hoor van een hotel, 2 sterren op een rustdag, zonder airco, zonder zwembad. Zwembad hoeft niet altijd, hè. Maar zonder airco op een rustdag, dat is dan toch wel eventjes een dag waar je half, hè, een beetje werkt en dan een beetje rust. Het doet toch deugd als je dat kunt meepakken in een deftig hotel. En dat is jammer op een rustdag, maar goed.
0: Ja, je hebt het al gezegd, ik heb nu die tour een beetje op een andere manier gezien in die eerste week. Als je één ding moet kiezen, wat is jou bijgebleven?
2: Ik vind een tour op heel, heel hoog niveau. Alle ritwinnaars zijn wereldtoppers. Als je dat even nagaat, dat is een onvoorstelbare luxe.
0: Dat heb jij gisteren
1: ook
0: nog gezegd.
1: Ja?
2: Ik vind dit een onwaarschijnlijk hoog niveau van de Tour. En de manier waarop Pogacar zijn kans grijpt en het parcours natuurlijk ligt daar en hij pakt het. En Merlier die moet wachten op zijn sprinten. Kooi die inpakt. Gisteren Van der Poel. Als je dat allemaal ziet en allemaal op een rijtje zet. Er zijn, ja, ik mag dat misschien niet te luid zeggen, maar er zijn geen pannenkoeken die een rit winnen. Dus onbekende renners die soms in een vlucht meegaan en oh, die wint nu een rit in de Tour. Het land staat op zijn kop als een onbekende is en zo. Zijn gsm gaat ontploffen. Dit hebben we nu nog niet meegemaakt. Dus dat vind ik, dat is ook wel aantrekkelijk als eens een onbekende wint. Maar wat er nu gebeurt, omdat je zo in die koers zit en dit allemaal meemaakt, en dan moet Jasper nog een rit winnen, Remco moet nog een rit winnen.
1: Ja.
2: Binyam Girma heeft nog niet gewonnen.
1: Misschien Paul Sexsacks ook nog.
2: Heeft nog niet een rit gewonnen. Pidcock gisteren geprobeerd. Wie heb ik hier nog op staan? Ganna tegen Evenepoel in de derde week die tijdrit eventueel. Dus al die dingen moeten dan nog eens komen. Ja, het is eigenlijk op sportief vlak een tour om duimen en vingers vanaf te leggen.
0: Zullen we dan wel nog eens naar de meester zelf luisteren?
3: Daar wordt de raket gelanceerd door Isaac Del Toro in dienst van Tadej Pogacar. Remco Evenepoel kan niet mee. Nu rijdt hij weg. Pogacar van Isaac Del Toro. Hij is eraan begonnen, 42 kilometer. Met een nieuw klimrecord op de Col du Tourmalet komt de wereldkampioen hier binnen. 2 minuten in het geval van de Denen. 3 minuten in het geval van Evenepoel en Co.
4: Ik kan daar niet bij, met mijn hoofd. Fantastische prestatie.
1: Ja, Karel. Wat vind je ervan dat de Tour mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, is het woord dat ik moet gebruiken, na rit 6 al in een beslissende plooi ligt?
2: Zeg maar bijna zeker.
1: Ja, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk.
2: Voilà, dat is heel mooi gezegd. Ik ben blij dat jij het in 1 keer kunt zeggen. Maar ik vind persoonlijk, dat is mijn mening, Tadej Pogacar is 27 jaar, wordt er straks in september 28. Die jongen staat gewoon op de top van zijn kunnen. Waarom zou hij dit niet kunnen doen al een aantal jaren? Die bereidt zich ook voor. Die traint, die gaat ook op stage, die doet weinig koersen. Dus telkens als hij aan de start staat van een koers, wil hij die winnen. Hij kan die winnen door het talent, het is fenomenaal ook. Maar dan nog eens, daarbovenop ook trainen, ook die trainingsload aankunnen. Zijn ploeg die hem op sleeptouw neemt, hij is de enige kopman. Iedereen doet daar alles voor hem. Waarom zou dat nu niet lukken? En vind ik dat er nogal veel mensen versteld zijn van hoho, weer Pogacar, hoho, en niemand kan mee. Ja, dit is gewoon de beste coureur van zijn generatie. Dit is de man die alles en iedereen verslaat. En waarom zou hij niet nog verbeteren? Als je 28 bent, sta je op de top van je kunnen.
0: Je stelt je vragen bij de vraagtekens. Is het dat dan een beetje?
2: Ja, ik vind het een beetje verwonderlijk dat iedereen daar nog altijd zo verwonderlijk over doet. Om het zo te zeggen. Dit is gewoon de beste, allerbeste coureur van zijn generatie. Ik ga niet vergelijken met Eddy Merckx, nee. Maar dit is, en ik vergelijk dat wel met Stefan Evers bijvoorbeeld. Talent, de genen zo meegekregen. De beste van de wereld. Er alles voor doen. En dan nog eens 10 keer wereldkampioen worden. Waarom niet? Waarom ga je niet van je talent en van jouw kunnen profiteren, dat uiten en iedereen wegrijden? Heeft een parcours voor zich gekregen waarop hij het kon doen. Dat is juist. Maar waarom zou je dat niet doen?
0: Maar je zegt, we gaan nog niet vergelijken met Eddy Merckx. Nee. Aan de andere kant, als hij de Tour wint, dan is dat zo. Als hij bij die club komt van renners die 5 keer de Tour gewonnen hebben, hij hoort daar.
2: Hij hoort daarbij. Ja. En dan denk ik, hij gaat voor 6 gaan. En dan misschien stoppen met de grote rondes te rijden. Denk ik, omdat hij dan een record heeft. Dat zou kunnen. Maar Remco heeft bijvoorbeeld het grote nadeel dat hij amper 14 maanden jonger is. Dus hij gaat altijd tegen Pogacar nog moeten blijven strijden. En dat gaat een probleem blijven, denk ik. Maar wat Pogacar hier nu doet, chapeau uiteraard. Maar laat ons er allemaal toch maar van genieten hoe hij dit doet, hoe mooi dit is. En dan wegrijden aan de goede kant van de Tourmalet tegen 121 kilometer per uur. Dat vond ik jammer. Toen Maarten dat zei, dat vond ik
1: daar had je wel bij
2: dat het bij was. Ja.
1: Maar je hebt er al vaak achteraan gereden.
2: Ja, zeker weten. Het is de goede kant met lange rechte stukken. En hij rijdt 120 per uur naar beneden, inderdaad, op die dunne bandjes. Dat is waar. Ik voel me meer op mijn gemak dan op die motor. Maar tegen 120 kilometer per uur naar beneden op de Tourmalet, dat is kicken. Dat

0: Dat heb ik een beetje gemist.
1: Ja, maar ook achter Pogacar rijden heb je natuurlijk al vaak
0: zeker,
1: gedaan.
0: Zeker.
1: Welke indrukken?
0: Dat is genieten, echt waar. Ik kan daar echt van genieten. En dan zie je zijn lijnen rijden. Dan zie je hoe weinig fouten hij maakt. De berekende risico's ook. En nog het verschil willen maken, ook op zo'n helling, die, waar iedereen van zei, het is een loper. En nog garme god, wel, hij pakt daar toch nog een minuut. Ja, het is mooi. Ik geniet daarvan. Ook van Mathieu van der Poel in de cross. Hè. Dat zou iedereen ook beginnen zeggen. Het wordt saai. En zo. Nee, de manier waarop, ik kan daar nog altijd van genieten. Dat is echt kunst.
2: En van, zeg maar, Karel.
1: Ik wilde zeggen, wij genieten van hoe jij over de koers praat.
2: Ja, zeker en vast. En dit zullen sommige luisteraars dan weer net iets minder genieten. Want het is file rijden naar Antwerpen op de A12. In Aartselaar is de weg grotendeels versperd door een ongeval. Maak daar een reddingstrook, 10 minuten extra. Ook 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En jawel, we horen ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde een ongeval gebeurt op de rechterrijstrook. Oh, je verliest ook daar een kwartier vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel sta je, klopt dit nog wel, vraag ik me stilaan af, een kwartier in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de E40 richting Frankrijk dan toch 10 minuten file aan de grens met Frankrijk.

0: jaar na jaar. Dat was Vrouwtje.
1: En wij hebben nog altijd collega Karel Bertelen bij ons in de studio. En Karel, ik ben de app zo'n beetje in de gaten aan het houden. Stromen wel wat mooie berichtjes binnen, moet ik zeggen. Iemand die zegt, dankjewel om hem uit te nodigen. De deugd om Karel te horen. En iemand die jou ook alle sterkte natuurlijk toewenst. Maar ook zegt, het is heel mooi om te horen met welke passie jij over de koers...
2: Ik denk dat dat nooit gaat verdwijnen.
1: Nee, dat is heel mooi. Er is ook een vraag binnengekomen. Okay. En bij deze wil ik meteen ook even meegeven, als er nog luisteraars met vragen voor Karel Bertelen zijn, stel ze gerust, laat ons iets weten in de app. De vraag die ik nu al binnen heb is, wat denkt Karel van het plots geblondeerde haar van Tadej Pogacar?
2: Niets. Dat zijn zo van die zijlijnverhalen die mij totaal niet warm of koud laten. Daar stoor ik mij niet aan, totaal niet. Wat er vooral belangrijk is, en dat heb ik wel al ondervonden in de Tour, ik ga ook altijd naar de kapper en dan maak ik, of laat ik hem

0: roske scheren. En dat is gewoon voor het gemak, want je doucht twee keer per dag, je zit met die helm de helft van de tijd op je hoofd. En dan is het toch een voordeel als je korte haren hebt in de tour. En ik denk dat het daar ook een beetje mee te maken heeft.
1: Ja, want ik vond zijn lokken wel leuk, moet ik zeggen. We noemen hem altijd kuifje zo'n beetje, hè, met die lokken die uit die helm komen.
0: Veel beter, maar dat is dan in het voorjaar een beetje meer warmte misschien nodig. Ja.
1: Laten we het dan misschien eens hebben over de grootste Belgische klassementshopen, Remco Evenepoel. Hij staat momenteel vierde in het klassement op 3,5 minuut van Tadej Pogacar. Maar misschien moeten we daar gewoon ook niet naar kijken. Het is vooral op 48 seconden van nummer 2 Vingegaard en op 3 seconden van nummer 3 Del Toro. Wat vind je van zijn tour tot nu toe?
0: Als dit blijft tot volgende week dinsdag, hè, want dan staat die tijdrit op het programma laat en ook maar één natuurlijk, dan zijn de kansen nog gaaf om op dat podium te staan zonder enkel probleem. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Maar er komt nog wel wat aan deze week en dat gaat niet gemakkelijk zijn. En die klim, rit met de Tourmalet, waar hij direct voor zijn eigen tempo kiest, kon ik mij in vinden. Vooral ook door die afdaling, want dat heeft hij achteraf uitgelegd ook, maar heeft hij ook getoond onderweg door een formidabele afdaling te rijden en dan inderdaad bij die mannen die een beetje waren weggereden zich te voegen. Dat vond ik oké. En maar ik stel mij wel nu de vraag van, straks komen er echte aankomsten bergop. Gaat hij dan ook voor zijn eigen tempo kiezen, dan gaat die tijd met Vingegaard groter worden. En dat verschil gaat dan misschien niet meer goed kunnen gemaakt worden in die tijdrit. Dus hoop ik voor hem dat hij inderdaad, als het dan bergop gaat, wel gaat meegaan en wel gaat tonen dat hij inderdaad dat verschil kleiner kan maken.
2: Ja, je kan altijd optimistisch kijken naar Vingegaard en of dat nog lukt. Anders mikken op plaats 3. Wie wordt de grootste concurrent voor Evenepoel? En zit hij in zijn eigen ploeg? Nee, die zit niet in zijn eigen ploeg.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Want dan denk ik toch wel dat Evenepoel met de vuist op tafel gaat slaan en wel gaat tonen van, kameraad, ik ga hier nu wel als kopman mijn rol spelen. Ik hoop dat dat lukt voor hem. Maar dan gaat hij wel moeten bewijzen bergop natuurlijk en Lipovic lossen. Hè. Dat is heel duidelijk. Om dan inderdaad aanspraak te kunnen maken, misschien op die derde podium.
2: Maar zelfs al moet Del Toro af en toe nog een spurtje trekken voor Pogacar, dan nog wordt dat de grootste concurrent voor Evenepoel?
0: Ja, dat denk ik wel. Als je dit nu ziet, en ook zondag, Salesson, die aankomst, dat komt uit de Dauphiné, uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wie weet dat de naam was. Heb ik ook geleerd ondertussen. Maar hij wint daar wel. Dus dat gaat een extraatje zijn voor hem, om daar nog eens te tonen wat hij kan. En eventueel krijgt hij dan weer een cadeautje van Pogacar. Dat zou kunnen. Maar dan gaat hij wel moeten mee zijn met Pogacar.
2: En zie je het hem doen? Opnieuw op het podium?
0: Remco?
2: Ja.
0: Als dit blijft, nog eens, dat is mijn insteek een beetje. Als dit dus blijft tot en met de tijdrit, waar hij dan echt zijn podiumplaats kan proberen te vrijwaren, dan heb ik er alle hoop in. Okay. Maar er komt nog twee keer op de wijs ook. Hè.
1: Ja. Ik was eventjes nog aan het kijken naar een berichtje dat in de app binnen is gekomen. Die zegt, Michel is dat, ik hoor Karel bezig over Pogacar en ik ben het erover eens dat het een uitzonderlijk talent is. Maar ik heb wel mijn twijfels bij hoe goed die hele ploeg rijdt. Wanneer Knecht de berg op kopmannen van andere ploegen doen lossen, dan heeft hij toch zijn bedenkingen. Snap je dat?
0: Nee, want die ploeg is even goed getraind om in de Tour alles voor Pogacar te doen. En dat is waar, wat iedereen zegt. Al die mannen, los apart, zouden kopmannen zijn in andere ploegen. Maar als zij erin slagen om die voor Pogacar te laten werken, en Florian Vermeers heeft dat ook zo vaak gezegd, als je dat doet en hij wint dan, je krijgt daar zoveel. Ja, dat geeft jou een boost. Als je weet dat je werkt voor de man die het afmaakt, dan stijgt Florian Vermeers ook een beetje boven zijn kunnen uit. Mm-hmm. En Del Toro, en Yates, en noem ze maar allemaal op, Pollitt, en McNulty. Ja, dat is een ploeg die gekneed is om de Tour te rijden. De grootste wedstrijd van het jaar, daar zijn zij klaar voor.
2: Oké, je mag zo dadelijk nog de lof zingen van Tim Merlier. Zeker wel, maar ik ga een concrete andere vraag stellen. Gaat Jasper Philipsen nog een rit winnen?
0: Ja.
2: Waarom zeg je het?
0: Omdat hij een beetje verlost is van de druk om een rit te moeten winnen als eerste voor de ploeg. Mathieu heeft dat voor hem opgelost. En ik mis een heel klein beetje turbo bij Jasper Philipsen. En dat zal dus volgende week, nu deze week die komt, morgen Le Lioran, dan vergeet hem
2: niet,
0: dat. Maar dan is op woensdag en donderdag zijn er twee sprinterskansen. Ik geloof en ik blijf erin geloven dat Jasper dat kan.
2: Maar Merlier is ongelooflijk sterk gebleven.
0: Het is onvoorstelbaar hoe Tim Merlier die twee ritten nu gewonnen heeft. Ook die eerste sprintkans wordt hij derde met heel veel slechte, aanloopkilometers. En daar wordt hij toch nog derde. Dus Merlier is de snelste, zeker weten. En misschien dat Tim een heel klein beetje op zijn lauweren gaat rusten door al twee keer gewonnen te hebben.
1: Ik heb nog een vraagje binnen.

0: niet gekregen van Gert. Is de... Niet Gert Geenstra. Nog eens even verduidelijken. Is de Tour niet saai als je op voorhand de winnaar al kent? En eigenlijk de nummer 2 voor het podium ook. En al dat gecontroleerde van de ploegen.
1: Nee, ja, voor mij nog altijd niet. Het is nu misschien een beetje... saai is niet het juiste woord, maar omdat ik het nu op een afstand en thuis volg en naar jullie luister en dan kijk en dan alles een beetje kan goed inschatten. Als je in de Tour zit, is het nog veel minder saaier en is het nog veel minder voor de hand liggend, want daar gebeurt altijd wel iets. En ik blijf op diezelfde hamer kloppen. Tadej Pogacar is sowieso de beste. Hij heeft zich erop toegelegd om de beste te zijn in de grootste wedstrijd ter wereld. En hij bewijst dat nu. Ik vind dat mooi. Ik kan er eigenlijk alleen maar van genieten.
2: Zeker sluiten we ons absoluut bij aan. Mm-hmm. Maar jij kent het tourparcours wat nu nog volgt op je duimpje, hè, Karel. Mm-hmm. Wat doe jij nu als je Jonas Vingegaard bent en Visma Lease Bike bent? Ik herinner mij ook nog een uitspraak van Stefan Marke in Vive le Velo dat je nu zeker zal gezien hebben. En hij zei, Vingegaard bolde uit na die rit over de Tourmalet.
1: Min of meer over.
2: Ja, liet die seconde lopen helemaal op
1: wel,
2: het einde.
1: Deze rustdag gebruiken om de puntjes op de i te zetten en aan Vingegaard wijs te maken dat hij het niet moet laten lopen. En morgen naar Le Lioran, en dan gaan we 2 jaar terug in de Tour, heeft hij daar Pogacar geklopt. Hij moet dit aanpakken en morgen al de positie van Pogacar aanvallen. Want anders wordt het te laat. Want dan hebben we 2 sprinters zitten en dan gaan we naar de Vogezen en de Jura, waar eigenlijk Pogacar opnieuw een parcours krijgt om iedereen in het verlies te rijden. Als hij dan nog achter staat, dan is het inderdaad verloren.
0: Ik heb nog eentje om af te ronden.
1: Elke kans grijpen, doe maar.
0: Nog eentje. Ja. Remco wordt beter naar gelang de wedstrijd gaat duren, zegt iemand. Puur fysiologisch. Dat is een stelling die ik aan jou moet voorleggen.
1: Goed dat je die voorlegt. Ik hoop dat. En ik leg daar de klemtoon op. Ik hoop dat, want ik ben niet... een grote aanhanger van al die stages en al die niet-koersende rijden. Ik vind dat een coureur moet koersen. En ik hoop dat Remco daar geen slachtoffer om wordt, dat hij te weinig heeft gekoerst.
2: Oké. We gaan toch nog 2 heel erg leuke toerweken tegemoet, denk ik. De Tour saai, nee, daar volgen we jou ook in, Karel Bertelen. Daar is geen sprake van. Het worden nog bijzonder boeiende dagen. Morgen Le Lioran, inderdaad, aan spurterskansen. Dan gaan we door Vogezen in en dan komt de 2e rustdag. En dan hopen wij natuurlijk, Caro...
0: Dat Karel Bertelen opnieuw van de partij is.
2: Dat hij opnieuw van de partij is.
1: Volgende week.
2: Maar super dat je er nu al was.
1: Graag gedaan. Dankjewel,
2: Karel, tot volgende week. Bye-bye.
3: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Westerregio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus nu geïdentificeerd.
11: Nee, klopt, want het gaat eigenlijk niet zo snel. Dat komt omdat het DNA-onderzoek nogal wat tijd in beslag neemt. Maar dus 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten. Maar volgens Buitenlandse Zaken, bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand, dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die tot nu toe nog niet geïdentificeerd zijn. Nog even zeggen, het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit, een Britse, was dus al bekend. En bij de brand in Almeria in Spanje vielen dus samengeteld 13 doden in het totaal.
10: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust. Maar de brand breidt zich niet verder uit, dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al zo'n 800 hectare vernield. Zo pas is een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groot risico op een natuurbrand. Jeroen de Nagel van het Agentschap Natuur en Bos legt uit waar je op moet letten.
12: Bij code oranje vragen we eigenlijk met aandrang om niet te roken en geen vuur te maken in onze bossen en natuurgebieden. Ook op de paden te blijven en geen afval te laten rondslingeren. We raden aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Zo ben je er snel terug uit, mocht er iets gebeuren. En ook geen kinderen onbewaakt achter te laten. En we vragen ook om alle verdachte zaken, bijvoorbeeld een rookpluim, meteen te signaleren via het nummer 112.
10: Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. In het Antwerpse district Ekere is een zwemmer van 18 jaar in de problemen geraakt in de Ekerse putten. Een duikster zag het incident toevallig gebeuren en kon het slachtoffer uit het water halen. Ze startte de reanimatie, waarna de hulpdiensten overnamen. De jongeman is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De Antwerpse politie benadrukt dat zwemmen in de Ekerse putten gevaarlijk en verboden is. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Vesder-regio te kampen kreeg met immense overstromingen. Ook de stad Limbourg tussen Verviers en Eupen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg.
13: De Vesder kabbelt nu rustig. 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Steven Vermeulen van het Centrum voor Risicoanalyse van de Klimaatverandering.
14: Ze hebben een aantal woningen die geen ruimte meer hadden voor water, die hebben ze ruimte gegeven. Allerlei maatregelen, zowel met Europese subsidies als met subsidies van de Waalse regeringen en federaal.
13: Limbourg pakte het goed aan.
14: Limbourg is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en proberen samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen, want alleen kan een gemeente het niet aan.
13: Klimaatminister Jean-Luc Krukke zegt ook dat de administratie die algemeen te log is.
15: Eerst en vooral een vraag om qua administratieve simplificatie te krijgen. En we moeten het leven van de gemeente vereenvoudigen.
13: Intussen bouwen ze hier voort om zich te wapenen tegen nieuwe overstromingen en tegen de klimaatcrisis.
14: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tandje bij.
10: Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en dierengeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Het is goed nieuws dat alle startplaatsen ingevuld zijn, zegt voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
16: Het is zo dat de Vlaamse regering de startquota verhoogd heeft omwille van het tekort in bepaalde specialisaties. En we zien dat vandaag die startquota ingevuld geraken. En dus de bedoeling is dat die mensen op termijn, en dat gaat dan over 10 à 15 jaar duidelijk zijn, op de arbeidsmarkt de geneeskunde kunnen versterken.
10: Bij het examen werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze bijvoorbeeld betrapt werden met een smartphone. Een van hen wordt de komende 3 edities van het examen uitgesloten. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer de leden van de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo breidt zich verder uit. In nog 2 provincies zijn besmettingen vastgesteld. Van de 5 patiënten daar zijn er 3 overleden. Het totale aantal vastgestelde besmettingen in Congo is opgelopen tot bijna 2000, waaronder 702 sterfgevallen. Licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig met temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, maximaal onder de 30 graden. Vooraan zeker één Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. Voorlopig is van 6 overleden slachtoffers nog niet duidelijk om wie het gaat. Vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: Rustdag vandaag in de Ronde van Frankrijk, maar je kan wel nog een uurtje luisteren naar Sporza Tour. Goeie muziek en interessante interviews, dat mag je nog van ons verwachten tot 6 uur. Welkom!

0: Het is warm, heet zelfs in Frankrijk. En dat is niet de eerste keer dat ik dat moet zeggen. Dat is al een hele week zo. En het is bij gevolg ook een thema natuurlijk in de Tour. Zeker wanneer Tadej Pogacar zijn ongenoegen begint te uiten. Drager van de maillot jaune, de wereldkampioen himself. Hij vindt het niet meer kunnen dat ze moeten koersen in deze omstandigheden en trekt aan de alarmbel. Niet meer rijden in juli en augustus op de plekken waar het heel warm is. Dat is wat hij vraagt. Maar hoe realistisch is die vraag? We leggen het voor aan een man die weet wat het is om grote koersen te organiseren.
1: Zeker. Goedemiddag, Thomas van den Spiegel van Flanders Classics. Als ik de macht had, dan zou ik de hele kalender omgooien. Dat was dus die uitspraak van Pogacar. Wat dacht je toen je hoorde wat hij gezegd had?
2: Ja, dat hij niet de macht heeft. Maar ik snap natuurlijk wel van waar dat komt. Maar het is makkelijker om dat te zeggen dan om dat ook natuurlijk op één keer of heel snel uit te voeren. Er zijn al heel lang heel veel discussies over die kalender. En dat ging dan niet zozeer over het klimatologische aspect ervan, maar eerder over het logische aspect ervan. Dat die niet heel logisch in elkaar zit, dat er ook te veel wedstrijden zijn. Ook over het zakelijke stuk is al heel veel gediscussieerd in het verleden. En nu komt daar nog een extra factor bij. En natuurlijk, als je ziet in welke omstandigheden de Tour vandaag moet afgewerkt worden, snap ik ook wel dat hij zijn platform wil gebruiken om daar toch even iets over te zeggen.
1: Ja, want hij gaf dat zelf ook wel aan. Ik heb niet de macht, maar aan de andere kant, het is wel Pogacar die het zegt. Maakt dat er misschien toch een ietsje meer

0: nog een incentive komt om er minstens over na te denken, over dat klimatologische aspect, want daar gaat het dan wel over?
1: Ik denk het wel. Tegelijkertijd zie je dat er toch al een aantal maatregelen genomen zijn, dat men echt wel beseft. Ik las ook dat Perdom vorige week zei dat ze in de toekomst daar rekening zullen moeten mee houden. Je voelt wel dat er toch al een soort beweging aan de gang is.
0: Maar dan spreek je over maatregelen, denk ik, voor wedstrijden die wel in plaats behouden, of zouden behouden, ja, op de kalender. De oefening maken om te gaan schuiven met bepaalde wedstrijden. In welke mate is dat realistisch?
1: Wij zijn daar niet op tegen in elk geval. Ik denk dat alles dat de sport kan beter maken, dat we daar moeten voor openstaan. Maar we moeten er natuurlijk ook niet blind voor zijn dat dit slot misschien wel het commercieel meest interessante slot is. Het slot van de Tour de France. Dat het misschien het meest interessante tijdslot is van de hele kalender. En dat men daar niet zomaar zal van afstappen, of dat men niet zomaar zal wijken daarvoor. Dus tegelijkertijd is het wel een interessante discussie, een interessante oefening om die eens te hebben en te kijken waar we daarmee kunnen geraken. Maar ik begon met te zeggen dat er ook een aantal andere factoren zijn die daar een rol in spelen. En dit is er nog één die erbij komt. Maar het zal niet alleen het klimatologische aspect zijn dat zal gaan bepalen hoe de kalender er eventueel in de toekomst zal uitzien.
0: Maar wat je ook zegt is eigenlijk, die maand juli verklaart mee het succes van de Tour de France. ASO gaat daar gewoon aan willen blijven vasthouden.
1: Daar ga ik wel van uit. Ik denk dat ook logisch is dat dit een heel interessante periode is van het jaar. Mensen hebben iets meer tijd. Heel veel mensen nemen vakantie. Dus het is gewoon een heel interessante periode, commercieel. En die gaat ASO niet zomaar afgeven. Ik denk dat ze eerst zullen proberen om te gaan kijken van kunnen we parcoursmatig daar rekening mee beginnen houden in de toekomst, alvorens men, en ook de afstanden, welke ritten op welke dagen vallen, dat soort zaken. Men zal eerst dat gaan proberen, denk ik, alvorens men zomaar zal wijken naar een andere periode.
0: Oké. Je moet er ook mee rekening houden. Je kan niet zomaar de Tour de France begin april zetten, want dan zijn die cols uiteraard nog allemaal vooralsnog ondergesneeuwd natuurlijk. Het is wel zo, in het coronajaar 2020, toen is door corona alles al wel een keer door elkaar gegooid. Hoe was dat toen?
1: Ja, toen was er ook gewoon, dat ging, voor alle duidelijkheid, maar er was ook heel veel overlap. Ik weet nog dat wij onze wedstrijden organiseerden en dat ondertussen de Giro ook gereden werd.
0: Dat was in oktober, Ronde van Vlaanderen, oktober, Tour, september, zoiets.
1: Ja, maar er was ook de Giro op dat moment. Het liep allemaal heel erg door elkaar. Er was heel veel overlap. We zijn allemaal ondertussen een beetje vergeten. Er was ook geen publiek bij de meeste wedstrijden. De politiek was ook heel erg mee, want dat is misschien ook nog een aspect dat we niet mogen vergeten. Wielrennen gebeurt nog altijd op het publieke domein. Dus je hebt heel veel partijen nodig die dat allemaal oké moeten vinden om daaraan te gaan sleutelen. Maar het kan wel. Het is geen onmogelijke oefening. Maar laat ons die dan van de eerste keer integraal maken en dus ook rekening mee houden dat er misschien iets meer logica in die kalender moet komen als het gaat over het reizen. Want dat is ook iets waar al heel veel inkt over gevloeid is. Dat die kalender eigenlijk niet helemaal logisch in elkaar zit. En in Formule 1 circus, dat zit iets logischer in elkaar en die gaan oost naar west. Wij gaan van links naar rechts en van boven naar onder heel vaak. Dus er zijn heel veel aspecten die daar komen bij kijken. Maar het is goed dat er wel een besef is dat er een aantal factoren zijn die toch wel, we zijn met Vlaams Classics toch ook al jaren pleitbezorger om eens met een wit blad te proberen beginnen en eens een duidelijker kalender te maken met meer minder nivellering, met meer verschil in wedstrijden, met duidelijker hoogtepunten in die kalender. En dat klimatologische stuk, dat kan er zeker bij.
0: Ja, want je gaat dat natuurlijk niet kunnen wegduwen. Enfin, je kan dat doen, maar als je er niet over nadenkt, dan sta je voor grotere gevolgen over enkele jaren. Maar als ik jou een beetje volg, de Tour de France pakweg in mei en de Ronde van Vlaanderen midden juli, dat is nog niet voor morgen, bijvoorbeeld.
1: Dat zal niet, heel graag, voor alle duidelijkheid. Maar ik denk niet dat dat op korte termijn aan de orde is. We gaan zien dat men zo lang mogelijk zal vasthouden, mits een aantal maatregelen aan de huidige orde, de bestaande orde. Maar dat de discussie niet oneindig ver in de tijd kan vooruitgeduwd worden. Ik denk dat iedereen dat wel beseft.
0: Ja, en als we dan toch Pogacar ook een beetje tegemoet willen komen als het over die kalender gaat,

0: De Tour de France, ja, die zal dan wel blijven in juli, maar misschien een minder zware kalender in die juli-augustus maanden. Is dat dan wel iets waar we moeten naar kijken?
1: Maar iets anders is daar al heel vaak over gesproken. En ik denk trouwens dat ook Pogacar is die het in het verleden gezegd heeft, is dat hij de Vuelta en de Giro zou omdraaien. Omdat de Giro heel vaak met heel moeilijke omstandigheden, heel veel regen, heel veel sneeuw nog geconfronteerd wordt in die periode van het jaar. En dat de Vuelta te heet was. En dat, ik denk dat dat ondertussen 2-3 jaar geleden al is dat hij dat zei. Dus er zijn wel opties, er zijn wel mogelijkheden. Maar ook daar, ik denk dat de grote actoren toch wel eens allemaal aan tafel zullen moeten komen om daarnaar te kijken.
0: Oké, dankjewel voor het gesprek, Thomas van den Spiegel van Flanders Classics.
1: Met plezier.

0: Bruno Mars met On My Soul.
1: File rijden naar Antwerpen op de A12 in Schelle en de weg is er volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Maak er ook een reddingsstrook. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Je vertraagt een half uur vanaf Boom. Nog naar Antwerpen op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord, 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Daar verlies je ook een kwartier vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel sta je een half uur in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde op de E40. En op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde ook op de E40. En op diezelfde E40, maar dan richting Frankrijk, een kwartier aanschuiven aan de grens met Frankrijk.
0: Sportza Tour. Een rustdag vandaag in die Tour. Dat is het moment voor de ploegen om het wat kalmer aan te doen en blijkbaar ook om vestimentair uit te pakken. Groupama FDJ kwam vandaag met een exclusief truitje, speciaal om de 30ste verjaardag van de ploeg te vieren. Helemaal in fluo kleuren, roze, blauw, geel, noem het allemaal maar op. En ook Red Bull

0: Bora Hansgrohe, de ploeg van Remco Evenepoel, trok er vandaag op uit in een unieke kit.
1: Remco, kan je eens vertellen waarom dat jullie andere truitje hebben vandaag?
2: Het is de 13e tour van de ploeg. Normaal was de bedoeling om deze trui op de 13e etappe aan te doen. 13 dat er een beetje een symboliek in was. En volgens de ploeg is 13 een ongeluksnummer, dus hebben ze alles omgedraaid, zoals je kan zien. Maar dus uiteindelijk werd het denk ik niet geaccepteerd om het op die dag aan te doen. En hebben ze het besloten om vandaag op 13 juli aan te doen, op de rustdag. Dus vandaar een nieuw truitje.
1: En is dat een systeem dat ze nog soms doen, dingen omdraaien als er 13 staat?
2: Ik en niet, maar er zijn veel renners die hun rugnummer 13 omdraaien. Maar ik persoonlijk doe dat niet. Bij mij is het meestal een geluksnummer geweest. Dus ik doe niet mee aan dat bijgeloof.
1: Over de eerste week, hoe is alles verlopen? Ben je tevreden?
2: Ja, op zich wel. Ik denk positieve eerste week gehad. Alles staat nog, alles is onder controle. Goed doorgekomen. Dus vandaag goede rustdag. Morgen al een belangrijke etappe worden. Dus proberen om zo goed mogelijk te herzetten van de eerste week voor morgen klaar te zijn.
1: Je hebt al eens je tijdritsfiets getest vandaag?
2: Ja, dat is een gewoonte om op de rustdag altijd met de tijdritsfiets te rijden. Dus dat is niet iets nieuws. Want er is ook niet heel veel tijd om op die tijdritsfiets te zitten. En volgende week, dinsdag, is het tijdrit. Dus moet ik wel ervoor zorgen dat ik die positie gewend blijf en blijf vertrouwen.

0: Four Times More. Dat was Elisa Wout.
1: Gisteren hebben we het hier al gehad over Oost-Vlaming Lucien Buyse, die precies 100 jaar geleden de Tour won. Podcastmaker Aaron Verlijzen heeft ons toen al verteld dat Lucien in de eerste etappe meteen een flinke achterstand opliep toen zijn broer Jules de gele trui pakte. Maar in de legendarische Pyrenee-etappe van Bayonne naar Luchon was Lucien Buyse veruit de allerbeste en greep hij de macht in de Tour. Hier komt Lucien, en zoals ook José de Kouwer zou zeggen, met de gidon van onder.
2: We zetten de boom van nacht aan. Vreselijk weer. Pak ik mijn gidoentje van onderen en kork ik de boom.
3: Legendarisch is hier zeker niet overdreven. Het wordt heel vaak de zwaarste toeretappe ooit genoemd. Dat komt voornamelijk door de weersomstandigheden. Je moet je inbeelden, 100 jaar terug, als je dan in de Pyreneeën rijdt, dat is volledig verlaten. Daar

0: allemaal naar de finish om een verslagen door te sturen. Dus niemand weet wat er daar gebeurd is. Dus het krijgt een zeer mythisch karakter, maar je weet wel de officiële tijdsopnames. En daar zie je dat Lucien als eerste finished en dat hij bijna een half uur voorsprong heeft op de tweede. Maar Lucien finished pas ergens tussen 7 en 8 uur. En rond 11 uur moet nog driekwart van het peloton binnenkomen. En dan ontstaat er echt paniek bij de organisatie. En dan zegt de organisator, de Grange, van oef, ik ga mijn compagnons de bergen insturen op zoek naar renners. Omdat er zoveel renners nog niet gefinished waren.
1: En wat is er gebeurd met die mannen?
2: Ja, ze hadden allemaal moeten gaan halen waar je met auto's. Ja, ze konden er niet meer deuren. In donkeren en berneren. En waarop de pijlen zoerden.
1: Veel renners opgegeven dan waarschijnlijk.
2: Oh, wat 40.
0: Dat zijn renners die schuilen in herbergen. Ik denk dat er niet veel nog aan het fietsen waren, maar die ook heel veel opgegeven. Gewoon omdat het zo verschrikkelijk was. Er is een verhaal over renners die aankomen met jute zakken die ze onderweg gekregen hebben, opgescheurd als een soort van vest tegen de koude. Het zijn er die aankomen met een hoed en een kostuum als extra kledij die gewoon alles wat ze konden vinden aandeden omdat het zo verschrikkelijk koud was.
3: Lucien Buyssen heeft die rit dus gewonnen. Hoeveel uur heeft hij op de fiets gezeten in die etappe?
0: Rond de 17 uur. En het is op de dag van vandaag nog altijd de traagste toeretappe ooit verreden. 18,9 km per uur gemiddeld. Hij wint twee Pyreneeën-etappen. Hij staat heel comfortabel op voorsprong. En dan komen de Alpen nog. En in de Alpen is hij aan het fietsen de etappe naar Briançon. En dan breekt zijn voorrem. Zijn kabel springt. En een beetje later breekt zijn achterrem. Dus hij moet de etappe afleggen zonder voor en zonder achterrem. Wat dat heel gevaarlijk maakt in de afdalingen. Want hij komt toe aan de finish uiteindelijk met twee gaten in zijn schoenen gebrand. Gewoon van zijn voeten tegen zijn band te houden.
1: En dat jaar natuurlijk, je hebt die ronde gewonnen. Met hoeveel voorsprong?
2: 2 uur en 13 minuten.
1: Op de tweede?
2: Op de tweede.
1: 2 uur en 13?
2: Ja. Maar grote keer de vaart dat er los achter was.
1: Een klassement?
2: Ja.
1: 10 uur?
2: 26 uur.
1: Oh, dat is meer dan een dag en een nacht.
0: Dus hij had een café na zijn carrière. In een café hing een hele grote foto van hemzelf. En hij zat altijd op de stoel onder die foto. En hij stond altijd klaar om te vertellen over zijn Tour de France-overwinning. Maar hoe later op de avond dat hij de vraag stelde hoe groot dat zijn voorsprong werd op een tweede. Maar je moet dat echt wel zien als een soort van ontmoetingsplek om met Lucien te kunnen spreken. Hij zal wel af en toe een pintje getapt hebben, maar hij zat daar vooral. Het was zijn café, hij was daar aanwezig. Daar hingen ook heel veel profs langs. Lucien van Impen. Die kwam daar regelmatig langs, zeker ook in Wetteren. Maar het was echt wel een beetje de hotspot voor de toenmalige coureurs om een keer te passeren na een training.
4: Hoe verklaart je dan dat jij toch meer kon dan die anderen die toch ook geen oefening hadden?
2: Ja, ik ga het dus recht uitzagen. Ja. Als ik toekwam, kostte ik vrij goed eten en goed slapen. Ze trokken mij toen de Frans niet aan. Ik was hier niet nerveus.
4: Nee.
2: Ik was gezond. Ja. En zaterdags was ik weer de man.
3: Je hebt het gehoord, hè? Goed eten, goed slapen, geen stress en zaterdags weer de man zijn. Dat was het recept van Lucien Buyssen. En het is jou ook misschien opgevallen, ook Lucien van Impen kwam wel eens over de vloer in dat café. En zo hebben we meteen de link gelegd naar wat we vanaf morgen gaan doen. Met name terugblikken op de toerzegen van Lucien van Impen, nu precies 50 jaar geleden.
5: Maar hier en nu gaan we het eerst over het weer hebben met weerman Bram Verbrugge.
6: Goedemiddag
5: of avond, mag je het inderdaad ook al zeggen.
6: Iets tussen de twee, ja.
5: Hoe ziet het weer eruit de komende dagen?
6: Wel, hetzelfde als vandaag eigenlijk. Zon en wolkenvelden en zeer warme temperaturen in de buurt van 30 graden. Die 30 graden hebben we tot nu toe in Ukkel vandaag nog niet gehaald. In Limburg en in Luik bijvoorbeeld al wel. Maar rond de 30 graden, dat is zeker de maximum temperaturen voor ook de komende dagen. Nu, op dit moment zijn er behoorlijk veel hoge wolkenvelden. Die gaan in de loop van de nacht verdwijnen. Bij minima tussen 17 en 21 graden. Dus de volgende nacht zal ietsje warmer verlopen dan de afgelopen nacht. En dat zet dan meteen de toon voor morgen. Morgen wordt het een tikkeltje warmer dan vandaag. We gaan naar 27 graden op het strand en 2 of 33 graden in het Vlaamse binnenland. 34 graden zelfs voor het uiterste zuiden van het land, langs de grens met Frankrijk. Net opnieuw vrij zonnig weer in de loop van de dag. Een paar stapelwolken. En er zouden een paar lokale buien kunnen zijn, maar dat is voor de provincies Luik en Luxemburg, misschien ook een gedeelte van Limburg. Dus als je in die regio vertoeft morgen, zeker de buienradar in het oog houden. Woensdag en donderdag droog weer, zon- en wolkenvelden, temperaturen rond de 30 graden. En dan gaan we de overgang maken naar koeler weer. Dat gaat gebeuren op vrijdag met een aantal buien, maar die buien die

0: Die lijken vooral over Wallonië te trekken. Dus in Vlaanderen en in Brussel ziet het er naar uit dat er nog geen einde komt aan de heersende droogte. Ook na de passage van die paar buien over Wallonië op vrijdag gaan we opnieuw droog weer krijgen in het weekend en begin volgende week. Temperaturen liggen dan wel wat lager. We gaan op zaterdag en zondag naar 3 of 24 graden. Dus wat draaglijker dan de afgelopen dagen.
1: Oké, dus tegen het einde van de week wordt het wat frisser.
0: Wordt het wat koeler, ja.
1: Dankjewel, Bram.
0: Alsjeblieft.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Voor ons mag het deze dagen een andere temperatuur hebben, maar Level 42 had het wel degelijk over hot water. Blij om te mogen melden dat we zo dadelijk ook nog even kunnen bellen met Tish Benoot. Hij is zo vriendelijk om op zijn rustdag tijd te maken voor een gesprekje met ons.
1: Bosbranden in de buurt van Parijs en morgen 14 juillet. Steven de Kranen, onze Frankrijk-kenner, heeft op dit moment dus zijn handen vol. Maar gelukkig hebben wij al een paar dagen geleden met Steven een aflevering opgenomen van onze Tour d'Amour. Want met de Franse Nationale Feestdag in het vooruitzicht leek het ons wel de moeite om ons eens te verdiepen in de amoureuze escapades van de Franse presidenten.
2: Tour d'Amour.
0: En dag Steven de Kranen.
3: Dag Gert, hallo.
0: Chronologisch is het niet bekend, maar zullen we misschien beginnen met het overlijden van Bernadette Chirac. Ja. Een paar weken geleden.
3: Nog niet zo lang geleden, 93 jaar geworden, Bernadette Chirac. Op zich vrouw natuurlijk van president Jacques Chirac, maar zelf ook heel actief geweest in de politiek. Was ook wel duidelijk een vrouw die een missie had, is heel vaak aan de kant geschoven door Jacques Chirac. Er gaan ook heel veel verhalen de ronde over Chirac, de man die een scheve schaats bijna tot een nieuwe kunstvorm verhief, want zijn bijnaam was Monsieur 5 minutes douche comprise. Dus met andere woorden, het was een heel rappe. Hij was al gedoucht, ook binnen die 5 minuten. Het was zo dat Jacques Chirac natuurlijk een politicus was die er goed uitzag, zeker in zijn jonge jaren. Het was iemand die veel op tv kwam in de jaren 70, 80, toen tv nog dat magische had. Hij was burgemeester van Parijs, dus hij had heel veel kans om ook leuke jonge dames te ontmoeten, wat hij dan ook deed. En hij was een charmeur hors categorie. En hij heeft dus met menig dame het bed gedeeld, of zeg maar de canapé, de sofa, want het was iemand die bekend stond dat hij er niet veel extra tirantijntjes aan vuil maakte.
0: Ja, hoe stond Bernadette daar dan tegenover?
3: Ze heeft heel veel moeten leven natuurlijk met al die roddels en geruchten. Ze heeft er altijd stoïcijns kalm op gereageerd. Dus zij liet zich af en toe wel een paar keer ontvallen dat zij daar niet mee gediend was. Er zijn ook beelden later toen dat Chirac een beetje aan het flirten was met de jonge dame en een stoel aanbood aan de jonge dame, terwijl dat Bernadette Chirac een discours wou afsteken en zij heel, laat ons zeggen, toch boos kijkt naar Jacques Chirac. Dus het is goed gedocumenteerd, maar de Fransen hebben het een beetje met de mantel der liefde bedekt.
1: Ja, iets anders dan Steven, we kunnen dit gesprek natuurlijk niet voeren zonder de woorden et alors uit te spreken.
3: Inderdaad. Als je dit zegt, dan weet iedereen, ook bij ons in Vlaanderen, het gaat over François Mitterrand. Ja, een mythische president, heel lang aan de macht geweest in Frankrijk, 14 jaar. Was ook wel een beetje het boegbeeld van links. En iedereen dacht, die heeft een kraaknet imago, was getrouwd, maar inderdaad, plotseling lekt dan uit, terwijl hij nog president is, dat hij een buitenechtelijke dochter heeft, Mazarine. En op een vraag van een Franse journalist antwoordde hij, et alors, en wat dan nog? Het is zo, en wat dan nog?
1: Ja, het zijn inderdaad legendarische woorden die wij ook allemaal kennen. We hebben het nu al over Mitterrand en Chirac gehad, maar er zijn er natuurlijk nog wiens liefdesleven niet onbesproken is daar in Frankrijk.
3: Ja, natuurlijk. Iedereen denkt recent zeker aan Nicolas Sarkozy, de president Bling Bling. Die was getrouwd met Cecilia, ook een dame die erg op haar strepen stond, die bij hem gebleven is nog de eerste dag dat hij president geworden is. Ze staat samen met hem de menigte toe te zwaaien, maar heel snel daarna, het ging al heel slecht in dat huwelijk, is zij vertrokken. En dan kwam natuurlijk, wie kwam in beeld? Carla Bruni. Natuurlijk, dat was een muziekster, Italiaanse roots. En dat gaf alles nog wat meer cachet. En dat heeft natuurlijk wel meegedragen tot een beetje de romantisering van het koppel Sarkozy-Bruni. Maar op een bepaald moment vonden de Fransen dat de president meer in Paris Match stond dan in Le Figaro. En is dat een beetje tegen hem gekeerd. En toen dachten heel veel Fransen, we hebben nu een president Bling Bling. We willen nu een normale president, le président normal. En dat was François Hollande die hem opvolgde. En iedereen dacht, misschien iets saaier imago.
0: Je zou het hem niet nageven.
3: Nee. Hij daalde ook in alle populariteitspolls. En plotseling, wat blijkt, er duiken verhalen op in de Franse People magazine, zo de tabloids, dat hij 's ochtends vroeg ontsnapte met een scooter vanuit het Élysée om croissants te gaan brengen naar zijn minnares, een Franse actrice, Julie Gayet. En plotseling werd hij weer populair bij de Fransen. Het was een beetje het beeldje van, zie je wel, het is toch een echte Fransman, want ook hij durft een scheve schaats rijden. Onze brave, normale president Hollande, ook hij heeft een minnares. En uiteindelijk is hij getrouwd met die minnares natuurlijk, hè, met Julie Gayet. En zijn ex, Valérie Trier-Weiler, die heeft daar nog een boek over geschreven en die zei daar heel toepasselijk over, en het is ook de titel van het boek, Merci pour ce moment. Een beetje toch wel sarcastisch om terug te denken op, ja, de liefdevolle momenten die ze toch wel gehad zal hebben met president Hollande.
1: Ja, het is duidelijk, Steven, er zijn echt veel verhalen. Maar nu, met Emmanuel Macron en zijn Brigitte, waar er wel veel te doen is geweest over het leeftijdsverschil tussen die twee. Maar voor de rest is dat, zeker in vergelijking met, toch rustig.
3: Het is rustig, maar op zich is het wel een fantastisch verhaal. Je moet je indenken dat een jonge knaap van toen, ja, 16, 17 jaar, zijn lerares verleidt en dat hij uiteindelijk met haar trouwt en president wordt van Frankrijk. Samen wordt dat nu een powerkoppel. Heel weinig op aan te merken natuurlijk, behalve, ja, vorig jaar was er daar die situatie waar de vliegtuigdeur openging in Vietnam en dat er een beweging was van Brigitte richting president Macron, hem wegduwde. Daar is heel veel over gespeculeerd. Wat was daar aan de hand? Er zou een beetje een platonische liefde of wat berichtjes ontdekt zijn van Emmanuel Macron naar een Frans-Iraanse actrice. Anderen zeggen nee, het was gewoon speels, vermoeidheid en zo verder. Maar het is inderdaad zo dat, ja, en ze zijn beide natuurlijk zeer bedreven in acteren, want zij was de lerares ook dramakunst, dat zij een perfect schouwspel kunnen opzetten en dat zij nog altijd beantwoorden aan dat ideaalbeeld van een koppel. En je voelt wel dat er inderdaad liefde is tussen Emmanuel en Brigitte. En we mogen niet vergeten dat zonder Brigitte Macron, denk ik, Emmanuel nooit zulke hoge toppen zou geschoren hebben binnen de politiek en zeker ook binnen zijn leven. Want zij is er toch wel altijd. En je hebt de indruk dat de een niet zonder de ander kan.
4: Oké, maar toch ook nog eens de vraag, zijn Fransen flirterig?
3: De Fransen zijn natuurlijk een Zuiders volk. Het is ook het volk waar, ja, laten we zeggen, de troubadours zijn ontstaan. Zuid-Frankrijk, het bezingen van de schoonheid van de vrouw, het inkleden van, laten we zeggen, gevoelens, gedachten en driften. En het wordt ook allemaal ietsje extremer uitgedrukt dan bij ons. Dus de Fransen zijn er wel, laten we zeggen, iets bedrevener in dan bijvoorbeeld Noordelingen. En wij zitten wat op die grens tussen het noorden en het zuiden, denk ik. Maar er bestaan bijvoorbeeld begrippen in Frankrijk. Een 5-7, en dat betekent letterlijk tussen 5 en 7. En dat was in feite bedoeld om te zeggen, ja, tussen 5 uur en 7 uur 's avonds, na de kantooruren, net voor je naar moeder de vrouw gaat om 7 uur om het avondmaal samen te eten, was er tijd voor de minnares om even te blijven hangen in de stad. Dus dat is een begrip geworden in Frankrijk, een 5-7. Dat was in feite, ja, een soort codetaal om te zeggen van, dan hoef je mij niet te storen, dan ben ik onderweg. Maar oh god, als er ergens een tussenstop is, dan wist iedereen wel hoe laat het was.
4: Goh, het is wel echt wat met die Fransen daar. Enfin, wij zijn vandaag in elk geval gegaan voor een 4 assises. En blij dat je daarin te gast was, Steven de Kranen. Dankjewel. Nee.

0: Het prachtige Quelque Madi van Carla Bruni. Nog altijd samen met Nicolas Sarkozy, ondanks toch al wat moeilijke momenten.
1: File rijden naar Antwerpen op de A12 in Schelle. De weg is er nog altijd volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Maak er een reddingsstrook. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Je vertraagt nu 3 kwartier vanaf Boom. Nog naar Antwerpen op de E17 aan de Werken in Sint-Niklaas. 10 minuten en 25 minuten op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En op de E40 richting Frankrijk 20 minuten aanschuiven aan de grens met Frankrijk.
2: Sportza Tour.
0: Er is kei en keihard gekoerst tijdens die eerste toerweken en dat hebben wij al meegekregen zonder er zelf te hebben tussen gefietst. Maar we hebben nu een renner aan de lijn hangen die dat wel heeft gedaan en die nu hopelijk ook van wat rust aan het genieten is. Tiesje Benoot, goedemiddag.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Hoe gaat het, Tiesje? Hoe rustig of hoe niet rustig is deze dag voor jou?
3: Ja, vrij rustig. Hè. Het is een blijft de toer, dus er is altijd wel iets te doen. Een interview met Sporza bijvoorbeeld, maar...
4: Dat is een van de leukste dingen.
3: De familie... Ja, nee, maar, de familie is hier, het is leuk. Ik ga nu een beetje proberen bijslapen en zo. Verder is het wel een aangename, welgekomen rust toch. Ja.
0: Is het eigenlijk elk jaar nog meer snakken naar zo'n dagje rust? Want het niveau ligt toch echt waanzinnig hoog?
3: Ja, het niveau ligt gewoon... Elk jaar is de Ronde van Frankrijk de wedstrijd met het hoogste niveau. Het zijn de 180 beste renners die in de beste mogelijke conditie voorbereid aan de start komen. Ja, er worden geen compromissen gemaakt, nergens in de voorbereiding, bij geen enkele ploeg. En dat zorgt ervoor dat je dit niveau krijgt. Ik heb altijd al afgezien en dan hangt ook een beetje vooral af van wat je zelf moet doen in de koers. En wat je, welk niveau dat je zelf aan de start komt. En ik ben eigenlijk heel tevreden met het niveau dat ik hier haal. En dat zorgt er ook wel voor dat ik nog vrij fris... Ja, mijn gisterenochtend althans voelde. Gisteravond was al iets anders. Nu hebben we natuurlijk ook zeker gisteren weer dominantie van UAE gezien. Dat zorgt er wel voor dat soms een beetje bij sommige renners denk ik moreel in de schoenen zakt. Maar ja, ik heb met Visma ook de andere kant van de medaille mogen meemaken. En die renners voelen ook gewoon pijn. Het is kwestie om zelf gewoon lucide te blijven op die momenten. Maar je hoort mij zeker niet klaar van het wordt hier extremer en zotter elk jaar. Dat is gewoon, dat is de Tour.
1: Maar die warmte, de hitte zeg maar, die er de eerste week geweest is, gaan nogal wat renners daar wel de komende weken een prijs voor betalen in de vorm van ja, dat ze de strijd moeten staken, denk je?
3: Soms heb ik wel mijn twijfels wat dat doet met onze gezondheid op lange termijn. Okay. Dat we toch nu 9 dagen op rij hebben echt gewoon in de hittegolf gekoerst, gefietst. Sport is gezond, maar topsport, de manier waarop dat we ze uitoefenen, is zeker niet gezond. Een groot verschil, wat ik zie mij afgelopen Tour de France die ik gereden heb, is dat er wel veel meer aandacht wordt besteed aan koeling. Dus je ziet gewoon bij ons in de ploeg ook, we hebben al daar gehad dat water gewoon op was in de wagen, dat we dan zeg maar bij de volgende bevoorrading langs de kant van de weg moeten auto, de koelbox dan terug aangevuld worden. En dat heb ik ook al voor het rit op de Tour Malais. Zat ik in een groepje met Ramses de Bruin en dan kreeg ik een bidon van Christophe Roodhoofd, sorry. Ik vroeg water en hij zei ook, ja sorry, het water is op. Dus we zijn zeker niet de enige ploeg. Dus ook op dat vlak maken we in het wielrennen wel stappen en dat is een van de zaken dat je ook ziet bij UAE, dat wordt constant op en af gereden met ringbussen. En zo probeer ik ook onze kopmannen Paul en Olaf in zijn ritten dan goed te ondersteunen. En dat maakt echt wel een verschil op het einde van de dag. Het is gewoon logistiek soms een grote uitdaging. Ik denk dat we nu al de gevolgen hebben zien van de warmte. Gisteren zijn er veel goede renners die niet in het peloton van die 40 renners zaten, zeg maar. Die niet mee waren. Terwijl de rit was lastig, maar nu ook niet... Het was geen bergetap, hè. De langste helling was 4-5 kilometer. Dus dan zijn er zeker renners die er niet bij waren, die ze normaal wel verwachten. En dan denk ik wel dat de warmte daar zijn rol gespeeld heeft,
0: ja. Ja, en Tadej Pogacar die heeft ook aan de noodrem getrokken. Je hebt dat ongetwijfeld ook al gezien. Dat hij zei, ja, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zouden wij nu niet meer koersen in juli en juli in warme streken. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. We zijn de Ronde van Frankrijk is de grootste wedstrijd op aarde. Die er ook voor zorgt dat de wielrennen commercieel interessant blijft, dat wij ons job kunnen doen. En het feit dat die in juli plaatsvindt in de grote schoolvakantie, heel veel publiek langs de weg, dat draagt daartoe bij. En ik denk wel dat we moeten kunnen samenzitten en kunnen bespreken van oké, hoe kunnen we dit wel gezonder houden? Een van de zaken waar dat redelijk echt naar gekeken kan worden, is gewoon de start vervroegen. Rond 10:30 vertrekken, dan heb je toch minstens al 2-3 uur die minder warm zijn dan nu, waar we vaak op het warmste moment van de dag starten.
4: Dat zou jouw topsuggestie zijn, Tish. Als je één ding al zou kunnen veranderen, dan zou het dat zijn. Vroeger starten.
3: Ja, omdat ik ook gewoon zie de kalender omgooien. Dat zie ik echt niet gebeuren. Dat is iets dat heel moeilijk te bekomen zal vallen. Te bekomen zal zijn. Maar ik denk vroeger starten is een heel simpele wijziging die eigenlijk niet veel impact heeft. Enkel het feit dat we dan moeten zorgen dat we logistiek, maar dat we nu nog vaak lange transfers hebben voor de rit, dat we met hotels dichter bij de start zitten. En natuurlijk, en dat is misschien een beetje de ASO die dan die een beetje de prime time zeg maar verliest in de namiddag op tv. Ik heb ook het gevoel dat we eigenlijk later finishen dan vroeger. Misschien is dat een idee dat ik heb dat niet klopt, maar ik denk dat...
4: Nee, dat juist is.
3: Ik denk dat we vroeger vaker rond 10:30, 11 uur sowieso starten. 11 uur, maximum 12 uur. Nu finish je vaak rond 5:30. Ik denk dat wel iets is dat moet over nagekeken worden. Je hebt eigenlijk het geluk dat hier met 180 heel goed getrainde renners aan de start staat. Want als je dat doet bijvoorbeeld, laat ons zeggen, 20 kilometer van Brussel, met veel amateurlopers. Ja, daar heb je ook elk jaar mensen die zelf komen te overlijden door in het warme weer te moeten lopen. Dan zou je heel andere zaken zien. Hè. Het is wel iets waar we zeker over moeten gesproken worden. En gisteren heeft ASO dan die beslissing genomen om die rit 30 kilometer in te korten. Wat dan natuurlijk een druppel op een nette plaat is. Dat maakt absoluut geen verschil uit. En ik denk dat eerder een statement was, omdat er in Europa heel veel zaken afgelast worden. En wij gaan gewoon door. Dus dat ze daar een beetje wilden laten zien van oké, wij willen ook iets doen. Maar een echte maatregel zou vroeg gestart te zijn.
4: Hè. Ja, het mag wat meer zijn. Goed, jullie zijn wel die eerste rustdag ingegaan met al een ritzege op zak. Olaf Kooi, altijd mooi meegenomen, denk ik. Hoe heeft die zeer jonge en talentvolle kopman Paul Seixas de eerste toerweek beleefd en overleefd?
3: Ja, heel goed. Hè. Ik denk, hij doet mee. Hij is daar zesde. De echte zware dagen komen er nog aan. Die komen pas in week drie. Eind van deze week ook wel met de rit naar de Solisson. Maar ik vind dat hij het heel goed doet. Op en naast de fiets geeft hij een heel solide indruk. Hij is niet onder de indruk van alle media-aandacht. Hij luistert ook goed als ik iets zeg. Of als er gewoon überhaupt vanuit de ploeg tips worden gegeven. Hij neemt ze wel op als een spons. En ik vind het heel knap hoe dat hij aan zijn eerste grote ronde en ja, op hetzelfde moment ook eerste ronde van Frankrijk bezig is.
0: En hij heeft met jou natuurlijk een heel waardevolle ploegmaat waar hij op kan rekenen. Tish, we gaan jou verder laten genieten van de rustdag en veel succes nog voor het vervolg van de Tour. Merci.
3: Super, bedankt.

0: Maintained Love van Mauro Pavlovski. Dit was Sporza Tour voor vandaag. Morgen zijn we er weer op ons gebruikelijke tijdstip tussen 1 en 6. Dan is het rit 10 in de Ronde van Frankrijk. En die zal spectaculair zijn, want het is morgen 14 juillet, 14 juli, de Franse Nationale Feestdag. Geniet van uw avond. Tot morgen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Waarom duurt het zo lang om slachtoffers van bosbranden te identificeren? Israël blijft Gaza bestoken en een vuilnisbakman is verkiezingskandidaat in Engeland. Dat zijn de ingrediënten van het kwartier. Tot zo.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Vesder-regio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus geïdentificeerd.
14: Nee, klopt, gaat niet zo snel, want het DNA-onderzoek neemt natuurlijk veel tijd in beslag. Maar dus 6 van de oorspronkelijke 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belg, een Belgische man is dat. Om wie het precies gaat, dat is nog niet geweten. Maar ja, volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk, ja, zijn er dan nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. Hè? Het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit was dus wel al bekend. Een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk was dat. En nog even samenvatten, ja, als we alles optellen, bij de brand in Almeria vielen dus 13 doden.
13: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit. Dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al bijna 1000 hectare vernield. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groter risico op een natuurbrand. Bij code oranje mag je geen vuur maken, zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en kinderen mogen niet zonder toezicht spelen. Het agentschap Natuur en Bos volgt nauwgezet de situatie op het terrein, zegt woordvoerder Jeroen de Nagel.
15: Onze boswachters en regiobeheerders verkeren in een hogere staat van paraatheid. Die werken samen met de brandweer en andere hulpdiensten om de situatie zo goed mogelijk te monitoren. Onze brandtorens in de provincies Antwerpen en Limburg zijn nu ook bemand. Als er mogelijke verdachte rookpluimen zijn, dat die daar kunnen snel opgemerkt worden.
13: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt ook de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en begonnen meteen met de reanimatie. Intussen is het kleutertje in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. En ook in het Antwerpse district Ekeren kwam vanmiddag een zwemmer van 18 in de problemen in de Ekerse putten. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Vesder-regio te kampen kreeg met immense overstromingen waarbij 40 doden vielen. Ook de stad Limbourg werd getroffen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg tussen Verviers en Eupen.
16: 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Nu kabbelt de Vesder rustig. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Burgemeester Valérie Desjardins zegt dat er hard gewerkt wordt voor een volledige heropbouw.
17: On est en plein chantier. Il faut être positif et se dire qu'on construit une ville qui sera adaptée au changement climatique pour les générations futures.
16: Een stad die zou klaar zijn voor de klimaatverandering. Lemboer gaf het water meer ruimte door verbreding van de stroom. Steven Vermeulen van het centrum dat klimaatverandering analyseert.
7: Lemboer is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en proberen samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen. Want alleen kan een gemeente het niet aan.
16: Intussen bouwen ze hier opnieuw op, klaar voor de toekomst. Maar de aanpak kan nog beter.
7: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tandje bij.
13: Het Hongaarse parlement stemt rond deze tijd over een amendement aan de grondwet, waardoor onder meer de president uit zijn ambt wordt gezet. De partij van premier Péter Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement en heeft daarmee ook de macht om de grondwet aan te passen. Het amendement zal er dus zo goed als zeker komen. Pauline Lambert, wat staat er precies in?
18: Wil dat de ambtstermijn van de president eindigt de dag nadat het amendement van kracht wordt. Maar de president moet daarvoor zelf dat amendement eerst ondertekenen. Als hij dat weigert te doen, dan wil Magyar met een andere procedure de president afzetten. De saga is al een tijdje bezig. Magyar heeft vanaf dat hij aan de macht kwam gezegd dat de president moest opstappen, omdat hij volgens hem enkel de belangen van de vorige premier, Viktor Orbán, dient. Maar de president weigert dat en zegt dat de eis van Magyar dat hij opstapt dan weer tegen de grondwet is. Ook mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de manier waarop deze grondwetswijziging er komt. Human Rights Watch bijvoorbeeld zegt dat de rechtsstaat in Hongarije net nog meer bedreigd zal worden in plaats van hersteld als de procedures om de president af te zetten omzeild worden. In heel deze heisa is oud-premier Orbán trouwens opvallend afwezig. Hij is in de Verenigde Staten om daar de halve finales en de finale van het WK voetbal bij te wonen.
13: Dankjewel, Paulien. Het weer licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig, temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, bij maxima onder de 30 graden. Vooraan zeker één Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. 6 overleden slachtoffers zijn nog altijd niet geïdentificeerd. Vermoedelijk zijn daar nog 2 Belgen bij. Meer op vrtnieuws.be.
19: File naar Antwerpen op de A12 in Schelle. De rijweg is volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Maak er een reddingsstrook. Je moet de snelweg verlaten bij de A12 shoppingcentrum en daarna kun je via de parallelweg verder richting Antwerpen. Je vertraagt 1 uur vanaf Willebroek. Nog naar Antwerpen file op de E17 aan de werkzaamheden in Sint-Niklaas. 10 minuten is dat. Op de E19 tussen Zemst en de werkzaamheden in Mechelen-Noord. 20 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Gent traag tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Frankrijk sta je 15 minuten in file aan de grens met Frankrijk.
20: Een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje.
21: We hebben weet van 3 Belgen.
22: Heel vaak zijn uiterlijke kenmerken weg, dus zoals tatoeages en zo, zijn niet meer zichtbaar.
20: Waarom is het zo moeilijk om slachtoffers van een bosbrand te identificeren?
23: De inwoners van Gaza die krijgen nog vrijwel dagelijks te maken met Israëlische bombardementen en beschietingen.
24: Weer 4 doden bij een Israëlische droneaanval. Dus allee, staakt het vuren daar. Ja, we praten daar niet meer veel over, maar het stelt eigenlijk niks voor.
20: Waarom laat Israël Gaza

0: Nog altijd niet met rust.
1: Moeten we het eens hebben over Count Binface?
2: It is possible that Binface beats Farage.
3: Farage heeft eigenlijk zelf een by-election getriggerd, dus een tussentijdse verkiezing.
1: En nu heeft hij dus concurrentie van een vuilnisbakman.
4: I'm not Nigel Farage.
0: En hoezo is een vuilnisbak een verkiezingskandidaat in Engeland?
4: Why not?
0: Waarom niet, zou het antwoord kunnen zijn, maar ik graaf nog iets dieper. Ik ben Katrien Boon, welkom bij Het Kwartier. En ik begin waar we vorige week geëindigd zijn, het dorp Bedar in het zuiden van Spanje. Daar meten ze nu de ravage op, 4 dagen na de vuurzee die het dorp overviel.
5: Op dit moment woedt er in Spanje toch een zeer uitzonderlijke brand.
6: Het vuur raast er door de bossen en dat gaat zo snel dat zelfs een aantal mensen die op de vlucht sloegen dood teruggevonden zijn in hun auto.
7: Hay un fuego muy grave que está afectando.
8: We hebben niks meer bij. Alles is kapot. Vertrekken, want het is te warm ontworpen.
9: De brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn.
10: Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al meer dan 6600 hectare bosgebied afgebrand.
0: Er zijn bij die brand minstens 13 doden gevallen, zeker 1 Belg en wellicht zelfs 3. Wellicht, want zeker kan ik dat vandaag, maandag, nog altijd niet zeggen. De identificatie van de lichamen is nog niet klaar en het kan nog enkele dagen duren. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk?
11: Hallo, ik ben Christel Verbiest. Ik ben een algemeen tandarts, maar ik heb mij door de jaren heen gespecialiseerd in het forensische. Ik maak ook lid uit van het Belgisch DVI-team.
0: Dat is dus het Disaster Victim Identification Team. Zij doen in ons land de identificatie van lichamen bij grote rampen.
11: Het ligt er een beetje aan in welke graad van verbranding we de slachtoffers aantreffen. Je hebt mensen die je terugvindt waar je van zegt, ja, daar kan heel de familie nog naar komen kijken, want je krijgt een beetje loslating van de huid, maar verder oké. Langs de andere kant heb je natuurlijk het andere uiterste, de volledig verkoolde lichamen die niet dadelijk meer toonbaar zijn en die ook volledig verkoold zijn. Dus dat maakt een zeer groot verschil uit tussen de postmortembehandeling voor ons.
0: En als een slachtoffer te zwaar verbrand is, baseren artsen zich om te beginnen op de tanden.
11: In principe blijven de tanden, omdat die van het lichaam het enigste zijn dat zeer resistent is aan zeer hoge temperaturen, is dat eigenlijk het enigste dat nog kan dienen ter identificatie. Wat zie je dan? Je ziet alle behandelingen in de tanden. Je ziet de grootte, de vorm. Er komen eigenlijk heel veel gegevens uit de tanden. Je kijkt of er wijsheidstanden zitten. Je ziet welke tanden afwezig zijn of er kronen zijn. Dus er komen toch wel heel veel aanduidingen via het gebit binnen. Die tanden zijn heel broos, heel dun. Je ziet die nog allemaal zitten. Het is een heel bizar beeld, want je ziet dus alle tanden, maar je raakt ze aan en ze zijn weg. Ze zijn verpulverd. Wanneer ze niet beschermd zijn door wangen, lippen of een kiemzak bijvoorbeeld. Wij laten haarlak spuiten op de mond, op de tanden die nog zichtbaar zijn, om een beetje te fixeren wat dat we nog hebben. En dan proberen we wat foto's te nemen nog. Mits er een tand zou aangeraakt zijn, bijvoorbeeld iemand, ik zal maar zeggen, heeft bijvoorbeeld een grote opening tussen de twee voorste tanden. Is bijvoorbeeld een heel makkelijk kenmerk om te identificeren. Raak je die tanden aan, zijn we dat kenmerk kwijt. Dus als je dan foto's neemt, wanneer ze gefixeerd zijn, vallen ze dan nadien door elkaar, ja, dan hebben we op zijn minst nog dat.
0: Ondertussen is onze verslaggever Stijn Verkruijsen in Spanje en hij vertelde dat familieleden van de slachtoffers DNA hebben afgestaan.
9: Op dit moment wordt er DNA-onderzoek gedaan. Er is ook DNA afgenomen van de familieleden die hen als vermist hebben opgenomen om te zien of dat matcht.
0: DNA-onderzoek is dus blijkbaar ook een optie om op terug te vallen. Maar volgens Christel is dat niet simpel.
11: Maar het is eigenlijk ook heel, heel moeilijk om DNA te halen uit volledig verkoelde lichamen, omdat je krijgt een degradatie van het DNA door de hoge temperaturen. Ten eerste is dat DNA dan meestal uit een bovenbeen, een bot. Daar wordt een stukje uitgehaald. Je moet dat normaal gezien proper maken, want dat is bevuild. Dat is al moeilijk. Je moet dat wassen met een speciale vloeistof. De extractietijd die gaat ook een beetje bepalen hoe lang het duurt eer je via DNA kan bepalen wie die persoon is. Want deze manier van DNA halen bij zodanig verkoolde mensen is iets...

0: Een Israëlische droneaanval op Gazastad gisteren. 4 mensen komen om het leven. Ik weet niet of jij hetzelfde voelt als ik, maar echt verbaasd ben ik niet. En eigenlijk is dat raar, want sinds oktober is daar een staakt het vuren van kracht.
1: Maar dat bestaat dus vooral op papieren. Die aanvallen die gaan inderdaad gewoon door.
0: Lennart Zwolfs is onze correspondent in Israël. Ik heb hem gevraagd om mij uit te leggen waarom Israël Gaza maar niet met rust laat. En hij ziet 2 belangrijke verklaringen. De eerste, de onderhandelingen over vrede in Gaza zitten muurvast.
1: Dat staakt het vuren, dat ging eigenlijk over 3 fases en we zitten nu in fase 2. En er is gewoon een heel groot struikelblok en Israël zegt, zolang Hamas de wapens niet neerlegt en inlevert, hebben wij het recht om in Gaza te zijn, om dat deel van Gaza te bezetten en om aanvallen uit te voeren. En Hamas op hun beurt zegt, zolang Israël daar niet vertrekt en zolang er geen vooruitzicht is op een Palestijnse staat, leveren wij die wapens niet in. Er wordt op de achtergrond overigens nog steeds gepraat. Ook dit weekend in Egypte waren er nog gesprekken. En Hamas heeft een week geleden aangekondigd dat ze hun politieke tak zullen opheffen. Nou ja, dat is volgens de afspraken. Het idee is dat er dan een technocratisch comité Gaza inkomt. En dat die dan een soort overgangsbestuur gaan vormen. Maar dat lijkt toch meer een strategische zet geweest van Hamas om dat zo te doen. En op die manier de bal bij Israël te leggen. Want het grote struikelblok blijft toch die ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. En ja, als een van de 2 partijen daar niet als eerste aan wil toegeven, ja, houden ze elkaar in die wurggreep en wordt het niet opgelost.
0: En de tweede verklaring, er komen verkiezingen aan. Op 27 oktober moeten de Israëli's naar de stembus.
1: Netanyahu die staat er in de peilingen niet heel goed voor. En Netanyahu die heeft zich eigenlijk altijd gepresenteerd als Mr. Security. En hij heeft gezegd, ik ga Hamas verslaan. Hij heeft gezegd dat hij de dreiging uit Iran zal wegnemen. En hij heeft gezegd dat hij Hezbollah gaat verslaan. En eigenlijk in alle 3 die arena's is hem dat niet gelukt. Op dit moment kan hij in Iran weinig doen. Daaraan gekoppeld is de oorlog tegen Hezbollah in Libanon. Ook daar zijn onderhandelingen bezig. Dus ook daar kan Netanyahu op dit moment niet weer een volledige oorlog gaan beginnen. Een van de opties die hij heeft is om dan weer in Gaza de aanvallen te gaan opvoeren. Om in ieder geval in aanloop naar die verkiezingen te laten zien dat hij nog steeds Mr. Security is. En dat hij er nog steeds alles aan doet om bijvoorbeeld Hamas daar uit te schakelen.
0: En dus blijven de aanvallen op Gaza doorgaan. Vorige week nog was de organisator achter de WK-uitzendingen in Gaza het doelwit.
2: Mohammed Al-Wahidi helped organise giant screens where families in Gaza could gather to watch Egypt's World Cup matches together. Just before Egypt kicked off against Argentina, a strike hit a car in Gaza City's Sabra neighborhood. Al-Wahidi, a driver, and 2 brothers aged 8 and 10 were killed, according to the director of Shifa Hospital.
0: En los van die aanvallen op Gaza, zijn ook de leefomstandigheden van de Gazanen er de laatste maanden niet erg op vooruit gegaan.
1: Sinds dat staakt het vuren worden er wel weer vrachtwagens met hulp toegelaten. Maar Israël controleert nog steeds wat er in die vrachtwagens zit. Dus zij bepalen wat er Gaza allemaal binnenkomt. En volgens hulporganisaties is het eigenlijk nog steeds niet voldoende. Er is te weinig voedsel, er zijn te weinig medicijnen. Zelf had ik via een fixer contact met de 16-jarige Mohammed Serour. En die is gewond geraakt bij ontplofte munitie, dus de oorlogsresten die daar nog lagen.
3: Ik werd wakker in het ziekenhuis. Allebei mijn benen zijn geamputeerd en ik ben aan 1 oog blind geworden. Een arts brengt een nieuw verband aan op 1 van zijn wonden. Ik was degene die voor ons gezin zorgde, vertelt hij. Ik deed alles. Ik haalde water, hulp als dat nodig was. Ik ging naar de markt om hout te halen voor het vuur en ik zorgde voor eten. Nu Mohammed in het ziekenhuis ligt, moet zijn familie moeite doen om aan water te komen.
1: Hij zou eigenlijk binnen 1 maand moeten genezen, of in ieder geval de wonden moeten dan genezen zijn. Ja, en dat is dus niet gebeurd, omdat er gewoon niet voldoende voeding is, niet de juiste voeding is. Dus ja, ook dat speelt nog. En ja, je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld mensen die aan de wederopbouw denken, die hun woning misschien weer willen opbouwen. Maar ook dat kan allemaal niet, want de middelen die je daarvoor nodig hebt, die laat Israël, ook Gaza, op dit moment niet binnen. Dus die situatie voor de inwoners blijft echt schrijnend.
0: En dan wou ik het dus nog hebben over een vuilnisbak.
4: Count Binface joins us in the studio. Hello, Bin.
5: Lovely to meet you, Paddy.
0: Een Darth Vader-achtige ruimtefiguur met een vuilnisbak als hoofd. Die die kandidaat is bij de verkiezingen in Clacton-on-Sea aan de Engelse oostkust.
5: Now so far, one of the only few who say they will stand in the Clacton by-election is Count Binface.
6: I've come down to Earth specially to be on Newsnight.
5: First question, why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: We gaan eerst eens vertellen wie er bij mij aan de tafel zit, hè.
7: Veerle de Vos en ik volg voor VRT Nieuws Groot-Brittannië.
0: Dan weet jij wie er achter dat vuilnisbakmasker zit.
7: Ja, dat is John Harvey, een comedian, scriptschrijver en een producent die we maar weinig te zien krijgen, want hij wil eigenlijk alleen geïnterviewd worden als Count Binface in zijn volledige kostuum.
0: En hier moet ik met Veerle al meteen een zijpad inslaan, want er komt nog een figuur op de proppen in dit verhaal, Nigel Farage.
8: Today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea.
0: Populistische Britse politicus, een van de voortrekkers van de Brexit en leider van de partij Reform UK.
7: Ja, Farage heeft eigenlijk zelf een by-election getriggerd, dus een tussentijdse verkiezing afgedwongen in Clacton, waar hij zelf parlementslid voor is. Waarom heeft hij dat gedaan? Ja, omdat hij de hete adem in zijn nek voelde van een parlementair onderzoek. Farage heeft de afgelopen jaren heel veel geld gekregen van allerlei schimmige donoren. Er dreigde dus een onderzoek en om het parlement voor te zijn heeft hij gezegd, goed, ik treed af, ik ben opnieuw kandidaat en we zullen het volk eens laten beslissen in plaats van het establishment.
8: It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment.
0: Maar die move naar nieuwe verkiezingen krijgt wel heel veel kritiek, hè?
7: Ja, het plan is een beetje fout gelopen, vooral omdat alle andere partijen weigeren om mee te doen. Die gaan dus geen kandidaat het veld insturen, behalve één kandidaat, Count Binface.
0: Wat is zijn bedoeling? Wat wil hij aan de kaak stellen?
7: Om te beginnen, het is een eeuwenoude traditie in het Verenigd Koninkrijk dat je dat soort nonsenskandidaten hebt. We hebben ook al Lord Buckethead gehad, Mr. Fishfinger. Je hebt zelfs de Monster Raving Loony Party.
0: En Elmo uit Sesamstraat.
7: Inderdaad. Past een beetje in heel die satirische traditie en de Britse humor. Maar er zit ook wel een ernstig kantje onder. Want op een bepaalde manier willen ze het verkiezingssysteem aanklagen. Willen ze de politiek in Groot-Brittannië aanklagen. En dat komt hier natuurlijk ook terug in Clacton bij die verkiezing van Farage.
0: Heeft hij ook een verkiezingsprogramma?
7: Jawel, hij heeft een verkiezingsprogramma. Hij wil onder andere de zangeres Adele nationaliseren. Hij wil op zijn minst 1 sociale woning bouwen. En dan zie je meteen al een puntje van kritiek. Hè. Huisvesting, sociale woning is een groot probleem in de UK. En hij wil, belangrijk ook, zichzelf laten selecteren als kandidaat voor Eurovisie 2027. Het zijn niet zijn eerste verkiezingen, want hij heeft het al opgenomen tegen andere ernstige kandidaten, zoals Boris Johnson, zoals Rishi Sunak, kandidaat premiers. En wat je dan altijd krijgt, en dat is ook heel Brits, op het ogenblik dat het resultaat wordt voorgelezen, moeten alle kandidaten op een podium gaan staan. En dan zie je daar Boris Johnson naast een kandidaat staan met een vuilbak op zijn hoofd of een emmer. En dat is natuurlijk heel Brits, wij kunnen ons dat niet voorstellen.
9: Count Binface, independent, 69. Lord Buckethead, the official Monster Raving Loony Party, 125.
7: Normaal halen dit soort kandidaten niet veel meer dan een paar procenten. Eigenlijk is het een soort ultieme proteststem. Bij ons stem je blanco of ga je niet stemmen. In de UK kan je dan voor dit soort kandidaten stemmen. Maar ze zijn maar met 2. En er hangt natuurlijk ook heel wat controverse rond Farage. Dus ja, kan je je wel voorstellen dat een aantal mensen nu toch naar het stembureau gaan om die tegenstem tegen Farage en zijn reformpartij uit te brengen. Dus het zou wel eens spannend kunnen worden. In elk geval gaat het eindresultaat zijn dat Nigel Farage het podium zal moeten delen met een vuilnisbak.
0: Dan deel ik liever deze podcaststudio met Lonne van Erp en zij is er morgen en de rest van de week weer. Salut!
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Vier feesten. in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie. Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
19: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
20: DSM Keukens.
19: Altijd open op zondag.
21: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
22: Radio 1. Zomerland.
23: Met Michael Robrecht.
24: Een goeie avond allemaal. Zomerland tot 9.

0: Roses in the Dark en Nectar Wood en Jungle en Keep Moving, de nieuwe single. Einde oktober staat Jungle in Vorst Nationaal. File rijden ook naar Antwerpen op de A12 in Schelle. De rijweg is daar volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Maak er een reddingsstrook best. Je moet de snelweg verlaten bij de A12 shoppingcentrum, waar je via de parallelweg verder kunt rijden richting Antwerpen. Je vertraagt 1 uur vanaf Willebroek. Verder nog naar Antwerpen file op de E19 tussen Zemst en de werkzaamheden in Mechelen-Noord. 20 minuten file. En er is hinder op de E34 richting Knokke in Moerbeke door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: Radio 1.
0: Onze vrienden van Studio Brussel zijn zo vriendelijk geweest om een paar tracks van Rock Werchter door te spelen naar Radio 1. En meer bepaald naar Zomerland. Straks krijg je een track van Triggerfinger. Op de reservebank ingesprongen voor een zieke Elvis Costello. Dit is Zwangere Guy, live op Rock Werchter.

Zwangregie live op Rockwerchter en Selassou en de Galants. Momenteel aan het werk op de mainstage van Gent Jazz. En binnenkort ook nog live mee te maken in het Antwerpse Rivierenhof en op Pukkelpop. Deze Kazaya speelt op de slotdag van Gent Jazz de 17e op de Garden Stage. Gent Jazz.

Moeder en dochter Kezaya en Zap Mama en Mother and Child Reunion. Paul Simon had in een Chinees restaurant, we hebben het over het begin van de jaren 70, een Chinees restaurant, een menu bekeken met daarop de naam van een ei- en kipgerecht met de naam Mother and Child Reunion. En toen trok hij de studio in van Jimmy Cliff in Kingston, Jamaica. Dit was het resultaat. Dit is de nieuwe single bij Yard Act. So

0: Ja, als ik dan toch een loser ben, waarom laat je me dan gewoon leven? Loser van Beck op Mellow Gold en New Beginnings daarvoor. Dat was Yard Act.
1: Zomerland.
0: Die van Triggerfinger kregen de vraag om nogal last minute in te springen op Rock Werchter. Voor een zieke Elvis Costello, die had door een longontsteking een paar concerten moeten cancelen. En toen sprongen die van Triggerfinger in. En speelden ze onder meer dit. All This Dancing Around. Triggerfinger.

0: All This Dancing Around Again en een beetje Pump It Up van Elvis Costello. En zo was Costello toch maar even virtueel aanwezig op Rockwerchter 2026. Trigger Finger, dankjewel. Straks The Birds, Nick Cave en PJ Harvey en Zita Swoon hier in Zomerland. Tot zo.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
3: Life. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, want het DNA-onderzoek duurt lang. Maar 6 van de oorspronkelijk 12 onbekende slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd, zegt buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard.
6: Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. En het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Bij de brand in Almeria, daar in Spanje, vielen dus 13 doden in het totaal.
5: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een jongen van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat bevestigt de politie. Het kind werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De Warande blijft morgen dicht. En ook in het Antwerpse district Ekeren raakte vanmiddag een zwemmer van 18 in levensgevaar in de Ekerse putten. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. In Ter Apel in Nederland wordt de hele zone rond het asielcentrum een veiligheidsrisicogebied. Er zal onder meer gefouilleerd mogen worden. Er komen extra camera's op het terrein en er komt ook een dagopvang. In Ter Apel moeten asielzoekers die Nederland binnenkomen zich aanmelden. Het centrum zit overvol omdat er te weinig mensen doorstromen naar de rest van Nederland. Daardoor moeten vooral mannen buiten blijven. De voorbije dagen waren er verschillende mesaanvallen en is er regelmatig gevochten. Daarom hadden hulporganisaties zoals het Rode Kruis zich tijdelijk teruggetrokken. Het Hongaarse parlement heeft een wijziging aan de grondwet goedgekeurd, waarmee de president uit zijn ambt wordt gezet. President Sajnos is een aanhanger van de vorige premier Orbán. Het amendement wordt wel liever pas van kracht wanneer de president dat zelf ondertekent en hij kan dat weigeren. Pauline Lambert, is het dan zeker dat de president moet vertrekken?
7: Wel, Peter Madjar heeft gezegd dat hij de president desnoods met een andere procedure zal afzetten. Hij ziet die president als een marionet van de vorige premier Viktor Orbán, die niet onafhankelijk werkt. De president zelf ontkent dat. Madjar heeft aan zijn kiezers beloofd om Orbán-getrouwen in hoge functies, onder wie ook de president, te verwijderen. Maar mensenrechtenorganisaties maken zich er zorgen over dat hij de gewone procedure

0: Cyprus omzeild. Dat kan hij met behulp van de 2/3 meerderheid die zijn partij heeft in het parlement.
1: Dankjewel, Pauline. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor het Franse Lens, de club waar hij zijn profcarrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Vorig seizoen speelde hij bij Anderlecht. We krijgen een licht bewolkte avond en nacht met minimaal tot 21 graden. En ook de volgende dagen blijft het warm en zonnig. Temperaturen dan tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1 Zomerland
3: met Michael Robrecht.

0: Zita Swoon, een van de vele bands met de Hons getalenteerde Stef Camille Carles aan boord. Binnenkort staat Stef Camille met zijn Space Quartet met Nicola Mortelmans op sitar op het Sphinx Festival in Boeghout. Naar Antwerpen blijft er door een ongeval bijna 1 uur file op de A12 tussen Boom en Aartslaar. In Schelle is de rijweg volledig afgesloten. Het verkeer verlaat de snelweg en kan langs het ongeval passeren via de Boomse Steenweg. Nog naar Antwerpen is op de E19 hinder door een ongeval op de rechterrijstrook voorbij Zemst. Tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord is het een kwartier file. En ook hinder op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten. Door een ongeval is dat op de rechterrijstrook ter hoogte van Moerbeke.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit is de Koreaans-Franse Mickey.

0: sexy to to do. Veel te ver van huis. To to do.
1: Het algoritme huilend in een taxi, maar het had net zo goed een late night show van The Cure kunnen zijn. En de Française Mickey. In september komt ze

0: naar het festival Les Solidarités in Namen. Later in oktober staat ze ook in de AB in Brussel.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Vandaag is deze meneer James Roger McGuinn jarig. 84 is hij. De 13e juli in het jaar 1942 geboren in Chicago. Als James Joseph McGuinn III. Hij werd in de 60s een icoon in het vrije Amerika. Daar brak hij grote records en scoorde hij iets als oprichter, zanger en solo-gitarist van de Byrds. Zijn 12-snarige gitaar zat onder meer in deze song van de hippies Turn, Turn, Turn. Roger McGuinn en de Byrds.

De jarige James Roger McGuinn. In de jaren 70 zat hij ook in de bands McGuinn, Clark en Hillman. Maar het was vooral met deze band, The Byrds, dat onze jarige zijn naam vestigde in de 60s. Roger McGuinn, vandaag is de man 84.

0: Oscar and the Wolf, samen met Steen, Aerostar en Lézard. Dit was Lézard live bij Aiko trouwens. Een opname van 6 maart in Studio Toet. En de sessies bij Aiko die kun je herbekijken op VRT Max.
1: Zomerland. Radio 1.
0: De songs van Bob Dylan vonden bijzonder makkelijk hun weg naar artiesten zoals The Byrds in de 60s en ook naar mensen zoals deze Cher. De helft van Sony en Cher en de latere actrice in films zoals in Mask en Suspect. Deze song van Dylan nam ze op in juni van het jaar 1965. Het was een van de eerste keren dat Cher kwam piepen als zangeres. All I Really Wanna Do.

was een nieuwkomer in de 60s en ze werd vrienden met zowat iedereen in de muziek en in de film. Cher, voluit Cheryl Sarkisian, de ene helft van Sonny en Cher en volgens velen toen The Goddess of Pop. Een song van Bob Dylan natuurlijk, Cher. Straks krijg je nog tracks van Nick Cave en PJ Harvey, van Frans Kalf en van

0: Thomas Mars en zijn band Phoenix in 2009 over Listomania. De gekte van de fans van Franz Liszt in de jaren 1840. Ruim 120 jaar eerder dan de Beatlemania. Naar Antwerpen blijft door een ongeval meer dan 3 kwartier file op de A12 tussen Boom en Aartselaar. In Schelle is de rijweg volledig afgesloten. Het verkeer verlaat de snelweg en kan langs het ongeval passeren via de Boomse Steenweg.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit zijn Nick Cave en PJ Harvey in dat wondermooie Henry Lee. Ook alweer uit 1996.

Stevie Nicks en Fleetwood Mac in 1982. En Stevie Nicks gaat als een van de iconen van de oudere garde mee optreden op de nieuwe Lilith Fair concerten. Het event van 30 jaar geleden, opgezet door Sarah McLachlan, gaat einde augustus een soort Amerikaanse update krijgen met nieuwe namen. Met Mitski, The Breeders, Chapel Roan op de line-up. En ook een paar artiesten van de eerste generatie. Karen O. en Stevie Nicks. Dit is Agogo, de band rond de Antwerpse Caro Abotu. Dinsdag over een week, de 21.

het Antwerpse Agogo. Dinsdag de 21ste live op Boomtown in Gent. En deze rumbaristas rond Willy Fuego. De 23ste juli live op Sphinx Mixed in Boeghout. Deze Frans Kalf staat zondag op Boomtown in Gent. 2 augustus op Campo Solar in Damme. En op de 7e augustus in de theatertent van het festival in Dranouter. Now and Frans Kalf.

Nou, en met Frans Kalvin, Ride Down the Line met Jerry Rafferty op zijn succesalbum City to City 1978. Straks is er de nieuwsupdate van 8. Eerst nog deze Different Class met

0: Different Class en Das Pop. Tot aan de nieuwsupdate van 8. Tot zo in Zomerland.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Wetter in Oost-Vlaanderen is een jongetje van 5 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in de probleem gekomen in het water van het openluchtzwembad De Warande en is ter plaatse gereanimeerd. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na het incident werd het zwembad gesloten. Dat verliep moeilijk, zegt collega Thijs Nijrink ter plaatse.
10: Na de feiten is er wat commotie ontstaan. Niet iedereen wou meteen het zwembad verlaten toen dat werd gesloten. En dat zwembad blijft ook morgen dicht, want natuurlijk die redders die zijn echt danig onder de indruk van wat er gebeurd is. Die worden ook begeleid. En er zal ook gekeken worden wat er moet gebeuren om zulke feiten in de toekomst te vermijden. Maar daarvoor is dat natuurlijk afwachten op de resultaten van het onderzoek om te weten waar het precies is fout gelopen.
9: Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp. Warmtepomp liever. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt minister de Prater.
11: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
9: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is al zowat 1000 hectare natuur in de as gelegd. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. Vermoedelijk is die aangestoken. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur. Maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
12: Die brand is absoluut nog niet onder controle. Ongeveer 1000 hectare van dat enorme bos is ondertussen in de as gelegd. Dat is ongeveer een vijfde. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen. Het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
9: Sport Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions. Dat is de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor Lens, de Franse vice-kampioen en de club waar hij zijn carrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Afgelopen seizoen speelde hij bij Anderlecht. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken. Met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Zomerland.
6: Met Michael Robrecht.
0: En met classics van Queen en de Smiths. En verder ook Sophia Aman, Roastbeef en Zaz.

0: Sunday Mondays. Een cocktailparty op een maandagavond in het gezelschap van Vanessa Paradis. Luisteraar meldt een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent bij Linkeroever. Er is vertraging vanaf de Kennedy-tunnel. Ook naar Antwerpen blijft door een ongeval meer dan 3 kwartier file op de A12 tussen Boom en Aartselaar. In Schelle is de rijweg volledig afgesloten. Het verkeer verlaat de snelweg en kan langs dat ongeval passeren via de Boomse Steenweg. Op de E34 naar Zelzaten is er nog altijd hinder door een ongeval in Moerbeke. En op de E40 van Jabeke naar Duinkerke is door een ongeval voorbij Aardinkerke de rechterrijstrook versperd.
1: Zomerland.
2: Radio 1.

Killer Queen uit de vroege dagen van Freddie Mercury en Queen. Straks krijg je nog classics van The Smiths en van Roxy Music. Dit is de nieuwe versie van Not an Addict. De classic van Case Choice is intussen 30 jaar oud. Sam Bettes nam onlangs deze nieuwe versie op van de song Not an Addict, Sam's version. Sam Bettes.

Fatal, een track op Joy, de nieuwe EP van Rye, het Canadees-Deense duo Rye. Dit zijn Morrissey en The Smiths en de B-kant van Shoplifters of the World Unite.

Half a Person. De B-kant van Shoplifters of the World Unite. The Smiths. We halen het uit het verzamelalbum Louder Than Bombs. Dit zijn Dana en Alden. De twee broers uit Brooklyn brengen over een paar weken het album Papa's Boat uit. Voor dat nieuwe album zijn ze de studio's ingegaan in New York en in Brazilië. En daar ontstond onder meer een soort voetbalgekte onder impuls van Marcos Valle. Dit is El Gaucho, Dana en Alden.

Dana en Elden. In augustus komt het nieuwe album Papa's Boat eraan. En dit zijn ze in Brazilië gaan opnemen, deze El Gaucho. Met een featuring van Marcos Valle. May Simones komt onder meer ook meezingen. En binnenkort komt het zesde album eraan van deze Vlaams-Nederlandse, of deze Nederlands-Vlaamse, Roos Beef. Dit is de nieuwe Binnensmonds. Roos Rebergen. Roos Beef.

0: Oliver Simons, niet langer als lid van Bazaar, maar nu als solo-artiest live mee te maken op Suikerrock in Tiene. De 8e augustus en later deze zomer ook nog op Pukkelpop. Naar Antwerpen is op de A12 de rijweg in Aartselaar vrijgemaakt. Er is nog wel 20 minuten file vanaf Boom. En op de E40 van Brussel naar Gent is door een defect voertuig de rechte rijstrook dicht voorbij Wetteren.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Zaas staat binnenkort op de Lokerse feesten en op het festival van Dranouter. Dit is Zaas live bij Aiko hier op Radio 1. Je

Zaz, live bij Aiko. De 4e augustus staat ze live op de Lokerse feesten en op 9 augustus speelt ze concert op het festival van Dranouter. Dit is de nieuwe single uit Here I Am, het jongste soloalbum van Sophia Amman. Het nu ja toch wel bijzondere Sun Is Out, Make You Bleed. Het klinkt allemaal bijzonder lieflijk, maar dan moet je eens op de tekst gaan letten. Sophia Amman.

Sophia Aman, de Londense Debbie en Wait On Me en de Japanse jazz-trompetist uit New York, Takuya Kuroda, met zangeres Elina Njibarian. Sweet Sticky Things. Deze heerlijke baslijn komt van het Londense Salt, Clio Sol en Salt op ons album van de week in januari, Chapter 1, Salt.

0: Good things will come after the pressure. Salt. Naar Antwerpen is op de A12 de rijweg in Aartselaar vrijgemaakt. Er is nog wel 10 minuten file vanaf Boom. En op de E19 is er een half uur file tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: Het festival van Dranouter binnenkort is een verzamelnaam voor concerten op 6 verschillende locaties tijdens een 3-daagse in augustus. De 8e augustus kun je bijvoorbeeld in de Nooter Club in Dranouter deze band gaan checken, Oemachine.

The Runner bij Umashin en de Sarandonga bij Compay Segundo. Straks krijg je de nieuwsupdate van 9 hier op je radio. En dan is er Belpop met Blue Eye, Ertebrekers, Zimmerman en Lazar. Straks hier bij Radio 1.

0: Roxy Music in 1975. Love is the drug. De nieuwsupdate van 9 krijg je zo meteen. En dan Belpop met Zimmerman en Lazar.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. In Houthuilen-Helchter in Limburg is de grote baan afgesloten na een schietpartij. Rond 7 uur vanavond heeft de lokale politie de weg richting Hasselt geblokkeerd, met enkele voertuigen dwars over de rijbaan. Richting Eindhoven is er wel weer verkeer. Het parket van Limburg onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Er is sprake van 2 gewonden. Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, zoals gas of stookolie, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco. De zogenaamde lucht-luchtwaterpomp, die warme lucht gebruikt om koude lucht te produceren. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt de minister.
4: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
3: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos en vanmiddag is er een nieuwe brandhaard ontstaan. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
5: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen. Het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
3: En Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions, de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid na contact met de Guardia Civil in Spanje. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd, een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is er brand uitgebroken in dat bos. Vanmiddag is een nieuwe brandhaard ontstaan, vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
3: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog, luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
2: Minister van Klimaat, Jean-Luc Krukke, vraagt intussen dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Krukke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven dus niet meetellen binnen de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Krukke in ter zake. Het is de realiteit.
4: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budget houden, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening, zet de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
2: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Het parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt Laurien van der Heijden.
5: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
2: Nog dit, een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een erg gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Op reis werd ze gestoken door het dier. Ze stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis in Egypte het juiste antigif te kunnen krijgen. Ze zegt dat ze daarna een doosje uit het oog is verloren.
6: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ik ga die hier niet vrij laten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, ik weet niet, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
2: Ja, dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad. Ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel die branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen op de Promenade des Anglais, net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli een andere betekenis daar, zegt Steven de Kranen in Nice.
3: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd, de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
2: In Hotel Helchteren is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt Laurien van der Heijden.
4: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd, 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling, maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
2: Het weer vannacht wat wolken met kans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten van het land kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: maar niemand kan ons hier iets maken. Het is simpel als je alles kan.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. 9 Europese landen gaan samen met Oekraïne een coalitie vormen die Europa moet beschermen tegen ballistische raketten. Dat is afgesproken op een bijeenkomst in Parijs. De zogenaamde Coalition of the Willing wijst op de toenemende dreiging van raketten en pleit voor een gezamenlijke verdediging. België is daar voorlopig niet bij. Ballistische raketten zijn veel moeilijker te onderscheppen dan kruisraketten en drones. Oekraïne heeft er veel ervaring mee door de oorlog met Rusland en kan die delen. Op dit moment wordt de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. Er zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat belt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg is. En vanavond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. En vraagt om reisadvies vooraf te checken. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. Er is nu al 1200 hectare natuur vernield. De brand brak gisteravond uit. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Het vuur bestrijden verloopt moeizaam, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
4: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
3: Minister van Klimaat, Jean-Luc Crucke, wil dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven niet meetellen in de begroting. Tijdens het laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in ter zake. Het is de realiteit.
5: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budget houdt, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
3: Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli daar een andere betekenis, zegt Steven de Kranen in Nice.
6: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd, de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
3: Vannacht wat wolken, kans op een buitje in het zuidoosten en tot 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Zo maandag 13 juli zit erop. Een goede nacht.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

to be so useless and all. Muttering small talk at the wall.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo meldde de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuur.

0: natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Het gaat om een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden. Want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau. En echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.

Wat een mooie toekomst, vrouwen aan de macht. Ze nemen ons uit eten en betalen het gelag. En wij luisteren en lachen, en zij doen voor ons hun best.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
3: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd op de stad. In 2 wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen bij Oekraïnse droneaanvallen. Er werden ook 22 gewonden geteld. De drones zouden vooral voertuigen geraakt hebben.